vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. 1, 2, 3, 4.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse

0: Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Minses van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

liefde voor mij echt waar. Als je in tand waarop iemand hoort zeggen, een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Kerstmis in Antwerpen, een ballonnetje, een piek, een verseerde vitrine en wat stemmingsmuziek. Want die

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan

het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

weer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Minses van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Ome van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk, omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Cresta Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de matinee met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars. Ja hoor, het is weer donderdag hè. En dus tijd voor de matinee van Hieke en van Alex. Want Alexander die staat achter de knoppen in de techniekruimte. Heeft weer leuke muziek uitgezocht. Zorgt voor de techniek. Gaat bellen met gasten. Nou ja, en wat er allemaal nog bij komt kijken natuurlijk hè. Altijd leuk. Het is vandaag 1 oktober. Dat had u vast al wel gemerkt. Nieuwe maand, nieuwe kansen. Heerlijk, het is nog steeds fantastisch na zomerweer. Maar toch gaan de blaadjes aan de bomen al verkleuren. De eikels en de beukennootjes, die vliegen je om de oren. Ik moest vanmorgen lopen met een paraplu op, want het kwam allemaal gewoon hartstikke hard naar beneden. Ja, dat komt met een bloedgang. Echt waar. Goed, daarover genoeg gepraat. Het is trouwens dag 275 alweer van 2026. We hebben een vol programma, dus we gaan snel beginnen. We gaan straks praten met Anja Cohen. Zij is van de PR, van de afdeling muziek. En dan hebben we het over de organisatie Uit de Kunst Apeldoorn. Het gaat over een huisconcert. We gaan praten met Nanda Galjee Scholten. Zij doet PR en communicatie van CODA. En dat gaat natuurlijk over de kinderboekenweek. En we gaan praten met Ines Scheper van House of Toll hier in Apeldoorn. Die heb ik al eens eerder in de uitzending gehad. Ja, en die draagt gewoon bij aan een groenere binnenstad van Apeldoorn. Nou, wat willen we nog meer? Nou, ik zou zeggen, gewoon lekker even een muziekje draaien. Staat ook al klaar. Het is van Bluff. Uit 2007 alweer. Het valt me wel op, Alexander. Het is allemaal een beetje gebaseerd op liefde en gezelligheid. Nou, leuke uitzending gaat dit worden dus. Alles is liefde, gezongen door Bluff uit 2007.

Ja, Bluff dus, hè. Uit 2007 alweer. Blijft een mooi nummer. Goed. Even kijken. 3 oktober, dat is aankomende zaterdag. Dan is het weekend van de wetenschap. Science on Tour. En 6 en 7 november, maar dat duurt nog even een tijdje, dan gaan ze het hebben over de techniek tastbaar dagen. Nou, waar heb ik het dan over? Over het New Tech Festival. Kom en ontdek, want is techniek jouw toekomst? Dan moet je zeker naar dat newtechfestival.nl. Zaterdag 3 oktober dus. En dat is op het New Tech Park van 11 tot 3 uur. Meld je aan op de website. En leerlingen van 10 tot 15 jaar met ouders, daar is het voor bedoeld. Website dus www.newtechfestival.nl. En de toegang is gewoon geheel gratis. En weet je wat je daar nog niet hoeft te doen? Te dansen. En dat doet Eddie Grant ook niet. I don't wanna dance. Gaan we nu naar luisteren.

Ja, het lukt even niet om Anja Cohen aan de telefoon te krijgen om te praten met haar over het gele huisconcert. Het telefoonnummer schijnt niet goed te zijn. Dus misschien luistert ze en denkt ze van nou, laat ik zelf dan maar even bellen met studio. Dat kan, ja, toch? Ja, nou ja, goed. Ik hoop dat het nog gaat lukken. Dan moeten we even iets anders verzinnen, hè? Staatsbosbeheer die organiseert weer een aantal exclusieve exposities over de Veluwe. Want de Veluwe is heel mooi, de Veluwe is prachtig groot ook. En dit wordt een 20 uur durende natuurervaring. Lopend vertrek je vanuit de bewoonde wereld om daar dan de volgende dag pas weer uit terug te keren. Ondertussen genietend van al het moois wat de Veluwe te bieden heeft. De eerste staat gepland op, die stond gepland op 25 april 2026. Van 3 uur 's middags tot de volgende dag om 11 uur dus ben je onder de pannen. En de kosten zijn €300 per persoon. Er zit ook van alles bij, hè? Overnachting, toestanden, eten, drinken, alles maar. Gids, want die heb je wel nodig hoor, in dat donkere bos hier op de Veluwe. Er is wel ook een minimumleeftijd van 18 jaar. Dus je start in Vierhouten en het duurt dus 20 uur. Nou, aanmelden kan nog steeds, want er zijn nog heel veel data. Website is www.staatsbosbeheer.nl/expeditie-Veluwe. En daar zijn dus, wat ik al zei, andere data ook op te vinden. En daar kun je dan voor aanmelden. Ik zou het gewoon eens doen. Ja, als je een beetje van avontuur houdt. En wel goed opletten wat die gids natuurlijk allemaal vertelt, hè? Want het is en blijft natuur op de Veluwe. We gaan luisteren naar Dolly Parton. Ze is ons helaas ontvallen, maar wel heel veel muziek nagelaten. Sweet Music Man.

0: Ja, een van de prachtige nummers van Dolly Parton. 1985 is dit uitgebracht en staat op het album Real Love. Ja, Dolly Parton, zoals u weet, is 25 augustus van dit jaar overleden op de leeftijd van 80 jaar. Gelukkig heeft ze een enorm oeuvre aan muziek nagelaten aan ons. Dus daar kunnen we enorm uit putten. Ja, ik ben een beetje buiten adem. Ik heb hard moeten lopen. Moet iets gaan doen aan mijn conditie, denk ik dan toch maar. Wie dat niet hoeft, denk ik, is Anja Cohen. Die heb ik nu aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Goedemiddag, Anja. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: We hadden even een... er zat iets met de telefoonnummer niet goed. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. Je bent PR-dame van de afdeling muziek van de organisatie Uit de Kunst Apeldoorn. Klopt dat allemaal?
1: Nee, dat klopt niet.
0: Oh.
1: Ik doe dat zelf. Ja. Ik heet Anja Cohen. Mijn dokertje heet Anja Cohen Foto's en Teksten.
0: Kijk.
1: En ik organiseer in mijn eigen huis huiskamerconcerten.
0: Ja. En waarom heet het dan Gele Huisconcert?
1: Nou, ons huis is niet geel. Dan maakt het de verwarring nog iets groter. Het is wittig, maar de kozijnen zijn geel.
0: Kijk.
1: En daarom noemen we het gele huis.
0: Ja, het huis is dan toch wel duidelijk zichtbaar.
1: Ja, het zit duidelijk wel geel in.
0: Ja, mooi. Nou, dan is dat ook weer opgehelderd. Jullie gaan zondag 11 oktober weer een huisconcert organiseren.
1: Ja.
0: En wil er iets over vertellen? Want ik zie dat pianist Frederik Voren... die gaat muziek laten klinken.
1: Ja.
0: Van welke componisten? Wil je ze zelf noemen?
1: Ja, dat is... Johann Sebastian Bach, Chopin, Monpaul en Voren. En Voren is die Frederik Voren zelf, die ook componeert.
0: Ja. Ja.
1: Nou, Bach en Chopin, die kent iedereen, kent de muziek, gemiddelde muziekliefhebber kent die namen en de muziek zeker wel.
0: Ja.
1: De Monpaul, je schrijft Monpaul, maar je zegt Monpaul.
0: Oké. Okay.
1: Die leefde eind voorvorige eeuw tot en met 1987, dus vrij jong.
0: Ja.
1: In de componistengeschiedenis.
0: Zeker.
1: En die schreef hele... Ik vind het geweldige muziek. Hele verstilde muziek. Vooral piano. Voor piano solo.
0: Ja, oké.
1: Okay. En ja, ik ben heel blij dat Frederik Voren die muziek gaat uitvoeren... naast het werk van andere componisten.
0: Ja. Dat wordt een hele bijzondere middag. Zondag 11 oktober aanstaande.

0: Denk ik wel, ja.
1: En mensen kunnen, zijn nog van harte welkom.
0: Ja.
1: Maar moeten zich wel even aanmelden.
0: Ja, dat wel.
1: Ja, want anders is het natuurlijk... Kijk, je zegt wel, het is in onze huiskamer. Maar daar kunnen denk ik geen honderden mensen in.
0: Nee, beslist niet. Nee.
1: En aanmelden kunnen ze doen door jou een e-mailtje te sturen?
0: Ja, info@anjacohen.nl.
1: Lijkt me duidelijk. Nog even over de middag. Je hebt net al verteld, er worden mooie muziekwerken worden ten gehoor gebracht door Frederik Voren. En hoe laat begint de middag?
0: Het begint om 2:30.
1: Ja.
0: Dat noemen we inloop, van 2:30 tot 3.
1: Ja.
0: En dan kun je, als je dat wilt, een kopje koffie of thee en een koekje of zoiets erbij.
1: Ja.
0: Nuttigen. Dan is er een uur concert van 3 tot 4.
1: Ja.
0: En van 4 tot 5, dat noemen we dan uitloop.
1: Ja.
0: Is gelegenheid om wat na te praten. Wij bieden een glaasje en een hapje aan.
1: Ja.
0: En is de pianist ook. En veel mensen vinden het leuk om ook met de muzikus nog eens te babbelen.
1: Ja, een meet and greet. Allemaal. Een meet and greet, hè? Zoals ze dat al mooi op zijn Nederlands noemen. Ja.
0: En tot nu toe, we hebben dat vaker gedaan. Ja, is er altijd een hele leuke open sfeer en er ontstaan mooie gesprekken.
1: Ja.
0: Dus dat werkt goed.
1: Hartstikke leuk. En van waar dit initiatief, Anja? Want je hebt het al vaker georganiseerd, begrijp ik.
0: Ik kreeg muziek zo'n beetje mee met de paplepel.
1: Oh ja.
0: Met zijn broer, mijn vader was pianist. Die organiseerde overigens ook huiskamerconcert in zijn eigen huis.
1: Kijk.
0: En ik heb dat 2 keer met 2 anderen gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En de laatste jaren doe ik dat in mijn eentje.
1: Ja.
0: Dus ik kan het niet laten. Dat is het eigenlijk.
1: Nee.
0: En het blijkt dat het leuk is. En je zit niet zo comfortabel als in een concertzaal. De akoestiek is ook niet perfect zoals in een concertzaal. Maar er staat tegenover dat er een fijne sfeer is.
1: Ja.
0: Er komen altijd hele prettige mensen op af.
1: Ja. Ja.
0: En je hebt een heel leuk, spontaan contact met elkaar en met de muzikus. Dat heb je in een concertzaal natuurlijk niet zo makkelijk.
1: Nee. En dus, bij jullie in de huiskamer zit je met je neus vooraan, als het ware, hè?
0: Ja, zo goed als iedereen zit vooraan.
1: Nou, ja, leuk.
0: Meer of meer.
1: Nou, een heel leuk concept, mag ik wel zeggen. De locatie, dat is natuurlijk ook wel even belangrijk om die te noemen. Waar kunnen mensen naartoe?
0: Ja. Dat is in Apeldoorn-West, Brinkhorstweg nummer 3.
1: Ja.
0: Zijstraat van de Asselse Straat bij Eco Plaza.
1: Oké. Maar goed, om daar te kunnen zijn, moeten ze toch eerst even een mailtje sturen.
0: Ja, ze moeten zich aanmelden. Dan kunnen we daarop organiseren.
1: Zo is dat.
0: En mensen krijgen uiteraard ook het verzoek om te betalen voor de...
1: voor de consumpties.
0: Voor het concept.
1: Ja, prima. En hoeveel is dat? Weet je dat al? Of is dat een vrije bijdrage? Ja.
0: Dat is 19,50.
1: Okay.
0: Tenzij je conservatoriumstudent bent, wat je moet kunnen aantonen natuurlijk, dan is het 15 euro.
1: Oh ja, prima. Maar goed, aanmelden dus door middel van een mailtje te sturen naar info@anjacohen.nl.
0: Ja.
1: En dan hebben we het over zondag 11 oktober.
0: Ja.
1: Gele huisconcert aan de Brinkhorstweg nummer 3 in Apeldoorn. En dan zal pianist Frederik Voorn muziek laten klinken van Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Federico Monpou en Frederik Voorn zelf.
0: Ja.
1: Nou.
0: Alle Frederiken, bijna allemaal.
1: Ja, bijna allemaal. Dankjewel voor dit moment, Anja.
0: Ja, graag gedaan.
1: Veel plezier en dat de huiskamer maar lekker vol mag komen zitten. Lijkt me
0: heel gezellig. Ja, dat hoop ik ook.
1: Bedankt, hè. Tot ziens. Dag.
0: Dag.
1: Dag. We gaan luisteren. Naar Deutsch. Deutsch, Vicky Leandros, Tango d'Amour.

0: Ja, Vicky Leandros, wie kent haar niet, zeg. Ze heeft in 1972 het Eurovisie Songfestival gewonnen. Want toen deed ze mee voor, even kijken, Luxemburg. En toen zong ze dus het prachtige nummer Après Toi. Dat kent u vast nog wel. Ja, ze is inmiddels ook al 74 en ze woont in Hamburg, daar, ja. Oké, ook enorm oeuvre aan muziek, dus daar kunnen we lekker uit putten. Waar we nu mee gaan praten, dat is Nanda. Die heb ik inmiddels aan de telefoon. Goedemiddag, Nanda.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending allereerst.
1: Dank.
0: En we gaan met elkaar praten over de Kinderboekenweek bij Koda.
1: Ja, dat klopt helemaal. Weer één groot feest. Zoals dit jaar. Ja, zeker.
0: Gisteren begonnen?
1: Gisteren begonnen en lopen tot en met 11 oktober.
0: Ja.
1: En uiteraard als sluitstuk hebben we bij Koda altijd de laatste zaterdag, dat is in dit geval 10 oktober, weer het grote Kinderboekenweekfeest.
0: Ja, leuk.
1: En daar worden al druk kaartjes voor gekocht.
0: Oké.
1: Dus dat is hartstikke leuk. En alles natuurlijk in het thema, spot aan, het thema van dit jaar van de Landelijke Kinderboekenweek.
0: Wie bepaalt eigenlijk zo'n thema?
1: Ja, dat wordt eigenlijk elk jaar door die organisatie bepaald. Vorig jaar was het Vol Avontuur.
0: Mm-hmm.
1: En dit jaar is het spot aan. Dus ja, dat is de organisatie die erachter zit. Wij krijgen dat ook gewoon eigenlijk te horen.
0: Ja.
1: En dat is vooral leuk, omdat zodra wij weten wat het thema wordt, kan je daar natuurlijk zelf het programma bij bedenken op aanpassen.
0: Ja, precies.
1: Dus het is vast ook niet verbazingwekkend dat we dit jaar dus heel veel hebben met zang. Dans, podiumkunsten.
0: Ja, want daarbij moet de spot aan.
1: Exact, toch? Exact. En daar hebben we dus ook op het Kinderboekenweekfeest, ook uit Apeldoorn, hebben we Joji School of Arts, die bijvoorbeeld ook komt bij de opening.
0: Oh,
1: om met de kinderen de dans van het Kinderen voor Kinderen lied van dit jaar getiteld spot aan. Om dat ook helemaal op te voeren, samen te oefenen.
0: Ja.

0: de uitreiking van het Apeldoornse Uiltje. Want de kindersjury in Apeldoorn die heeft dit jaar dus een boek gekozen als winnaar.
1: Oké. Okay.
0: En dat is het prentenboek Kik in Ik, geschreven door Leo Timmers.
1: Okay.
0: En het is een heel mooi prentenboek over de vriendschap tussen een meisje en haar paard. En het boek is dan ook verteld vanuit het perspectief van het paard.
1: Yeah.
0: En ja, dus dat is ook heel erg leuk. Dus dat is ook een tipje van de sluier. Dat ook activiteiten die plaats zullen vinden ook wel met paarden sommige dingetjes te maken hebben. Dus,
1: leuk. En paarden doen het altijd goed, hè, bij de jeugd.
0: Zeker.
1: Ja, echt waar. Maar je hebt het over dat Apeldoornse Uiltje. Dat wordt dan uitgereikt op die dag van tussen 2:30 en 3:30. Wie gaat die uitreiken, dat uiltje?
0: Nou, dat wordt dus...
1: Mogen we dat nog niet vertellen?
0: Nou, dat wordt elk jaar door de kinderburgemeester ook gedaan. En dit jaar hebben we natuurlijk een nieuwe kinderburgemeester die onlangs begonnen is. En dat is Levi.
1: Ja, leuk.
0: Hij is ontzettend leuk. Hij is ook... bijvoorbeeld vrijdag 18 september al bij de opening van de nieuwe CODA-bus geweest bij PCBO De Diamant Het Rooster in Apeldoorn-Noord.
1: Heb ik gezien.
0: En daar is hij ook al, heeft hij acte de présence gegeven. Ja. Dus ja, die zal er nu ook bij zijn. Dat
1: hartstikke
0: is natuurlijk super tof.
1: Ja.
0: Dus het wordt weer één groot feest. En
1: mooi.
0: Een ticket kost €2,50. En die zijn nu al te koop online.
1: Mm-hmm. Dus, staan op de site van CODA?
0: Op de site van CODA, ja.
1: Okay.
0: Helemaal leuk.
1: Nou, prachtig. En dan hebben we het over 10 oktober dus, al deze festiviteit.
0: Exact, ja.
1: Maar er is op zaterdag 3 oktober aanstaande zaterdag dus, is ook nog iets leuks.
0: Exact.
1: Vertel.
0: Doe jij dan op een ander spannend dier misschien? De dino-middag die we ook nog hebben. Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: We hebben aanstaande zaterdag dino-middag dus.
1: Ja.
0: Op zaterdag 3 in het code.
1: Je valt
0: en
1: weg.
0: Dat is een hele... Ben ik nog te verstaan?
1: Je moet blijven stilstaan. Ik weet niet waar je bent, maar anders val je weg.
0: Nee, ik zit hartstikke stil, maar we gaan het nog een keer proberen.
1: Ja.
0: Dino-middag dus, aanstaande zaterdag 3 oktober van 1 tot 4 in CODA Experience Lab.
1: Ja.
0: En dat is gratis voor jongeren vanaf 8 jaar.
1: Ja.
0: Soms kan het ook een beetje spannend zijn, omdat er ook echt een hele presentatie over dinosaurussen wordt gegeven.
1: Ja.
0: Smiddags. En dat zijn twee Nederlandse dames die echt hier in Apeldoorn ook hun werkplaats hebben. En die echt dus dinosaurussen restaureren. Dus ze nemen ook een aantal dinosaurusbotten mee.
1: Yo,
0: om te
1: leuk.
0: Bekijken. Ja, dus
1: spannend.
0: Het wordt echt hartstikke gaaf.
1: Ja, joh.
0: En aan het begin van de middag om 1:00 dan kunnen alle kinderen al lekker aan de slag. En zelf dinosaurussen maken van papier met splits. En er kunnen allerlei creaties gemaakt worden. Ja, dus dat wordt echt ontzettend leuk.
1: Ja.
0: En dat. Dus,
1: maar ik zie ook woensdag 7 oktober nog iets staan. Dan hebben jullie een theatervoorstelling.
0: Exact.
1: Met de titel De Ridder zonder billen.
0: De Ridder zonder billen. Nou, dat is een heel ook een heel spannend prentenboek. Leuk voor de jeugd. En wordt in CODA de Maten georganiseerd. Is dus een theatervoorstelling. En die gaat dus gelijknamig naar het boek De Ridder zonder billen.
1: Mm-hmm.
0: Waarin dus inderdaad een ridder zijn billen verliest. En dan een paar nieuwe moet gaan kopen in de winkel. Daar wordt een hele voorstelling aan gewijd.
1: Geweldig.
0: En daarna is er ook een maakactiviteit, want dan kunnen alle kinderen zelf dus een billenmasker gaan maken.
1: Hoe verdien je toch eigenlijk allemaal?
0: Dus, dat doen onze programmamakers die dit soort leuke dingen bedenken. Ja. Dus,
1: en dat is dus genoeg, woensdag 7 oktober. De toegang is ook gratis, maar dat
0: gratis.
1: Is bij CODA de Maten.
0: Exact, dat is CODA de Maten.
1: En
0: van
1: 2 tot 3 zie ik hier staan.
0: Ja, klopt helemaal.
1: Ja, oké, goed. Dan zie ik ook nog op zaterdag 10 oktober de Boekstart Festival.
0: Ja.
1: Maar dat is voor de kleintjes, hè?
0: Voor de kleintjes van 9:30 tot 11:30. Want we houden ook rekening met de slaaptijden. En de kleintjes die toch nog een middagslaapje hebben.
1: Ja.
0: En nog een boterhammetje moeten eten. En ook in het thema van de Kinderboekenweek hebben we dan dus ook een festival wat we organiseren in de ochtend.
1: Mm.
0: Ja, dat is vooral voor de kinderen van 0 tot 4. Dus dat is ook ontzettend leuk. En daar worden allerlei

0: spelletjes gedaan. Maar ook een sensorische speelplaats wat er is. Ja. En dat is gewoon ook heel leuk om ook de kleinste toch de aandacht te geven. En daar is ook weer een voorstelling, muzikale voorstellingen door Broodje Aap. En er is peuterdans, dus ook toch weer dat samen swingen, een feestje maken. Om ook dat thema spot aan natuurlijk te laten terugkomen.
1: Dat is genoeg te doen, zeg, de komende weken.
0: Zeker weten.
1: Al deze activiteiten staan natuurlijk ook op de site van CODA. CODA-apeldoorn.nl/kinderboekenweek.
0: Yes.
1: En daar is ook alles op te lezen. Tijden, dagen. En als je een ticket moet kopen, kan dat dan ook op die site. Dus ik zou zeggen, luisteraars, kijk vooral op de site CODA-apeldoorn.nl/kinderboekenweek. Het is allemaal te leuk om daar niet aan deel te nemen. Dus, ja. Ik zou zeggen, gewoon doen. Nanda, dankjewel.
0: Jij ook bedankt. En heel veel succes met de uitzending.
1: Dankjewel. En datzelfde geldt voor jou tijdens deze hele fantastische leuke weken. Kinderboekenweek.
0: Nou, we gaan ervan genieten.
1: Tot de volgende keer, hè.
0: Oké,
1: doeg. Dag, Nanda, dag. We gaan luisteren naar... waar gaan we naar luisteren? Gaan we nu luisteren naar ABBA? Nee. Oh, Read My Book van Sherry Ann. Ja, natuurlijk. Sluit mooi aan, hè, met Kinderboekenweek. Ik zou zeggen, start er maar lekker in.

0: Sherri-Anne, Nederlandse zangeres, bekend van The Voice of Holland. En sindsdien bracht ze onder andere de singles Read My Book, nou die hebben we net gehoord, en Never Played the Bass uit. En die heeft zelfs de Nederlandse top 40 hitlijsten gehaald. Ze is inmiddels ook alweer 34, wat gaat die tijd snel. En dat nummer dat komt uit 2011. Nou, ik zie het allemaal nog zo voor me. Toen in die tijd keek ik dan nog wel eens naar televisie. En ook naar die The Voice of Holland. Was toen nog een best wel aardig. Nu niet meer. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Oké, wat wel heel erg leuk is, is dat u op vrijdagavond 9 oktober... om 19:30 s'avonds terecht kunt bij een vegan chocoladeproeverij in Theehuis Westenenkenpark aan de Zilverweg 32 in Apeldoorn. En tijdens deze proeverij kunnen bezoekers dus genieten van 21 verschillende soorten vegan chocolade. En ontdekken zij ook de verhalen achter cacao, fairtrade handel en duurzaamheid. De organisatie wil met de proeverij laten zien dat bewuste keuzes en genieten, die gaan prima samen. Aanmelden, dat moet je dan wel even doen. En dat kan allemaal via vegavrijdagapeldoorn@gmail.com. Dat is dus vrijdagavond 9 oktober vanaf 19:30 s'avonds. En het meedoen kost €7,50 per persoon. Vrijdagavond 9 oktober, 19:30... Theehuis Westenenkenpark aan de Zilverweg 32 in Apeldoorn. Een vegan chocoladeproeverij. Ja, nou, dat. Lekker. Ik krijg een seintje van Alexander dat ik alweer een volgende gast aan de telefoon heb. En die gast die heeft de naam Ines Scheper. Klopt, hè?
1: Ja, dat klopt. Dag, goedemiddag.
0: Ines. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Ja.
0: Jij bent van de House of Toll. Hier in Apeldoorn.
1: Ja, dat klopt.
0: We hebben elkaar al eens heel lang geleden een keer gesproken.
1: Ja, dat klopt, zeker. Ja, nee. Maar ook over onze winkel, denk ik, House of Toll. Ja, precies.
0: Bijzondere winkel voor grote en grote mensen. En die zijn er best wel
1: lange mensen. Lange.
0: Ik zeg het niet goed. Mensen, ja.
1: Ja.
0: En hoe gaat het met de zaak? Goed?
1: Ja, goed. We zijn verhuisd naar het centrum aan de Brinklaan. En ja, dat is leuk. Want er komen veel mensen langs en krijgen veel nieuwe klanten. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje waarom jullie een bijdrage gaan leveren aan een groenere binnenstad van Apeldoorn.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Vertel eens.
1: Het pand wat we hebben, dat heeft boven de etalage... ronde bakken. En toen we dat pand gingen huren, hadden we zoiets van... nou, wat gaan we daarmee doen? Daar moeten we iets creatiefs mee gaan doen. Dus dan hadden we plantenbakken met kunstplanten daar bovenop gezet.
0: Ja.
1: Dat was niet helemaal veilig. Dus die konden we niet vastzetten. Dus toen hebben we die wel weer verwijderd.
0: Ja.
1: En verder niks meer mee gedaan. En toen kwam een paar maanden geleden de gemeente met een oproep aan ondernemers van... He, als je iets wilt vergroenen aan je winkel of op het terras...
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan kon je daar een eenmalige subsidie voor krijgen.
0: Kijk eens aan.
1: Dus ik denk, daar ga ik op reageren. Want dan kan ik dat plannetje alsnog uitvoeren.
0: Ja,
1: dus,
0: precies.
1: Ja, en zo geschieden. Ik ben... mijn buurman en mijn man hebben even de bakken aan de muur bevestigd, aan de gevel.
0: Ja.
1: En toen heb ik deze gevuld met echt groen dus ook. Dus dat was wel de voorwaarde.
0: Mm-hmm.
1: En nou ziet het er hartstikke leuk uit. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Dat wordt dat is dan een eyecatcher. Ik zit nu ook even op jullie website te kijken. Daar staat ook een prachtige foto op.
1: Ja.
0: En ik zie de plantenbakken staan. Mooi.
1: Ja. Maar dat zijn dus nog de neppers.
0: Dat zijn de neppers. Nou, dan moet je dat heel snel gaan aanpassen. Want wat zitten er voor planten in nu?
1: Ja, we hebben hedera en wat siergras. Ik heb natuurlijk een beetje, ben helemaal geen tuinmens en ook ik heb helemaal geen groene vingers, maar ik heb een beetje gegoogeld van wat is een beetje onderhoudsarm en of je is kan tegen kou en tegen hitte, niet te zwak water. Nou, toen kwam ik op hedera en een soort gras. En,
0: leuk.
1: Ja, dat zit er nu in en het oogt meteen al een heel stuk beter.
0: En die bakken die zitten dus nu goed vast. Kunnen er niet meer af.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nee, dus de vandalen die kunnen gewoon voorbij lopen. Hè, laat
1: daar kunnen ze ook niet bij. Nee,
0: het is was hoog, hè? Het is wel
1: hoog. Ja, het is heel hoog. We moeten met de stijger alles erin doen. Want dus daarom is het watergeven ook nog wel even een uitdaging.
0: Ja, dat denk ik dan ook. Want hoe kom je daar dan bij? Met een slang of met een misschien boven vanuit het raam?
1: Ja, misschien dat de bewoners boven wat willen.

0: doen. Of,
1: oh, ja.
0: We hebben ook in de stad hebben we natuurlijk van die mooie hangplanten aan de lantaarnpalen. En
1: ik
0: die worden ook wel eens in de zoveel tijd water gegeven. Dus misschien dat die persoon wel eventjes kan helpen of zo. Dat hebben we nog niet uitgedacht.
1: Die komen met zo'n karretje voorbij en dat met zo'n slang. Ja hoor, nee, dan kunnen ze gewoon. Ik zou het gewoon met ze op een akkoordje gooien. Dat scheelt hun werk. Ja, toch?
0: Even,
1: En het, het is voor het straatbeeld heel gezellig. En het moet ook mooi groen blijven. Dus af en toe een beetje water. Ja.
0: Nou, je ziet het ook verder in het centrum ook heel veel. Hè, dat ze nu wel meer een soort parkjes aanleggen. En ja, straten met groen erboven. Ja, dat ook gewoon even net iets gezelliger. En dat is wel het idee ook van de gemeente. Om een beetje uitstraling van de Veluwe te geven aan het centrum.
1: Ja, vind ik ook. We zijn de groenste stad van de Veluwe. Ja, toch?
0: Ja, ja.
1: Maar nou is er nog wat anders leuks, want jullie zijn ook genomineerd voor die Apeldoorn Business Awards.
0: Ja, ja, dat is ook heel gaaf. Ja, heel leuk.
1: Daar ben ik ook
0: heel blij mee.
1: Ja, en wat, nou ja, we weten dus geen van allen, want ook wij, RTV Apeldoorn, is genomineerd.
0: Precies.
1: In een andere categorie. Ja. Want in welke categorie zitten jullie?
0: Detailhandel.
1: Oh ja, natuurlijk, detailhandel. Nou, wij zitten in de maatschappelijke organisaties.
0: Maatschappelijke.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, het is toch wel spannend, wel leuk ook, hè?
0: Ik vind het superleuk.
1: Om genomineerd te zijn.
0: Dat is al een hele eer. En ik zeg al, dat is al een feestje. Want we hebben al aardig wat dingen erover gepost. En we hebben zo'n avond gehad met social media training. Ja. En een video gemaakt in de winkel. Dus dat is gewoon al hartstikke leuk. Ja. En nu nog twee weekjes wachten. En dan is de avond daar. Dus dat is wel leuk. Kijken we wel naar uit.
1: Zitten we met z'n allen daar in Orpheus?
0: Ja.
1: In het feestgedruis.
0: In het Italiaans chic thema. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat is nog. Dat is voor ons nu even een grote uitdaging. Nou. Hè? Om even superleuke kleding uit te zoeken in dat thema. Ja.
1: Nou, kunnen we bij jullie terecht trouwens daarvoor? Ja, dan moet je
0: het is een beetje zomers, hè. Dus dat maakt het wat lastiger om nu de juiste dingen te vinden.
1: Ja.
0: Maar we proberen wel iets moois nog samen te stellen.
1: Ah,
0: hoor.
1: Ja,
0: dat gaat wel lukken.
1: Komt best wel goed. Nou, volgens mij hebben we nu alles even aangestipt. Of heb je nog iets te vertellen dat we allemaal moeten weten?
0: Nee, op ons stemmen. Maar goed, dat willen jullie ook.
1: Ja, maar zo heeft ieder zijn eigen achterban, dat is toch gewoon logisch ook. Hè?
0: Ja. Nee, we zijn helemaal happy. En wij kijken uit naar die avond. En heel erg benieuwd.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Nou, misschien gaan we elkaar dan wel zien daar. Even de hand schudden.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Even leuk.
0: Gaan we doen.
1: Heb je gezicht bij een stem en zo.
0: Precies. Ja.
1: Heel veel succes, zou ik zeggen.
0: Bedankt.
1: En
0: jullie ook.
1: Leuk. Hou het gezellig daar in die met die plantenbakken. Allemaal leuk.
0: Ja, we houden het groen. Ja.
1: Zo is dat. En dan zou ik zeggen tot in ieder geval 15 oktober.
0: Dat is goed. Eens gelijk en een fijne middag nog.
1: Ja, jij ook hoor. Dankjewel voor dit moment. Hè. Dag Ines.
0: Dag.
1: We gaan naar Little Richard. Long Tall Sally.

Little Richard uit 1955. Waar hebben we het over, zeg? Man. Ja, heerlijk. Oké, we gaan zo langzamerhand naar de klok van 3 uur. Dat betekent dat het eerste uur van de matinée er bijna op zit. Nog niet helemaal. Ik wil u nog even attenderen op het feit dat wij dus als RTV Apeldoorn ook genomineerd zijn voor de categorie Maatschappelijke Organisaties voor de Apeldoorn Business Awards 2026. Op socials heeft u waarschijnlijk wel het een en ander al voorbij zien komen. Wij zitten gewoon ook nog gewoon te springen om stemmen. Want we willen natuurlijk heel graag winnen. We zijn nu genomineerd. Maar dit is een fantastische eer voor ons als organisatie en al die vrijwilligers die hier al hun vrije tijd, ja, bijna al hun vrije tijd besteden aan het maken van mooie programma's, reportages. Nou, ik kan het zo gek niet verzinnen. Mensen op de redactie die uw telefoontje aannemen of zorgen dat u een interview krijgt in een van de vele programma's. Dus ik zou stemmen op Maatschappelijke Organisaties RTV Apeldoorn. En dat doet u op de site Apeldoorn Business Awards 2026. En pas op, je mag maar 1 keer stemmen. En je moet ook dan, als je gestemd hebt, nog even je stem bevestigen via je eigen e-mailadres. Het is allemaal veilig, dus niks, geen gekkigheid. En dan 15 oktober in Orpheus de uitslag. We gaan het zien. We gaan het eerste uur afsluiten met ook Duck Superna. Ken helemaal niet. Maar de titel van het liedje is Long Tall Texan. En dan zou ik zeggen, blijf lekker luisteren naar Radio Apeldoorn. Alexander die zit al helemaal klaar om alles gereed te zetten voor dat tweede uur. En het gaat er ook komen, hè? Want we zijn er gewoon vanmiddag tot 4 uur. Maar nu is het eerste uur bijna voorbij. We gaan alleen nog luisteren naar Long Tall Texan van Duck Superna. En dan zeg ik, blijf lekker luisteren naar Radio Apeldoorn. En u kijkt tegenwoordig ook op televisie, hè? Daar zijn we ook weer op te zien. Dus genoeg te doen. Tot straks, na het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Cresta Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast, al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, welkom terug. Fijn dat u weer luistert naar Radio Apeldoorn. Of eigenlijk nog steeds luistert naar Radio Apeldoorn. Het is een hartstikke leuke uitzending. Matinée van donderdag 1 oktober. Daar hebben we het alweer over. Dag 200 en wat was het ook alweer? Ik had het opgeschreven. 275, hè, uit mijn hoofd. Ja, toch, Alexander? Alexander die staat achter de knoppen, die denkt van nou, waar heeft het allemaal over? Nou, dit dus. Dag 275 alweer, 1 oktober. Alexander heeft leuke muziek klaargezet. We zijn begonnen met de baseballs. Heerlijk. Want Alexander houdt niet van dansen. Ik vind het wel even leuk op z'n tijd. Oh, je houdt wel van dansen? Oké, nou goed. Maar ja, zoals te doen gebruikelijk hebben we natuurlijk elke uitzending ook in de tweede uur een Alexander Hoogmomentje. Maar voordat het zover is, jongens, moet ik eerst even vertellen dat we straks gaan praten met Marijke Rom. Zij is PR-functionaris van het Apeldoorns Gidsencollectief hier in Apeldoorn. En die organiseren al heel veel jaren fantastische wandelingen in het centrum. Ja, met ook nog thema's erbij. En nou, laat ze het maar gewoon allemaal zelf straks vertellen. Dat kan ze als de beste namelijk, hè? Ja, toch? En we gaan natuurlijk ook praten met Jan Kersenboom, eigenaar van het Bluescafé hier in Apeldoorn. Die doet al meer dan, volgens mij is het inmiddels al 33 jaar lang, muziek, live muziek bij hem in het café op de vrijdag, op de zaterdag en op de zondag. En soms ook op een donderdagavond. En is dat nu ook? Nee, dat is nu niet. Maar goed, dat gaan we straks allemaal van hem horen. En ja, dan gaat het toch nu gebeuren, hè? Het Alexander Hoogmomentje. Alexander Hoogmomentje, hij heeft gekozen,

voor Gerard Joling. Nou, die kent u allemaal onder de hand. Gerard Joling, die is ook al dik vet over de 60. Even kijken of ik het heel snel kan zien. Ja, 66 is die inmiddels. Hij zingt al sinds 1988. Want toen was hij de Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Dat is volgens mij niks geworden. Maar dat geeft verder niet. Hij heeft heel veel liedjes gemaakt. En nog steeds doet hij dat. En dit liedje, waar we nu zo meteen naar gaan luisteren, dat komt uit 2008 en staat op zijn album Bloed Heet. Nou, waar heb ik het dan over? 24 uur verliefd. Dat is het Alexander Hoogmoment van donderdag 1 oktober 2026. En hij is helemaal fan van Gerard Joling. Ik hoop u ook.

0: Zo, nou, dat hebben we dan toch wel overleefd, hè? Ja, nee, alle gekheid op een stokje. Gerard Joling is natuurlijk de Nederlandse zanger. En ja, is hij nu nog op televisie te zien eigenlijk als presentator? Volgens mij niet, dat heeft hij wel heel veel gedaan. Maar ja, hij is nog wel steeds lid van de Toppers. En die gaan ook weer een spektakel neerzetten, heb ik zo begrepen. Dus ja, maar goed, laat maar. Ja, en wie is er nu ineens heel stiekempjes binnenkomen huppelen? Ja.
1: Ja, huppelen. Ja. Nog naheigend.
0: Nou, doe maar rustig aan, Marijke Ron. Welkom alvast.
1: Dankjewel.
0: We gaan gewoon eerst even een rustig berichtje ga ik doen. Kun je even rustig acclimatiseren. Er staat vers water voor je als je behoefte hebt. Ja, want wat ik eigenlijk toch wel even onder de aandacht wil brengen van jullie allemaal is dat er op zaterdag 31 oktober aanstaande de SOOS-reunie weer gaat plaatsvinden. En dat doen we weer in zaal Het Vierhuis. En dat begint, dus de deuren gaan open vanaf 7 uur 's avonds. En het spektakel begint dan rond 19:30. Heel veel Apeldoornse artiesten en muzikanten uit de gloriedagen van de Apeldoornse muziek zien hebben inmiddels toegezegd te komen. En u ziet het ook wel op de site van soosreunie.nl... wie er allemaal deelnemen. Dat wordt een enorm leuk muzikaal spektakel. Ja, en ik ben daar ook bij aanwezig om de boel een beetje aan elkaar te praten. Maar heel veel praten zal het niet nodig zijn, want het is gewoon muziek wat er dan moet klinken. Zaterdag 31 oktober aanstaande in zaal Het Vierhuis. En dat is op het terrein van Zerenlo in Apeldoorn. Ik zou het gewoon doen. Lekker kaarten kopen via de site soosreunie.nl. En ze kosten weinig, dus daar hoef je het ook allemaal niet voor te laten. Hele avond muziek, mensen ontmoeten, hapje en drankje kun je er krijgen. Dus het is gewoon heel gezellig. Wat ook gezellig is, dat we nu gaan luisteren naar ABBA. Lay All Your Love On Me. En dat is op speciaal verzoek, of eigenlijk, we draaien het voor onze stagiair David. David zat hier vorige week bij mij aan tafel. En een van zijn favorieten uit die tijd is toch ook wel de muziek van ABBA. En toen hebben we gezegd van, joh, nou, dat hebben we nu niet klaarstaan, maar dat gaan we volgende week alsnog voor jou draaien. En dus bij deze, Lay All Your Love On Me van ABBA. Helemaal gezellig.

0: Ja, Alexander die drukte per ongeluk op de knop en dan staat ook de microfoon hier gelijk al over. Open. Maar dat maakt niet uit. We zijn er klaar voor, toch, Marijke?
1: Zeker. Ja, helemaal.
0: Nou, nogmaals, welkom hier bij mij in de studio.
1: Dankjewel.
0: Jij bent hier namens het Apeldoorn Schitsencollectief.
1: Zeker.
0: De PR-functionaris, maar je bent ook gids.
1: Zeker ook, ja.
0: Ja. Maar vertel eens, wat hebben jullie allemaal op de planning staan voor het komende weekend?
1: Ja, ik vond de kop die we in de Stentor kregen gisteren.
0: Ja.
1: In de regioafdeling van de Stentor. Historische wandelingen voeren door Boerendorp. Dat vond ik een hele mooie kop.
0: Is
1: die had
0: ook?
1: Ik niet zelf verzonnen.
0: Nee.
1: Ik had wel het stukje geschreven, maar de kop is door iemand anders gemaakt.
0: Ja.
1: En dat gaan we doen komend weekend.
0: Ja, leuk.
1: We hebben twee wandelingen. Dat is onze aloude centrumwandeling. En dan roep ik ook hier altijd. Dat is iets wat die elke Apeldoorner zou die wandeling gelopen moeten hebben. Want dat geeft alles weer over de geschiedenis van Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: En ook mensen die hier te gast zijn, die in een hotel zitten, die op een camping staan. Kom naar die wandeling, want je denkt Apeldoorn, dat is helemaal geen stad. Dat is geen Zutphen, dat is geen Deventer, geen Zwolle. Nee, het is een heel interessant dorp en daar vertellen we heel erg graag over.
0: Ja.
1: En dat doen we ook bij de tweede wandeling die we zondag hebben. Ze beginnen allebei om 14:00 en ik vertel zo meteen wat de startpunten zijn.
0: Ja.
1: De tweede wandeling die heet Van Boerendorp naar Binnenstad.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk doen we daar net het stukje wat we in de centrumwandeling niet doen. Hele kleine overlap. Maar we vergeten wel eens dat we een Apeldoorn-Zuid in het centrum hebben en een Apeldoorn-Noord in het centrum hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat zuidelijke stukje, dat nemen we ook mee in Van Boerendorp naar Binnenstad. Want daar heeft heel veel middenstand gezeten. Super interessant. We vertellen ook hoe CNA daar gekomen is.
0: Ja.
1: Hoe VND, die we nog steeds missen, daar een plek vond. En op verschillende plekken zelfs gezeten heeft. Dus, en daar hebben we natuurlijk ook die grift lopen. En we starten bij de nieuwe Kosterbrug. En dat is de brug die over die grift, die alsnog weer tevoorschijn getoverd is een aantal jaren geleden.
0: Ja.
1: En de Hoofdstraat en de Hofstraat. Daar op die hoek, daar starten we de wandeling van Boerendorp naar Binnenstad.
0: Fantastisch, wat leuk. Ja.
1: En onze centrumwandeling, die dus eigenlijk ook toch meer het zuidelijk gebied van de Hoofdstraat, sorry, het noordelijk gebied van de Hoofdstraat meeneemt en ook een stukje van het Oranjepark.
0: Mm-hmm.
1: Die start op de hoek van de Deventerstraat en de Hoofdstraat bij de juwelier.
0: Ja.
1: Beide wandelingen starten om 14:00. Voor volwassenen is het €5 per persoon. Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar €2 per persoon.
0: Mm-hmm.
1: Graag contant meenemen. We zijn ons wel aan het digitaliseren, maar in dit geval nog graag contant geld meenemen. En als je daar nog allemaal veel meer over wil weten, kijk op onze website www.apeldoornschitsencollectief.nl.
0: Nou.
1: 14:00, twee super interessante wandelingen. Net allemaal even een ander stukje van ons geweldige centrum, waar veel meer te zien is dan je misschien zo op het eerste gezicht denkt.
0: Heel veel mensen die denken van nou, ik ga naar de stad. Hè? Stad zeggen ze dan, maar het is eigenlijk nog steeds het dorp.
1: Officieel zijn we nooit stad geweest.
0: Nee, joh, dat gaat niet worden.
1: Maar we hebben 170.000 inwoners. Je hebt natuurlijk gehoord over baby Louise, die door de burgemeester bezocht is.
0: Het is
1: als 170.000ste inwoner van onze stad, noem ik het dan toch maar.
0: Ja, precies, daarom. Maar we hebben nooit stadsmuren gehad.
1: Nee.
0: Dat gaan we ook niet krijgen.
1: En dat is ook de reden dat we ons zo hebben kunnen ontwikkelen.
0: Ja, precies.
1: Want doordat we niet afgesloten waren, hebben we wel 60 herbergen in het centrum gehad.
0: Is
1: hè?
0: Wat, hè?
1: Iets onvoorstelbaars.
0: 60.
1: Ik denk af en toe, is dat nou waar of niet waar? Nou, het is in elk geval iets in die richting geweest.

0: En ook daar kunnen we nog stukjes van laten zien.
1: Wat leuk zeg. Heel benieuwd ook. Dat wordt een hele interessante wandeling. Maar je zei dat ze allebei op zondag zijn?
0: Allebei op zondag.
1: Dus niet op zaterdag.
0: Vergis ik mij nu? Is de ene op zaterdag en de andere op zondag?
1: Volgens mij van Boerendorp naar Binnenstad staat hier.
0: Oh, dan vergis ik mij heel ernstig.
1: Zaterdag 3 oktober.
0: Dan heb ik in mijn haast dat even zelf over het hoofd gezien.
1: Nou, maakt niet uit.
0: Zaterdag, het zou ook wel jammer zijn als ze allebei tegelijkertijd zouden zijn. Want ik raad mensen zelfs aan op zaterdag met de ene en op zondag met de andere mee te lopen. Dus zaterdag 3 oktober van Boerendorp naar Binnenstad.
1: Ja.
0: Zondag 4 oktober de centrumwandeling.
1: Ja, en die gaat dan ook een stukje naar het Oranjepark. Prachtig, dat worden fantastische. Want ook daar is heel veel informatie over te zeggen, hè?
0: Ja.
1: Door jullie.
0: Ja.
1: Ik snap, ik vind dat zo knap van jullie. Want vertel nog eens even, jullie organisatie, allemaal vrijwilligers ook?
0: Ja, we hebben net 15 gidsen erbij gekregen.
1: Nou.
0: Er zijn wat oudere gidsen die inmiddels afscheid van ons aan het nemen zijn. Dus we zitten zometeen op 26 of 27 echt goed opgeleide gidsen. Wij hebben onze eigen opleiding verzorgd. Mm. Ik moet je ook nog even wat leuks vertellen. Ik zit op dit moment op de cursus Apeldoornkunde.
1: Oh.
0: Dat is iets van het erfgoedplatform Apeldoorn.
1: Okay.
0: Dit is een pilot. Ik mag meelopen met de pilot.
1: Wat leuk,
0: met nog heel veel andere mensen die ook deel uitmaken van dat erfgoedplatform.
1: Ja.
0: En de bedoeling is dat straks die cursus ook voor een breder publiek opengesteld wordt.
1: Wat leuk. En wat leer je dan echt alleen maar
0: alles
1: over Apeldoorn?
0: Alles. Van de ijstijd tot en met het heden. En ook wanneer Apeldoorn voor het eerst in de boeken vermeld wordt. Uggelen speelde toen ook een belangrijke rol. Utiloch heette dat toen, wist ik niet.
1: Utiloch.
0: Heb ik nu weer allemaal meegekregen. En eigenlijk is dat ook iets wat mensen in de gaten moeten houden. En wat ze ook in de gaten moeten houden is het historisch café.
1: Ja.
0: Wat we komende vrijdag weer hebben. Dus vrijdag 2 oktober vanaf 17:30 tot 19:30 in Coda. In het Coda Café. Gratis. Je hoeft je ook niet van tevoren aan te melden.
1: Nee,
0: het is gratis. Het is zo leuk.
1: Ja.
0: Het is deze maand oktober de maand van de geschiedenis.
1: Ja.
0: En er komen allerlei geschiedkundige verhalen in dat café tevoorschijn. Er is bijna altijd een column van Karin Reinders, de directeur van Coda. Ja, het is gewoon een must om daarheen te gaan.
1: Ja, heerlijk. Nou, je maakt er een heel interessant verhaal van. En echt voor Apeldoorners die alles willen weten over de historie van deze prachtige plaats. Ja, dat we dat maar gewoon hebben. We mogen blij zijn dat we hier wonen, toch?
0: Ja.
1: Op de Veluwe.
0: Ja,
1: groenste stad. Ik zeg het toch maar weer
0: Apeldoorn
1: even.
0: Groen en royaal, hè, is de slogan.
1: Precies,
0: slogan.
1: Daarom. Ja. Als mensen nou gewoon eens willen kijken op jullie site, je hebt hem al genoemd, hè? Apeldoornschidsencollectief.nl. Daar staan alle informatie op. Alle wandelingen die er ook in de toekomst nog gaan komen. En ook mogelijkheden voor het organiseren van een speciale verjaardagswandeling. Of nou, noem het maar
0: ja,
1: zo.
0: Ja, bij welke festiviteiten ook. En je denkt, het is helemaal niet lekker om de hele tijd of bij elkaar te staan of bij elkaar te zitten. We moeten gewoon wat gaan doen. Ja, kijk wat wij te bieden hebben.
1: Ja.
0: En wij kunnen vaak ook in de buurt van iemand, in zijn of haar buurt, iets organiseren op maat.
1: Ja, precies. Hartstikke mooi. Apeldoornschidsencollectief.nl, dat is de site waar alles op vermeld staat. En sowieso aankomende zaterdag dus die fantastische wandeling van Boerendorp naar Binnenstad. Start om 14:00 bij de nieuwe Kostersbrug op de hoek van de Hoofdstraat Hofstraat. En zondag 4 oktober de centrumwandeling. En dan ga je dus kennis maken met de historie van de Apeldoornse binnenstad. Ik kan er heel veel over vertellen. Dat ga ik niet doen, want ik ben daar niet zo in thuis als dat jullie dat zijn. Als gidsen van het Apeldoorns Gidsencollectief. Die start ook om 14:00. En dat is op de hoek Hoofdstraat Deventerstraat voor de juwelierszaak. Hartstikke leuk. Dankjewel voor dit
0: moment. Gedaan.
1: En ik zou zeggen, heel veel plezier. Ga jij zondag ook weer gidsen?
0: Ik ga zondag zelf niet gidsen.
1: Niet gidsen,
0: nee.
1: Maar andere collega's van jou. Helemaal leuk. Apeldoornschidsencollectief.nl. Marijke, dankjewel.
0: Jij ook bedankt.
1: We gaan luisteren naar, Lee Towers. Die kennen we ook allemaal. De man heeft ook prachtige, je hoort het al aan het intro. Dat is het bekende lied, waar hij eigenlijk ook wel heel bekend mee is geworden. You Never Walk Alone. Gaan we doen, toch? Nu.

0: Nou, echt wel. IJzersterk nummer, toch? Litouwen is inmiddels ook alweer 80 jaar. En ik lees hier net dat hij, en dat zei Marijke eigenlijk ook, ja, hij treedt nog wel op, maar dan zit hij op het podium. En waarom? Ik denk, nou, dan ga ik dat eens even uitzoeken, even nakijken. En inderdaad staat hier dat hij momenteel niet meer zo goed zelfstandig kan lopen. En hij gebruikt dus ook een rollator vanwege ouderdomsklachten en blessures. Hij heeft te kampen gehad met een gebroken heup, een handbreuk, een niersteenoperatie en een slijmbeursontsteking in zijn heup. Maar ondanks al deze mankementen blijft hij gewoon lekker optreden. En het is maar goed ook. Want ik zeg altijd, muziek maakt blij en muziek houdt jong. Zo is dat. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan even luisteren. Oh, we gaan even naar Gino Politti. En dat is Italië, in mijn optiek. Ja, en het nummer is getiteld Viva la Mama.
1: C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

Nou, dat was toch even een lekker liedje, zeg. Hè? Ja, vind ik ook. Een beetje gezelligheid. En laat ik nou gewoon gedacht hebben dat deze Gino Politti een Italiaan uit Italië is. Hij is natuurlijk ook Italiaans, maar hij is geboren in Palermo, Italië. Maar hij woont hier gewoon in Tilburg. Ja, en hij treedt ook op. Ze noemen hem ook wel de zingende kok. Want hij is een... hij heeft heel veel ervaringen opgedaan in cafés, op chique dinerparties, themafeesten, braderieën, gala's, modeshows, bedrijfsfeesten. Maar de zingende kok dus uit Tilburg. U kunt hem ook gewoon boeken. Gino Politti. Ik vind hem leuk. Ja. Even kijken, kan ik ook zien hoe oud deze man is inmiddels? Nee, dat kan ik even niet. Maar goed, dat maakt ook verder niet uit. Nou. Oké, het wordt tijd om even naar een ander genre muziek te gaan. En dat gaan we doen, want het staat ook alweer klaar. De Jackson 5. De Jackson 5, de 5 Jacksons. Dit is gebruikt in de film Studio 54. Ja, ik moet het wel goed zeggen. En is uitgebracht in 1980. Gaan we nu naar luisteren. Can You Feel It?

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Op dit moment is het een graad of 21 hier in Apeldoorn. En dat is toch een fantastische temperatuur. Het gaat vanavond wel een beetje minder worden, maar dat is natuurlijk logisch. De avonden zijn best wel een beetje fris. Het blijft droog. Ja, en het wordt ook... Even kijken, wat zeg ik nou allemaal? Ja, het wordt ook gewoon zonniger. En de kans op neerslag die neemt gewoon af. Dat was vanmorgen wel aan het regenen. Maar dat hebben we wel nodig voor de natuur, hè? Dus hartstikke droog allemaal. Vannacht is er nog een kans op een kleine regenbui. En vannacht gaat het dus afkoelen tot 11 graden. En is de wind zeer zwak, windkracht 1. Morgenochtend beginnen we dan de dag nevelig. En is de temperatuur ongeveer 15 graden. En de dagen erna zijn er opklaringen en blijft het ook zo goed als droog in Apeldoorn. Overdag wordt het ongeveer ook weer die 20 graden en 's nachts blijft de temperatuur rond de 10 graden schommelen. De wind waait dan uit het zuidwesten en is zwak, windkracht 2. Vanaf woensdag gaat de kans op neerslag toenemen en wordt het overdag ook kouder met temperaturen rond de 14 graden. Nou, dat is dan weer wel jammer, maar oké, we zitten onder de hand in oktober, herfstmaand. Dus ja, jongens, we hebben niks te klagen, toch? Gewoon lekker genieten van deze prachtige temperaturen. Ga wandelen, ga fietsen. En als je dat allemaal niet wil, blijf je gewoon lekker naar Radio Apeldoorn luisteren. Of kijk je naar de televisie, want ook daar zijn we weer op te vinden. Dus ik zou zeggen, geniet van alles om je heen. We gaan, Marco Borsato. Nou, ik ben daar niet zo'n fan van, maar goed, mensen wel. We hoeven niet allemaal dezelfde smaak te hebben. Maar ik vind hem een en al bedrog. En laat nou dat liedje van Dromen zijn bedrog ook een van zijn bekendste liedjes zijn, hè? Dromen zijn bedrog. Gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, Marco Borsato heeft dit vertaald. Met hulp natuurlijk van Leo Driessen en Han Koreneef. 1994 uitgebracht. Het origineel is Italiaans. En dan is dat van Riccardo Fogli, 1982. En dan is het getiteld Story di tutti i giorni. Nou, ik weet niet of ik het goed heb uitgesproken, maar het klinkt wel aardig, toch? Nou, oké. Okay. Jan, jij bent volgens mij al aan de telefoon, hè?
1: Hi, ja, klopt.
0: Hallo.
1: Hoe is het?
0: Ja, goed, jongen. Met jou?
1: Ik ben er ook nog.
0: Heb je nou die computer aan de praat gekregen?
1: Ja, ik geloof wel.
0: Ja. Nou, we gaan maar heel snel eventjes lekker het programma doornemen. Want je hebt weer een paar leuke bands heb jij gecontacteerd voor de komende dagen.
1: Ja.
0: We beginnen morgenavond al, 2 oktober, met Breaking Bread.
1: Ja.
0: Classic rock. Ik ken ze. Zijn hartstikke leuke mensen.
1: Ja.
0: Leuke band ook.
1: 5 ervaren muzikanten.
0: Ja joh, hartstikke leuk. Een echte vriendenclub ook.
1: Ja.
0: En die enthousiast, muzikaal. En die spelen met elkaar een hartstikke leuk repertoire. Geoliede machine is het inmiddels geworden. Ze zijn al eerder bij jou geweest in de Bluescafé.
1: Ja, klopt.
0: Want daar hebben ze elkaar ook eigenlijk als het ware ontmoet. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, leuk. En die zijn er dus morgenavond, 2 oktober, vanaf 10 uur.
1: Ja, in een vrije toegang. Ja.
0: Ja, leuk. Ze gaan er een feestje van maken. Nou,
1: ja.
0: Ja joh, nou daar kun je wel op rekenen hoor. Ze zijn hartstikke muzikaal en hartstikke gezellig. Enthousiast.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ja. We gaan naar zaterdag 3 oktober. Dan heb je ook een lekkere band staan. Groove on the Roof.
1: Ja.
0: Beetje
1: soul, disco en altijd funky.
0: Ja, geoliede machine die met elke locatie uit de voeten kan. Nou, wat wil je nog meer?
1: Nee, dat is zeker, dat is goed.
0: Dit is een wat grotere band, heb ik begrepen. Een man of 7, 8.
1: Oh ja?
0: Ja, zoiets, dacht ik.
1: Oh.
0: Kan het ook verkeerd hebben, hoor. Maar we hebben daar, 3 blazers zitten er ook bij.
1: Mm-hmm.
0: Trombonist, trompetist en een saxofonist.
1: Alsjeblieft dan.
0: Ja, joh. Dus dat wordt een heerlijke herriezooi. Nee, muziek is nooit herrie.

0: Die muziek is gewoon lekker, heerlijk. Twee zangers, eentje Bert Meurs, de zangert. En Danielle Kopense, die zorgt ook voor de zang.
1: Ja, klopt.
0: En dan hebben we nog even kijken. Wat zit er dan nog meer? Nou, een drummer natuurlijk, een bassist, een gitarist. Een toetsenman hebben we ook nog. Ja, dat is het. Leuk. Nou, dan zit ik toch wel gauw aan man of acht.
1: Ja, dat is een leuke band ook. Ik heb het al eerder gehad.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Groove on the Roof. Misschien kom ik wel even luisteren. Vind ik wel leuk.
1: Doe maar.
0: Zaterdag om 10:00? Vanaf 10:00, zeg maar.
1: Ja, en de vrije toegang.
0: Een dak gaat eraf. Dus, nou, dat wordt feest. Hè? Vrije toegang. Helemaal gezellig. Leuk. Nou, dan is het alweer zondag, hè? Tijd gaat zo snel, jongen. 4 oktober, Dierendag. Dan heb jij La Grange.
1: Ja.
0: En wat is dat voor iets?
1: Nou, dat is heel fijn om te zeggen, want ik had een andere band staan.
0: Oh.
1: Met veel moeite is dat toen omgezet.
0: Ja.
1: En dan kijken of hij hierbij staat.
0: Ja.
1: Want ik had een... jongens had zijn haar gelopen, maar die hebben zich niet afgemeld, maar die kan ze niet te pakken krijgen. Nou ja, ik moet wel wat hebben natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar die Lagrange, die komt dan toch wel?
1: Ja,
0: ja.
1: Die komt wel.
0: Okay.
1: Ja, opgericht in 2005 is een band die zijn sporen heeft verdiend in de Nederlandse blues scene.
0: Ja.
1: Ja.
0: En,
1: huiselijk.
0: Het is een blues-rock sensatie. Ja. Die mag je gewoon niet missen.
1: Nee, vind ik ook.
0: Ja.
1: Een verrekte goede band, ja. We hebben al eerder gehad.
0: Ja. En dan gaat het dak er ook af, denk ik. Ja, toch?
1: Lagrange staat tot een unieke mix van melodieus blues rock met een stevige internationale sound.
0: Ja, leuk. Ja. En dan moet je denken aan nummers van grootheden als Walter Trout, Papa Chubby, Stevie Ray Vaughan, Kenny Wayne Shepherd, Jimi Hendrix.
1: En meer.
0: En meer.
1: Ja.
0: Dat het wordt wel heel lekker, ja.
1: Ja.
0: En de band bestaat uit Frans Liebrechts, de frontman, zanger en gitarist. Frankie Vie, de toetsenist. Rob Boekelman, de bassist. En Jan Boontje Mulders. Ik weet niet waarom ze een boontje noemen. Maar dat is dan de drummer. En ook de motor van Lagrange.
1: Ja.
0: Weet jij waarom die als bijnaam Boontje heeft?
1: Nee, geen idee.
0: Nou, moet je even vragen zondag. Zeg, waarom heb je een boontje?
1: Doe de microfoon. Hé, Boontje, even hier komen.
0: Ja, kijk of die dan reageert. Hè?
1: Ja.
0: De drummer Jan Boontje Mulders. Nou, oké. Okay. Leuk, maar dat is dus Lagrange. Die komen zondag en dat is vanaf hoe laat?
1: Beginnen om 4:00.
0: Oh, om 4:00. Ja, en ook weer vrije toegang natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Leuk. Ja, het is wel een hele goede band, want die hebben ook spetterende support acts hebben ze georganiseerd in het verleden, in 2018 of daarvoor, met Big Monty Mutchen in de USA, Ainsley Lister Band, UK en Flavium. Dus dat zijn niet zomaar muzikantjes, hè?
1: Nee, best een beetje, ja.
0: Ja, klopt. Sowieso. Nou, leuk. Mooi, allemaal in het Bluescafé te beluisteren en ook te zien. Aankomende weekend, vrijdag, zaterdag en zondag. Gratis toegang, lekker drankje drinken daar. Vindt Jan altijd heel fijn, want de kachel moet blijven roken natuurlijk. Hè?
1: Ja, en de bands moet betalen. Hè?
0: En de bands moeten betaald worden, zo is dat. Maar het is altijd heel gezellig daar bij jou, toch?
1: Ja, vind ik ook.
0: Nou, heel veel plezier. Ik wens je heel veel plezier. Misschien tot zaterdag, kom ik even kijken. En luisteren natuurlijk ook.
1: Hey, leuk.
0: En dan zou ik zeggen sowieso... Tot volgende week. Dan zijn we gewoon weer hier live en kicking bij RTV Apeldoorn.
1: Ja.
0: Om dan het nieuwe programma met jou door te nemen.
1: Ja, als je binnen bent, kom je even melden. Hè?
0: Ja, dat ga ik doen hoor. Ik ga je gewoon even lekkere hukken, zeg maar.
1: Anders kan ik jou geen gratis drankjes geven.
0: Oké, okay, nou Jan, komt helemaal goed. Veel plezier alvast.
1: Hey. Jo, en, dank je.
0: In ieder geval tot volgende week donderdag in dit programma. En mogelijk tot zaterdag aanstaande.
1: Oké, okay, meid.
0: Groetjes. Dankjewel,
1: hè.
0: Doei. We gaan luisteren naar It's All Coming Back van Catmo. Ja, dat past natuurlijk fantastisch als afsluiting van dit interview met Jan Kersenboom van het Bluescafé.

Nou, die Capmo, hè, dit nummer komt uit 2000. Het staat op het album The Door. Oftewel, De Deur. Helemaal leuk. We gaan eruit. Het programma is op. Ja, maar morgen is er weer een nieuwe matinee. Dus schakel dan in om 2 uur voor de matinee van vrijdag. Wij hebben het leuk gevonden. Alexander, dank je wel voor de muziek en de techniek en alles wat erbij hoort. Redactie bedankt voor de onderwerpen. Allemaal goed gekomen. Zegt u van nou, ik wil ook een keer in zo'n uitzending. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Dat is het enige echte e-mailadres waar u alles kwijt kunt. En dan wordt er contact met u opgenomen. Maar bellen natuurlijk ook. Maar zo'n mailtje is gewoon lekker handig. En dan kan daarop geacteerd worden. We zijn dus op televisie te zien met verschillende programma's. Kabelkrant, lekkere muziek. Morgenochtend tussen 8 en 10 wordt dit programma herhaald. Kunt u nog weer een keer terugluisteren. En ik zou zeggen, blijf gezond, ga lekker genieten. We gaan eruit met Anouk, met het nummer Girl. En ik zeg tot volgende week. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter ingeschopt. Op de video is te zien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij weer een aflevering van de Steden Driehoek draait door. We zitten lekker vlak voor het weekend. Het is vrijdag 2 oktober alweer 2026. En deze plaat had ik even nodig. The Rolling Stones en Start Me Up. Ja, ik heb ook alweer opstartprobleempjes. Ik merk dat het alweer eind van de week is. En ja, ik ben wel weer toe aan het weekend. Ik heb ook wel heel veel zin in het weekend. Ach ja, je kent me. Zoveel sporten op de Major League Baseball in Amerika. Het honkbal, die is in de beslissende fase. Formule 1, as we speak, zijn ze nu aan het trainen. De tweede vrije training is bezig. Nederland tegen Servië nog met voetballen. Ach man, ik heb zoveel zin in het weekend. Even kijken, heb ik nog wat leuks te melden? Nou, ik kan er niet alles op vertellen, maar gisteren een voorlichtingsavondje gehad over de omroep, wat er allemaal gaat veranderen. Ja, er gaan een paar hele leuke veranderingen aankomen, lieve mensen. Ja. Volg ook onze socials, daar gaan we meer op doen. Ja, we zijn weer dadelijk overal weer te luisteren en te bereiken. Ik heb er wel zin in de komende jaren om lekker hier muziek of radio te maken. Dit mag ik ook nog wel een keer zeggen, ik vergeet dat. Verzoekjes, je kan ze mailen. Verzoekplaat, @rtv-apeldoorn.nl. Verzoekplaat, @rtv-apeldoorn.nl. Even kijken, wat wou ik nog meer vertellen? Wat had ik nog meer voor je klaarstaan? Lekker veel muziek vandaag. De laatste keer deze week. Volgende week mag ik weer wat anders gaan verzinnen. Who Do You Love, het liedje wat ik vorige week en deze week mee heb genomen voor je. Die gaat natuurlijk tegen de klok van 11:30 voorbij komen. En tegen de klok van 11:30 heb ik weer een plaat uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country platen. We zijn bij 129 aangekomen. Trisha Yearwood, She's in Love with the Boy. We gaan naar het jaar 1991. Verzoekplaat @rtv-apeldoorn had ik ook al medegedeeld. Ik heb een heerlijke nieuwe plaat ontdekt vanochtend op het fietsje. De release reader die neem ik altijd even iedere vrijdag door. En ik werd er zo vrolijk van. Ik ga dadelijk wel even uitleggen hoe ik dat doe en welke plaat dat is. Ik werd er vrolijk van. Eerst onvervalste disco. Dit is Lips Inc.

Ja, daar had ik even zin in. Ik had de Rian en de Night Riders voor je klaarstaan. En Friday, het is vandaag ook echt lekker vrijdag. Hey, op vrijdag dan kijk ik altijd bij de Release Radar. Niet bij de New Music, maar de Release Radar. En daar staat dan de nieuwe muziek in. En dat kan ook muziek van een weekje of twee weekjes geleden zijn. En dat luister ik dan op de fiets. Ik ga dat scrollen dan even snel doorheen. En bekende artiesten die ik dan tegenkom, dan denk ik, oh, dat zet ik dan klaar in mijn wachtlijstje. En dan kom ik op de fiets deze kant op. En dan kijk ik. Dan zit ook een soort verrassing wat ik voorbij kwam. En dit kwam voorbij. Er zit een sample in. Je gaat hem dadelijk wel herkennen. De sample die is van Bill Withers en Lovely Day. En dat is nieuwe muziek. Het kwam 16 september jongsleden uit. En dat is een nieuwe muziek van Anderson, Dr. Park en Cordy. En die heet A Good Day. En ja, ik werd er helemaal meteen vrolijk van op het fietsje. Zo klinkt hij dan.

Iets te melden voor radio of tv? Redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Ik had Anderson Paak voor klaarstaan en Good Day. En had een sample gebruikt van Bill Withers. En ik dacht bij mezelf, laten we Bill Withers er ook maar even lekker achteraan draaien. Just the Two of Us samen met Grover Washington had ik klaarstaan. Hey, ik zat even een stuk te lezen. En het is natuurlijk ontzettend sneu. René Vroeger heeft vanwege zijn auto-immuunziekten voorlopig een flinke stap terug moeten doen. Zijn jubileumconcert in Ahoy is geschrapt. En het is onzeker in welke vorm hij volgend jaar nog mee kan doen aan de toppers in concert. René Vroeger blijft hoe dan ook betrokken als ambassadeur en medeproducent van de toppers. Privébaas Evert Santegoets denkt dat René dit niet opgeeft. Als producent kan René zich bemoeien met de muziekkeuzen en de gasten, alles wat hij leuk vindt. Al zou hij het zelf podium niet meer op kunnen, dan hoeft hij het niet helemaal los te laten. En achter de schermen wordt ondertussen rekening gehouden met de verschillende scenario's. En toppers manager Benno de Leeuw zei eerder al dat René er sowieso bij zal zijn, maar dat nog niet duidelijk is in wat voor een liedje en of dat een half uur of de hele show zou zijn, dat weten ze niet. Dus ze zijn een vervangende topper aan het zoeken. En vorige week wees Evert nog nadrukkelijk naar Tino Martin als de man met de beste papieren om René Vroeger te vervangen. Maar er is nog een naam bijgekomen en dat is de naam van Frans Bauer. Alleen, ja, het verschil tussen Tino Martin en Frans Bauer is dat Frans Bauer niet echt Amsterdam is. En dat Tino Martin er toch wel meer richting de Amsterdamse kant op kan gaan en meer die Amsterdamse medleys en andere muziek zingt dan Frans Bauer dat zou doen. Alhoewel, ik denk wel dat Frans Bauer een betere keuze zal zijn. Ik heb Frans Bauer 1 of 2 keer mogen ontmoeten voor de tv en mogen interviewen. Wat een ontzettende leuke man is.

De concerten staan voor 28 en 29 mei 2027 in de Johan Cruijff Arena gepland. En ik heb René Vroger voor je klaarstaan. Ik vind, denk ik, nou zal ik eerlijk zijn, 3 nummers van hem leuk. Winter in America vind ik hartstikke leuk van hem. Ga binnenkort nog wel een keer de originele versie draaien, want dat was een cover. Een eigen huis, alles kan een mens gelukkig maken, vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Heb ik deze week al gedraaid. En deze van René Vroger vind ik stiekem ook eigenlijk wel heel erg leuk. Dit is hem, René Vroger en Just Say Hello. Hallo.

je treinen.

Billy Jones en The All Stars had ik er voor je klaarstaan. En All My Brothers Are Clean. En dan is het nu weer tijd voor een lied. Hetzelfde liedje, maar dan in een andere uitvoering. Ik heb er nog eentje eraan. En die had ik ook nog beloofd opgenomen in Rotterdam. In het Luxor Theater in 1997 alweer. Ik heb de akoestische versie klaarstaan van The Golden Earring. Hun versie van Who Do You Love?

Staan en Man on the Moon. Die zat op de film van Andy Kaufman, zag ik. Daar zeg ik even snel uit mijn hoofd. Hey, het is vrijdag. Het is lekker weer buiten. Ik heb zin in een feestje. Zullen we het feestje dan bouwen met de Pogues? Dit is Fiesta. MUZIEK

Ja, ik had de Pogues voor je klaarstaan en Fiesta. En het grote voorbeeld, en die Fiesta dat heeft Rowan Hansen ooit nog een keer een Limburgse versie van gedaan. En de Pogues zijn ook de grote voorbeeld van Rowan Hansen. Dat ik dacht, laten we Rowan Hansen er ook maar even achteraan doen. Met het Metropoolorkest hoorde je misschien wel hun grootste hit, misschien wel hun bekendste hit, Limburg. Ik heb een verzoekje binnengekregen en dan draai ik hem met zo ontzettend veel plezier. Je had het net allemaal gehoord dat ik dol ben op lijstjes. En ja, de 500 beste albums van het blad Rolling Stone heb ik ook al een keer behandeld. Misschien ga ik dat binnenkort nog een keer doen. En persoonlijk, ja, hoort dit album voor mij op nummer 1 te staan, omdat het zoveel heeft betekend voor de muziek, voor zwarte muzikanten. Ik heb de titeltrack van het album klaarstaan. Ik heb Michael Jackson klaarstaan. Dit is Thriller.

Ha, het komt binnen als verzoekje en dan draai ik dit met zoveel plezier. Thriller Michael Jackson had ik voor je klaarstaan. Ik zit met een schuinoog weer op de klok te

Kijk, ik zal eens even recht naar de klok kijken. Ik zie dat het bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. En dan ben ik snel terug met het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draait Door. Niet mijn laatste uurtje van de dag. Maar dat leg ik straks wel even uit. En ik heb nog één plaat te gaan. Ja, ik zag haar staan en ik had hier zin in. We gaan er namelijk uit met Kate Bush en Cloudbusting. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen. Dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog. Dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: En dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door van deze week en van deze dag. Hey, het is alweer lekker vrijdag. We zitten alweer in oktober, 2 oktober 2026. En ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Wij begonnen met Happiness van de Pointer Sisters. En ja, ik word er ook wel heel erg blij van. Weekend staat lekker voor de deur. Vandaag is het weer heerlijk weer. Ik heb net even buiten naar het zonnetje zitten kijken. Lekker veel sport op, daar hou ik dan wel weer van. Ja, noem het maar op. Echt alle redenen om vrolijk te zijn. Alle reden voor happiness. Verzoekplaat, apenstaartje, rtw-apeldoorn.nl of laat het op onze socials achter. Veel muziek zometeen. Frank Sinatra en Quincy Jones hebben klaarstaan. Heerlijke samenwerking. Maar eerst nog een keer onvervalste disco. Dit is Anita Ward en Ring My Bell.

Oh, wat een humor zit in dit liedje. Mac the Knife van Quincy Jones en Frank Sinatra hoorde je. En dat was een heel album die met Quincy Jones heeft samengewerkt. En dan zingt hij op een gegeven moment ook, wie het liedje nog meer allemaal heeft gedaan, Louis Armstrong, Bobby Darin, Lady Ellen. En dan zegt hij ook van, ja, ze hebben dat zoveel beter gedaan als dat ik het ook zou kunnen doen. Ja, dat vind ik dan wel weer humor van die Frank Sinatra. Ik zit even te denken, misschien kunnen we Louis Armstrong dadelijk ook nog wel even draaien met What a Wonderful World. Ik ga het meteen klaarzetten as we speak. Maar eerst heb ik Queen voor je klaarstaan en I Want It All.

0: Lekker hoor. Een rustmoment. Norah Jones had ik voor je klaarstaan. En Sunrise. Hey, ja, je gelooft het niet, maar ik heb een nummer 1 hit klaarstaan uit de top 40 uit 1974. En dit nummer, je gelooft het echt niet, maar het is echt zo, heeft 4 weken op nummer 1 gestaan in de Veronica Top 40, heette dat toen nog. In de Nationale Hitparade heeft het ook maar liefst 5 weken op nummer 1 gestaan. En dat is een Belgische plaat. Ja, voor de mensen die de popprofessors onder om, die weten nu precies welke plaat ik het heb. We gaan namelijk naar België. Ivan Halen scoorde hier met deze plaat zijn eerste nummer 1 hit in Nederland. Ja, en de mensen konden niet de hele tekst verstaan, hè, want het is in het Vlaams gezongen. Maar het is en blijft een nummer 1 hit. Dit is de Wilde Boerendochter.
1: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jong van haar neef is, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huurschone woorden. En als dit zo

Was verpaaier Durgot. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een pitje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Toe eraan. Zie een zot geweld, dat valt het zomer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Jovens voorbij de deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij door tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, ik heb er een liedje van gemaakt.

En ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

I gave you grades, Amanzi, had ik er voor je klaarstaan. En daarmee komen, nou, een handvol seconden na is het alweer precies half twaalf. Ah, je moet wel goed opletten, hè? 1 minuut over 11:30 om precies te zijn. Ja, laten we het dan ook maar even precies doen, hè? Ik heb weer een plaat, een single en een liedje klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. En dat zijn de 200 beste country nummers. Ooit begonnen bij 200, inmiddels aangekomen bij 129. We gaan naar het jaartal 1991. Trisha Yearwood, She's in Love with the Boy, heb ik voor je klaarstaan. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? De debuuthit van Trisha Yearwood begint met een meisje genaamd Katie dat op haar veranda zit en naar de kippen kijkt die in de grond pikken. Die regel lijkt misschien een detail in het verhaal over meerdere generaties, waarin liefde, ontsnapping, rebellie en softijs centraal staan. Maar voor songwriter John Imms vormde de weergave van de verveling op het platteland juist de kern van het lied. Het kostte hem 32 versies om de rest goed te krijgen. 32. Het hoogtepunt van het lied, wanneer Katie's moeder zichzelf herkent in de relatie van haar dochter, kwam voort uit een eigen ervaring die Imms zelf had toen hij begin 20 was. Ik vond het verhaal gewoon mooi. En dat is een belangrijke reden waarom het zo succesvol is geworden, zei Yearwood. Iedereen kan zich wel herkennen in een van de personages. Ja, ik heb het liedje uiteraard voor je klaarstaan. Voor de laatste keer deze week. Een liedje uit de lijst van het blad Rolling Stone. Plekje 129, Trisha Yearwood. En She's in Love with the Boy. En wat ik er altijd bij zeg, veel luisterplezier erbij.

0: we zitten een beetje krap in de tijd. Dus ik had voor je klaarstaan Trisha Yearwood en She's a Lover with the Boy op plekje 129. En dat kwam bij 1991. Maandag gaan we natuurlijk verder met plekje 128. Dan gaan we naar het jaartal 1972. O.B. McClinton, Don't Let the Green Grass Fool You. En dat gaan we maandag dan weer doen. En dan moet ik heel even twee dingetjes klaarzetten. Maar dat heb ik allemaal uiteraard klaarzetten. Want dan hoor je dit weer. Dit keer is David aangesloten. Aangeschoven. Een van de twee stagiaires. Met de onderwerpen van de MATD. Maar ik wil het toch even weten. Ik had het gisteren aan Milan gevraagd.
1: Ja.
0: Hij haalt het weer goed. Dus misschien moet Milan toch eens andere uitslagen gaan doen. Wat het voetballen gisteren is geworden. Hij zag gelijk spel. Ja. Nou, dat hebben ze dan ook weer gedaan. Misschien moet hij voor de keer. Hij is er dan vandaag weer niet. Had hij vandaag moeten zeggen dat ze gaan winnen van Servië.
1: Ja.
0: Maar was het gisteren? Ik heb gisteren maar één helftje kunnen kijken. Want ik had een infoavondje en die eerste helft die was slecht.
1: Ja, dan heb je net de verkeerde helft meegepakt.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Met de eerste helft. Oh nee, het was niet om aan te gluren. Maar ze hebben toch nog wel netjes omgedraaid.
0: Ja, daarom. Hey, en wat gaan ze doen tegen Servië in het Philips Stadion?
1: Ja, dat moet toch wel een overwinning worden.
0: Ja, dat laten we dat dan gewoon zeggen.
1: Als je uitwint, dan moet je thuis ook van kunnen. Ja,
0: ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik vroeg net wat voor sporten je nog meer leuk vindt. Toen zei jij Formule 1. Je hebt ook al 10 races gezien.
1: Ja, over de
0: halve wereld, zeg maar. Want je bent in het Midden-Oosten ben je geweest. Spa-Francorchamps. Welk circuit vond je eigenlijk het leukste? Het mooiste?
1: Het mooiste circuit. Dan echt het circuit of ook de omgeving zelf?
0: We hebben het over het circuit. Als je de omgeving gaat hebben, weet ik ook eigenlijk niet. Maar...
1: Ik denk de plek om te zitten, denk ik in Oostenrijk. Heel hoog op die berg dat je alles kan zien. Maar ik denk het mooiste circuit en ligging, dan denk ik Portugal, denk ik.
0: Ja, toch Portugal?
1: Ja, Portugal.
0: Oké, bij mij staat Spa-Francorchamps
1: heel hoog. Ja, Spa is ook mooi natuurlijk. Dat is misschien wel het mooiste circuit. Maar ik vond de omgeving en een beetje de vibe zeg maar, van Portugal wel het mooiste en leukste.
0: En waar heb je gezeten op Spa-Francorchamps?
1: Spa heb ik het eerste jaar heb ik even kijken. Als je het rechte stuk naar Eau Rouge hebt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan heb je rechts, links, rechts. En daar dan die tribune links.
0: Ja, op de tribune heb je gezeten?
1: Ja, wat zeg je?
0: Op de tribune heb je gezeten, ja.
1: Op de tribune. En in 2021 op Eau Rouge heb ik gezeten.
0: Oh, dat is mooi. Dus, toen ik daar was, hadden wij bronskaarten, heette dat toen nog. En dat waren staanplaatsen. En dan kon je op verschillende plekken in op het circuit zitten. En dan had je, wij stonden toen op een gegeven moment zijn ze boven, ze gaan ze naar beneden. En dan heb je zo'n bocht. Wij stonden dan daar aan de kant. Dus dan zag je ze naar beneden en dan zag je ze verder. En ik had toen de eerste keer toen ik daar zat, toen viel David Coulthard tegenover ons uit.
1: Ja. Dat is wel heel lang geleden.
0: Dat is heel lang. Zeg maar tot ik oud ben. Ja, en vandaag hadden ze ook nog even de training. Hebben ze niet zo heel slecht gedaan?
1: De eerste vrije training stond die eerste zelfs.
0: Ja.
1: En dan zojuist de tweede vrije training een vierde tijd. Maar wel op de medium banden. En voor de mensen die niet echt veel van de Formule 1 weten. Dat zijn de minder goede banden dan de zachte banden. Dus het ziet er niet slecht uit.
0: Ik denk dat ze een hoop wordt. En dat hoorde ik gisteren ook al even op de

0: TV Brazilië. Dit vind ik ook een van de mooiste circuits om te kijken.
1: Klopt.
0: En zeker als het regent, ik denk dat hij daar wel kans maakt.
1: Ja, heel misschien dat dit weekend ook gaat regenen. Dus je weet misschien het niet. Dit weekend al.
0: Maar nog één ding over de Formule 1. Dat is wel het nadeel, vind ik, van Spa-Francorchamps. Het is een lang circuit, dus ze komen ook niet zo vaak langs.
1: Nee, en het zet ook minder rondjes daardoor.
0: Ja, daarom dus dat bedoel ik. Ja, minder rondjes.
1: Klopt, inderdaad.
0: De onderwerpen van de matinee, want we zijn niet Apeldoorn Sport.
1: Nee, we zijn ook inderdaad van de matinee. Dan beginnen we met Kledingbeurs Klarenbeek. Die hebben allemaal evenementen binnenkort. Op vrijdag 23 oktober, zaterdag 24 oktober, zondag 25 oktober en zaterdag 31 oktober. Ja, wat is er dan te koop? Dames, heren en kinderkleding, schoenen, tassen, jassen en sportkleding. En nog veel meer, dus daar komen ze dadelijk zeker over vertellen. Ook Trim Apeldoorn bestaat 60 jaar. En dan ga je denken, ja, jij benoemt het al, Trim, is dat iets voor de honden?
0: Ja,
1: of wat is het nou eigenlijk? Je kan er hardlopen, wandelen, powerwalking. Het is dinsdag, zaterdagen zijn ze. Dus daar kan je daar aansluiten en kan je lekker sportief worden. Okay, dus die bestaan 60 jaar. En het laatste onderwerp is de uitreiking van de Harry Vos Award hier in Apeldoorn. De Harry Vos zelf is een hele grote dierenvriend.
0: Ja.
1: Is ook van de Partij van de Dieren.
0: Ja, leuk, hè?
1: Dat sluit mooi met elkaar aan. En de Harry Vos Award is, zoals ook gezegd, voor de grootste dierenvriend van Apeldoorn.
0: Ja, dus. Ik moest daar toen wel lachen toen ik hem de eerste keer ontmoette. Harry Vos van de Partij van de Dieren. David, bedankt. Normaal gesproken heb ik sowieso één plaat bij de onderwerpen. Maar ik heb er nu niet één, ik heb er nu niet twee. Maar ik heb, een beetje ver gezocht. Drie platen bij alle drie de nieuws. Eentje is wel heel ver gezocht, ga ik je vertellen. Ja, ik ga hem over vertellen. Dat is namelijk Los Bravos.
1: Oh. creatieve woorden.
0: Los Bravos. Ja. Misschien mag ik die dadelijk ook nog met Dierendag ook bellen. Want draaien, want er staat Bravos in. Aanstaande zondag staan wij 2 uur bij Lang Leven Live met Dierendag uit stilt. En ik zeg aan Gideon, mag ik ook Right Set Fred draaien? Want Fred. Ja. Dit is de eerste plaat erbij over die kledingbeurs. Dit is Jeremy Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off.

Jennings en Jesse Coulter had ik voor je klaarstaan. En Same Old Blues, hiermee komen we ook meteen aan het einde van het programma. Bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer, of zondag is er weer een lekkere Lang Leven Live. Ik ben de maandag weer voor een nieuwe Stedentrio. Ik draai door. We gaan eruit met Muse van het album The Resistance Is Dit Uprising. Iedereen, fijn weekend. Ik hoop je maandag weer te spreken.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard... in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Een ZZP'er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer en zakelijke rekening hebben en in 2 jaar minimaal 3 opdrachtgevers bedienen. Ook komt er een verplichte financiële buffer. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: Een hele goede middag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nederland on Top. Tegenover mij. Ja, je hoort hem al.
1: Ja, hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goed weekend gehad, jongen.
1: Ja, ik heb een heerlijk weekend gehad. Ga eerst even vertellen met wie je... Wat was het? Rijden onder invloed. Ja, dat is

0: niet aan te raden.
1: Het is niet aan te raden. Nee, zeker niet. Ja, eigenlijk net als vorige week. Vorige week begonnen we met Noodgeval van Goldband. Ja. Omdat de week daarvoor zo weinig daarvan te horen was in de uitzending aan het einde.
0: Ja.
1: Dat was nu eigenlijk weer het geval. Jij gaf mij net een handige tip. Ja. Om dat te kunnen voorkomen.
0: Wij hebben datzelfde probleem, hebben wij dus altijd. Dus dat komt. Op mijn opname is dat dan heel moeilijk. Heb jij een fijn weekend gehad?
1: Ik heb een fijn weekend gehad. Ja, ik ben natuurlijk bij de streamers geweest.
0: Oh, hoe was dat?
1: Dat was echt één groot feest. De avond van tevoren gelukkig nog iemand kunnen regelen om mee te gaan.
0: Oh ja, ja. Is dat dan zo moeilijk?
1: De kaartjes heb ik vorig jaar juli gekocht.
0: Ja.
1: Toen had ik een vriend die mee zou gaan.
0: Ja.
1: En uiteindelijk zegt hij begin van deze maand, of einde augustus. Ja, ik kan niet meer, want ik moet heel september op zaterdagmiddag judo les geven.
0: Ach, ja, maar sorry dat ik dat zeg, maar de streamers, dat was eerst. Dan zeg je ook van ik kan drie zaterdagen. Dat vind ik dan. Dat is mijn mening.
1: Maar goed.
0: Maar was het goed?
1: Het was één groot feest.
0: En wat las ik nou? De bankzitters, die hebben een tweede en een derde concert aangekondigd? Of
1: tweede, die staan dit najaar 7 keer in de Ziggo Dome.
0: Heb je daar ook kaartjes voor?
1: Nee, daar niet. Daar ben ik wel voor aan het kijken of ik daar nog resale tickets voor kan krijgen.
0: Ja.
1: Maar nee, daar heb ik op dit moment geen kaartjes voor.
0: Nee, qua sport, ja, ik weet je, dit is dan echt weer zo'n hoogtepunt weekend voor mij. Afgelopen week en aankomende week. Zoveel sport op tv, ik vind dat heerlijk. Hè? Het honkbal dat loopt in einde in het Amerika. Dat is dan weer spannend. Amerika voetbal is begonnen.
1: Ja.
0: Fortuna wint. Ik ben gewoon heel trots op dat clubje uit Sittard dat het 13 punten heeft. En ik las...
1: Ik zag vroeg in de competitie.
0: Ja, daarom. En ik zag het interview met Danny Buijs. En die zegt ook... Ben je blij? Nou, blij, zegt hij. Dat is een understatement. Had hij ook niet verwacht. Hè? Ja. En Feyenoord, die scoort erop los. Nee, ja, maar ben je benieuwd naar Savi? Ben je benieuwd naar Nederland zelf dan?
1: Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik zal eens vertellen, als dit wordt uitgezonden... is die wedstrijd al geweest.
0: Ja.
1: Maar ik ben bij Nederland-Duitsland aanwezig.
0: Oh, wat leuk. Ja. Heb je een beetje goede kaartjes?
1: Best prima.
0: Oké. Okay.
1: Een beetje in de hoek wel, dus...
0: Ja.
1: Je hebt wel goed overzicht.
0: Ja, ik was een beetje helemaal klaar met Nederlands elftal. Maar ik merk wel met Xavi en alles erop en eraan. Dat ik dan toch wel erg ben. En geen Memphis Depay, daar ben ik dan weer blij om. Dat zeg ik dan gewoon eerlijk. Ik vond dat,
1: Op social media zijn er wel mensen die zich afvragen waarom hij geen Valente.
0: Ik ben de bondscoach niet aan. Ik had even gelezen de persconferentie van vanmiddag, want wij nemen dat maandag op. Hij zegt van ik heb zoveel middenvelders, of zoveel mensen op die dingen, zegt hij, er was dan maar geen plaats op. Maar weet je, als die Van Ente zo blijft spelen als hij nu speelt. Maar ik moet er ook bij zeggen, en dan gaan we muziek draaien, denk ik. Daar ben ik ook eerlijk in. Ik vind het wel even, maar ik bedoel, Feyenoord heeft dan met 7-0 en met 5-0 gewonnen. Maar het zijn wel de tegenstanders Zwolle en FC Utrecht. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe ze het dadelijk tegen AZ, PSV en Ajax gaan doen.
1: Ik ook.
0: Oh, ik zal je zo nog even mijn plaat doorgeven.
1: Ja, doe dat maar zo. Wij gaan weer luisteren naar de single van deze week uit De Beste Zangers.
0: Oh ja, daar ben ik ook weer benieuwd naar.
1: De aflevering ging over Zoe Levi.
0: Ja.
1: Zij brak voor mij door met een duet met Snelle.
0: Ja.
1: Dat was Ik Zing.
0: Ja.
1: En Clouseau heeft daar een eigen versie van gemaakt. We gaan nu eerst even luisteren naar het origineel.
0: Ja.
1: Dat klinkt als volgt.

0: Die klinkt zo.
1: Ja, oké, okay, leuk. Ja.
0: Telefoon van mijn hoofd af.
1: Ja.
0: Dit nummer werd ook gedaan trouwens tijdens de streamers.
1: Ja.
0: Dat vond ik ook niet erg. En Clouseau heeft hier dus een eigen versie van gemaakt. Okay. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Miss Montreal. Een nieuwste single. Groot. En
1: we hebben een beller, hè?
0: We hebben een beller. Het is ondertussen alweer bijna een jaar geleden dat we hem voor het laatst hebben gesproken hier op de radio.
1: Jij dan? Mijn eerste keer?
0: Voor jou is het de eerste keer inderdaad.
1: Ja, ik vind het heel spannend.
0: Want aan de telefoon hebben wij Nick Kruid. Goedemiddag.
2: Hey. Goedemiddag, mannen.
0: Ja, hoe is het?
2: Gaat goed. Laatst een nieuwe single uitgebracht. Nu volledig druk met nieuwe liedjes, met nieuwe projecten die aankomen. Dus druk, maar met alleen maar leuke dingen. Dus ik kan niet klagen.
0: Ja, Tim tegenover mij, die kent jou nog niet.
1: Nee.
0: Stel jezelf even voor, zou ik zeggen.
2: Ja, hey Tim. Hi. En andere luisteraars natuurlijk. Ik maak Nederlandstalige popmuziek. Doe ik nu ongeveer al een jaar of 5. Begon met gitaar, toen piano. Toen heb ik mezelf leren produceren. Toen heb ik mezelf leren zingen. En nu doe ik in principe alles zelf.
1: Oh, dat is wel heel knap.
2: Al jaren. Daardoor heb ik nu inmiddels al denk ongeveer 20 liedjes uitgebracht, allemaal Nederlandstalig, onder mijn eigen naam Nick Kruid. Dus dat kan je allemaal vinden op Spotify, YouTube, eigenlijk alle andere streamingdiensten.
1: Ik ga dadelijk luisteren, want volgens mij hebben we dadelijk ook de nieuwe single klaarstaan. Kijk zeker, ik even naar staan. Ja, nee, spannend. En je had nieuws volgens mij, of niet? Of mag ik dat nog niet vragen?
2: Ja, zeker wel. Dat vorige week aangekondigd en ik ga in januari 2027 ga ik mijn allereerste EP uitbrengen. Dus echt een allereerste project in plaats van alleen maar singles.
1: Ja.
2: En aansluitend daaraan ga ik ook mijn allereerste eigen concert geven in Amsterdam.
1: Oh, spannend.
2: Ja, op 14 januari, dus dat wordt heel leuk.
1: En waar gaat dat plaatsvinden in Amsterdam?
2: Ja, dat is in Sinatol. Een kleine zaal aangesloten met Paradiso. Passen ongeveer 160 man in, dus ik ben heel benieuwd wat gaat gebeuren.
1: Is de kaartverkoop al gestart? Is het al uitverkocht?
2: Ja, de kaartverkoop is gestart. Ik krijg toevallig morgen een update, dus ik hoop dat we al aardig wat tickets verkocht hebben. Er zijn zeker al heel veel mensen die ik gehoord dat de tickets hebben, dus als je een ticket wil, moet je er snel bij zijn.
1: Ik ben er helaas niet dan.
0: Ik zit ook in de community, nou daar ging het ook helemaal los. Ik weet niet of je het hebt gezien.
2: Ja, zeker. Dus ik ben heel benieuwd wat morgen me verteld gaat worden. Maar in ieder geval superleuk om die reacties te horen op die manier.
1: Hey, en je gaf aan dat je eerste EP gaat, dat je die gaat uitbrengen. Waarom een EP en niet meteen een mooie plaat?
2: Nou kijk, een EP is natuurlijk vaak met iets minder singles dan een album. Bewust voor gekozen, omdat ik sowieso vind dat ik elk nummer die ik nu uitbreng, omdat ik al niet super groot ben, wil ik elk nummer evenveel aandacht kunnen geven. Okay. Ik vind dat als je hedendaags een album dropt via de oude manier, hè, bijvoorbeeld de 20 nummers in één keer uitbrengen, dat vind ik dat je eigenlijk jezelf tekort doet, omdat je dan niet evenveel aandacht kan geven aan de promotie van elk liedje. Dus vandaar dat ik de EP gaat 6 nummers bevatten.
1: Ja.
2: Waarvan er dan in ieder geval 4 uit zijn gekomen. En dan op het einde komen er nog 2 nieuwe uit. Dus we gaan gewoon elke aantal weken gaan we iets uitbrengen. Tot het zover is. En dan bundelt die mooi samen tot een echt project.
1: Oké.
0: Okay. Komen er ook nog singles

0: op het EP te staan die nu al uit zijn? Zoals je nieuwste single?
1: Ja, zeker. De nieuwste single staat er zeker op. Blijf wat langer, die daarvoor uitkomt, staat er ook op. Dus dat zijn de eerste twee liedjes van de EP. En dan gaan er dus nog vier uitkomen. Tussen nu en 15 januari. Dus van 15 januari komt dus de EP uit. En 14 januari dus de show. Dus dat is
0: super leuk. Oké, maar meer dan houden van bijvoorbeeld staat er dus niet op?
1: Nee, die staat er niet op. Die hou ik lekker als single. Die is natuurlijk al zo lang geleden uitgekomen. Inmiddels anderhalf jaar geleden. Dus die vond ik niet passen bij dit project.
2: Oké. Spannend. Maar wij gaan ze volgens mij allemaal draaien als ze uitkomen of niet?
1: Oké.
0: Kijk, Stijn, wij gaan in ieder geval wat draaien als het uitkomt. Ja, 100%.
1: Oké, top. Ik voel me weer.
0: Je eerste optreden. Heb je al wat ideeën voor de setlist?
1: Ja, zeker. Kijk, ik ga sowieso natuurlijk mijn eigen portfolio bijna volledig spelen. Het wordt een show van ongeveer een uur en een kwartier, denk ik. Maar naast dat ik mijn eigen repertoire ga spelen, ga ik ook zeker een aantal covers doen. Een aantal Nederlandstaligen en een aantal Engelstaligen. Ik kan nog niet helemaal verklappen welke dat worden natuurlijk.
0: Ik wil eigenlijk al vragen, ja. Gaat Let Her Go van Passenger, je vertaling, gaat die er ook bij komen?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat die er zeker bij gaat zitten. Daar heb ik geschreven op dat liedje. Die heb ik bij mijn allereerste optreden heb ik die al gedaan. Maar dat was natuurlijk niet mijn eigen optreden. En nu bij mijn eigen optreden ga ik die zeker ook doen.
0: Ja, want daar heb je nog steeds geen toestemming voor gekregen, toch?
1: Nee, ik heb beste meneer Passenger heb ik een paar keer opgebeld, maar hij heeft nog niet opgenomen. Dus ik hoop dat ik nog een keer een promotie erop los kan laten. En dat er heel veel mensen zijn die het liedje toch online willen. Want ik heb zijn rechten dus nodig, aangezien natuurlijk zijn Engelstalige nummer is. Ik heb er een Nederlandstalige versie van gemaakt. Maar zonder die rechten mag ik het niet uitbrengen op Spotify. Dus voor nu moeten mensen er gewoon van genieten live of de kleine stukjes op TikTok. Maar dat is het enige wat ik mag delen helaas.
2: Staat hij ook niet toevallig op YouTube? Want dan ga ik straks eens even kijken, luisteren.
1: Het staat niet volledig op YouTube, puur omdat ik nog aan het proberen ben om volledig op de streamingdienst te krijgen. Oh, ja. Maar snippen staan in ieder geval op instaan op TikTok. En wellicht komt de hele versie dus ooit een keer uit. Maar dat is nog even vechten.
2: Okay. Ja, ik ben veel te oud voor TikTok. Moet ik daar gaan TikTokken, hè?
1: Ja.
2: Ik vraag even, Stijn, heb jij al kaartjes? Voor zijn optreden?
0: Ik heb nu nog geen kaartje, maar ik ben wel van plan te gaan. Ja, 100%.
1: Snel zijn. Snel zijn, wie weet is het te laat. Ik weet niet wat de status is, maar je weet het nooit.
0: Kunnen wij niet namens RTV Apeldoorn...
2: Jij wilde op de gastenlijst komen te staan, ja.
1: Dat is een hele brutale vraag. Ik denk dat ik heel even moet gaan kijken ook met mijn manager. Wat de gastenlijst betreft en hoeveel die gaat zijn. Er gaan natuurlijk ook een paar tickets naar mensen van mijn band. Ik speel nu met een volledige band in plaats van maar met drie man. Zoals vorig jaar speel ik nu met vijf man. Dus dat wordt hartstikke leuk. Druk podium. Dus ik moet even kijken of ik hoeveel plaats ik zelf mag weggeven. En dan wie weet, als jullie die plaatsen vragen te rijden, dan misschien...
2: Het is alleen voor Stijn, want ik ben dan toevallig niet in Nederland. Dus anders was ik heel graag meegekomen. Maar helaas, ik zit net 9000 kilometer de andere kant op.
1: Okay, dus dat is nu...
2: Helaas.
0: Misschien de volgende keer. Beige Vlag, de titel van je nieuwe single. Wat betekent die titel voor jou? Wat is voor jou een beige vlag?
1: Ja, vorig jaar was daar een trend op TikTok. Of überhaupt op de sociale media. Je hebt natuurlijk groene vlaggen en rode vlaggen. Die zijn iets makkelijker te herleiden. Groene vlag, als iemand een groene vlag is, is iemand eigenlijk perfect. Dat zijn dingen die je leuk vindt. Als iemand een rode vlag is, dan is het eigenlijk danger. Moet je gelijk wegwezen. En bij iemand die een beige vlag is, of beige vlaggen heeft, houdt in principe in dat er... dat iemand dus trekjes heeft die je niet leuk vindt aan diegene, maar toch niet genoeg is om er vanaf te stappen. Dus hij zit in een relatie en het gaat net niet goed genoeg om er blij mee te zijn. Maar het gaat ook net niet slecht genoeg om de relatie natuurlijk te verlaten. Dat is die struggle, dat is eigenlijk wat ik uitleg in het liedje.
2: En is dat iets wat je uit eigen ervaring hebt geschreven?
1: Ja, zeker. Het is in ieder geval gelukkig nu niet meer mijn ervaring, maar destijds wel. En eigenlijk schrijf ik al mijn liedjes wel gebaseerd op eigen ervaring. En deze dus ook.
2: Maar is het dan ook niet dat als je dan verliefd bent met zo'n beige vlag, dan denk je van, iemand heeft dat wat je zegt van, het is net niet wel niet, hè, wat je zegt. En dan ben je verliefd, dan kijk je daar overheen, hè, want dan maakt het niet uit, dan is alles goed. Maar als die verliefdheid dan op een gegeven moment weg,

0: is, dan ga je dan toch irriteren aan dat ene trekje. Dat, zo moet je het zien. Ja, ik snap het.
1: Precies, dus je gaat je steeds, steeds meer afzonderen van diegene. En op een gegeven moment breekt het en dan kan je het echt helemaal niet meer aan.
0: Ja.
2: Denk je dat
1: maar dat... Dit liedje gaat in ieder geval nog over dat, dat je het nog wel, net wel...
0: Ja, je bent nog verliefd in het liedje. Ja, ik snap hem.
2: Denk dat ook de persoon in kwestie dit liedje hoort en weet dat het over die persoon gaat?
1: Ik heb geen idee. Ik moet zeggen, ik heb echt nul contact met diegene. Dus ik zou echt ten eerste niet durven zeggen of die het gehoord heeft. En als die het gehoord heeft, dan hoop ik dat ze het weten.
0: Ga hij dat ze het weten, hoor.
1: Ja, laat het open.
0: Ja.
2: Hey, in het refrein heb je het ook over waar je vroeger van droomde. Hoe zag je vroeger een relatie voor je?
1: Nou kijk, ik heb een grote familie en ik heb twee hele lieve ouders die nog steeds bij elkaar zijn na 40 jaar, of 50 jaar inmiddels. Nee, dat is echt niet goed, 40 jaar. Die zijn nog steeds bij elkaar na 40 jaar en daardoor heb ik gewoon in mijn, mijn opvoeding heb ik gewoon heel erg meegekregen over hoe liefde in elkaar zit en hoe het zou moeten gaan. En in mijn in dat nummer leg ik dus uit hoe ik in mijn relatie destijds dat helemaal niet voelde. En ik dacht van als ik dit gevoel na 1 jaar niet eens kan vasthouden en zij na 40 wel, dan gaat er iets niet goed. Dus zo doen we.
2: Nee, helemaal duidelijk. Wij gaan er naar luisteren. Heel erg bedankt voor je tijd. Jij moet ook zo weg, had je het over.
1: Ja.
0: Succes alvast voor januari, spannende maand.
1: Dankjewel. En Stijn, ik hoop dat jij en nog wat luisteraars wat tickets gaan kopen. Dan zie ik jullie daar.
2: Ja, komt goed. Fijne middag verder.
0: Je hebt een klaarstaande single, hè?
2: Ja, 100%.
0: We gaan luisteren.
1: Zeker.
2: Oké, doei.
1: Fijne middag, hoi.

0: Piotr Garnameer.
1: Ja, weet je, dank een leuke plaat vond.
0: Wat zei je?
1: Ik vond een leuke plaat. Ja? Lekker een snappende gitaar. Nee, hartstikke leuk. En daarvoor vond ik hem ook heel leuk, hoor. Nick Kruid.
0: Ja, absoluut.
1: Wat was het? 17 januari? Is dat, 14 januari.
0: 14 januari is 14 dan echt januari. Ja, maar Garnameer van Piotr. Garnameer natuurlijk ook een populaire vakantiebestemming.
1: Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben nog nooit in Italië ook geweest.
0: Oh, ik ben één keer bij het Garnameer geweest. Dat was in 2014.
1: En ik zag me
0: nog heel goed, want dat was tijdens het WK in Brazilië. En dan zaten we op het terras.
1: Ja.
0: En dan, dat was bijvoorbeeld Nederland-Mexico in de achtste finale.
1: Ja.
0: Het hele terras was oranje.
1: Ja,
0: dat ten eerste
1: mooi
0: is dat,
1: hè? Ja, ja.
0: En er was één persoon ergens vooraan het terras. Pardon. Die, die bracht eigenlijk de hele sfeer op het terras.
1: Oh ja, ja,
0: dus dan,
1: ja, ja.
0: Mamma mia. En dan moest het hele terras meedoen.
1: Ja, ja, ja.
0: En als
1: ja,
0: ik dan zag dat achterin niet mee werd gedaan. Nee, nog een keer.
1: Hoppa,
0: iedereen.
1: Ja, ja, nee, maar dat zijn de leuke vakantieherinneringen. Ik heb dat met het WK van 2010. Toen stond ik tijdens de wedstrijd Nederland-Brazilië. Of Brazilië-Nederland zat ik op Rock Werchter. En dat is in België. En toen zeiden die Belgen van... Amaya, dit is een concert, hè? Dit is een festival. Wij gaan geen voetbal uitzenden. En toen was... want die wedstrijd die was overdag. En toen zijn er heel veel mensen uit Nederland... die zijn naar Leuven gegaan om daar in de kroegen te kijken.
0: Ja.
1: Wij stonden... Ik heb daar op het veld gestaan. En toen zei hij op een gegeven moment... tussen de twee bands door kwam die presentator. Die zegt, amai, ik heb goed nieuws. Nederland staat achter. En ja, nee. En ik had toen nog zo'n telefoon... waar dan een FM-radiootje op stond. Dus op een gegeven moment heb ik dat via dat radiootje staan luisteren... naar het voetballen. naar langs de lijn. Ik had allemaal Nederlanders om me heen. Dat is een feestje geworden. Want wij hebben toen Brazilië verslagen.
0: Ja, klopt.
1: En 's avonds was de Green Day. En volgens mij zijn er 80.000, 90.000 mensen. En volgens mij komen er 20.000, 30.000 Nederlanders op af. Overal zag je plukjes oranje. Overal hoorde je olé, olé. Overal zag je feesten. En ik kan nog herinneren dat ik een meisje tegenkwam. Die had een Duits t-shirt aan. En ik had een oranje t-shirt aan. En we keken elkaar aan. En het eerste wat we tegen elkaar zeiden was... See you in the final. Ja, Duitsers hebben dat niet gehaald. Wij wel. En laten we het niet over de finale hebben.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Waar we het wel over gaan hebben is jouw klassieker.
1: Ja.
0: Laten we dat maar wel doen.
1: Ja, en ik zit naar...
0: Ik had hem al ingestart.
1: Ja, en ik vraag me af of het... Ja. Je gaat een brabbeltaaltje gaan je horen. En er zitten wat buitenlandse teksten in. Ken je de plaat?
0: Ik ken de zanger. Maar...
1: Ja? Oh, nou. Heb je iets met musicals?
0: Tot op zeker.
1: Want er is nu ook een musical met dezelfde naam. En dat schijnt dus dat je dat allemaal liedjes zijn van Paul de Leeuw. En die musical die heet Vlieg met mij mee. En dan heb ik het ook over de plaat Vlieg met mij mee. En ik zit nou even heel snel te kijken. De musical die komt ook... Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat het niet naar Apeldoorn gaat komen.

0: De presentatoren van het festival zeggen hun tekst in diverse talen. En de punten worden per land doorgegeven en vaak steenkolen Engels. En ja, en Paul Leeuwen wou graag met dit liedje mee naar het Eurovisie Songfestival. Dat is dan zeg maar de grap ervan. De live versie, het nummer wat wij ook gaan draaien, werd een nummer 1 hit in de nationale hitparade. En in de Nederlandse top 40 kwam het tot de tweede positie. Het nummer staat ook ieder jaar in de top 2000. De eerste paar jaren zat het in de lagere regionen. Plekje 300, plekje rond de 300-500ste plaats. En de laatste jaren zit het rond de 1500ste plaats. En ik weet zeker, als je hem hoort, dan ken je hem. En ja, schakel mijn microfoon maar weer uit, want ik ga weer vals meezingen. Vlieg met me mee.
1: Dat ga je maar snel doen.
0: Paul de Leeuw.

0: René LeBlanc en Milo Terregen van de Bankzitters.
1: Ja.
0: Met altijd voor je zijn. Over, ja, je bent er altijd voor je vrienden. Voor de mensen waar je van
1: houdt. Ja, ik probeer het wel te doen, ja.
0: Dit was een lied wat ze hebben gemaakt in de Bankzittersvideo. Dat Milo even in een zonnetje wordt gezet.
1: Ja.
0: Daar zijn twee liedjes, in die video zijn twee liedjes gemaakt. Nou, dit is daar dus één van. Het was een verrassing voor Milo dat hij met René LeBlanc een liedje om mocht nemen.
1: Oké. Okay. Ja. Dus, ik zit geconcentreerd klaar.
0: Ja, jij zit geconcentreerd klaar. Je weet wat er gaat komen.
1: Dat is niet dat ene liedje wat ik zei, want dat is een mooi liedje.
0: Ik weet niet eens meer welk liedje het was.
1: Oké, nee, ja, ik ga hem gewoon
0: op de, die je net zei, bedoel.
1: Ja, ja.
0: Die net zei, Nee, oké. Deze uit Congo-Kinshasa afkomstige Nederlandse zanger werd geboren op 16 september 2003. En hij deed mee aan verschillende audities, zangwedstrijden en beste zangers in 2024.
1: Ja, ik kom niet op zijn naam, maar is dat die gozer die mee heeft gedaan aan het Eurovisie Songfestival?
0: Dat is die gozer.
1: Ja.
0: Misschien dat je nog later op de naam komt.
1: Jean-No McCoy?
0: Nee.
1: Nee, ja, het interesseert me. Het boeit me. Ja, nee, ik ga verder met...
0: Ik ga verder.
1: Ik weet het echt niet.
0: Zijn muziek met Nederlandse teksten gemixt met het Frans of Engels wordt gekenmerkt door zomerse vibes, pakkende refreinen en een ontspannen feel-good sfeer.
1: Ja.
0: Nee. Dan gaan we naar een album namens Parler Français.
1: Ja, nee, ja, ik heb het goed gehad. Hè. Ik wist over wie we het hadden.
0: Ja, en de hit is La Dada.
1: Ja, ik wil Jean-Claude zetten. Of Cloud. Het is Cloud.
0: Ja.
1: Kom, ik wil toch ergens die grijze hersenmassa's, die werken toch af en toe. Maar ik had hem eigenlijk bij de eerste vraag al goed, hè?
0: Eigenlijk wel.
1: Ja, ja, maar dat is ook weer zo. Als je logisch nadenkt, is het wel... Het is totaal niet mijn ding, maar als je logisch nadenkt, dan kan het er maar eentje zijn.
0: Ja, klopt. Ik ken maar één Nederlandstalige artiest uit Congo.
1: Ik ook, ja.
0: Alleen Cloud.
1: Ja, nee, dat bedoel ik, ja. Ja, misschien dat er nog wel meer zijn, maar de geboortedatum, het geboortejaar...
0: inderdaad.
1: Ja, ook. Want de meeste Congolese zangers denk ik dat die Belgisch zijn. Want Congo was vroeger een kolonie van België.
0: Ja.
1: Ja.
0: Leuk feitje trouwens.
1: Vertel.
0: La Dada is het allereerste liedje wat er ooit is gedraaid in Nederland on top.
1: Oh!
0: Dat was de allereerste start.
1: Oké, hoezo dat?
0: Ja, omdat het is een lekkere starter.
1: Oké.
0: En dat is gewoon een leuk lied.
1: Ik weet echt niet meer wat mijn allereerste liedje is geweest die ik hier, toen ik dus alleen ging vliegen, hè, mijn eigen programmaatje had, wat het allereerste, dat weet ik dus echt niet meer.
0: Ja, maar ik heb zo'n idee dat dat ook een stuk langer geleden is dan...
1: Maar toch had ik dat wel kunnen onthouden eigenlijk. Ik weet het echt niet. Ik denk dat het Video Killed the Radio... ik weet het echt niet.
0: Nou, we zullen het nu nooit weten. Wij gaan in ieder geval luisteren naar de hit van vandaag van het spel. De artiest was Cloud. En de hit daarbij horend is La Dada, Mon Dernier Mot.

0: Ja, dit is een van de een van de liedjes die nu in het Nederlands is van
1: Ja.
0: Sterrenkoning. Zij gaat niet meer in het Nederlands liedjes uitbrengen.
1: Oh, man.
0: Want zij heeft ervoor gekozen om haar artiestennaam Sterre Jasmine
1: Oké.
0: te laten zijn. En daarbij maakt zij alleen, of gaat zij alleen nog maar Engelstalig zingen.
1: Dat zegt ze nu, maar ja, je weet niet hoe het over 10 jaar is.
0: Dat
1: Dat
0: klopt,
1: klopt.
0: maar ja, uiteindelijk als je een beetje groot wordt met Engelstalig en je krijgt meer streams in andere landen,
1: Ja, nee, dat klopt, dat klopt.
0: dan kun
1: Maar
0: je eigenlijk niet meer terug.
1: ja, dat klopt, daar heb je gelijk in. Maar soms, misschien voor een speciaal doel, hè, dat ze dan toch nog denken, nou, ga toch een keer een mooi liedje in het Nederlands doen.
0: Ja, wie
1: Ja, je
0: weet.
1: weet het nooit.
0: Wie weet.
1: Ja, daarom, je moet nooit nooit zeggen.
0: Uiteindelijk hadden we ook ineens een samenwerking tussen Armin van Buuren, Davina Michel en Marco Borsato in
1: Ja,
0: het
1: dat bedoel ik.
0: Nederlands.
1: Nee, dat bedoel ik. En
0: Daarvan werd
1: Raccoon,
0: ook
1: nee.
0: gezegd,
1: Hè?
0: ja, maar Armin van Buuren is internationaal, niemand begrijpt dat.
1: Nee, maar dat is toch een grote. En Raccoon heeft altijd in het Engels gezongen en ging op een gegeven moment ook in het Nederlands zingen.
0: Ja,
1: Ja,
0: ook.
1: nee, daarom. Dus dat zegt nooit nooit. Heb je die prachtige nummer van Frank Boeien klaarstaan of hebben we geen tijd meer?
0: Nou, ik zat net even te kijken naar de tijd. Ik dacht dat wij al verder in de uitzending zouden zitten.
1: Ja.
0: We hebben nog wel even tijd voor
1: Ja, ik vind hem zo mooi.
0: Frank Boeien. Wil je
1: Ja,
0: hem horen dan?
1: ik vind hem zo mooi. Ja, ik weet niet wat jij ervan. Jij hebt hem uitgekozen. Het zou
0: Ja,
1: zomaar uit mijn
0: klopt. Nee,
1: koffertje kunnen komen.
0: het is ook een heel mooi nummer. Het zou zomaar een klassieker kunnen zijn.
1: Ja, nee, dat zit ik nou ook te denken. Ja, dat zou ik ook. Ik denk, nee, maar ik vind het echt een mooi nummer. Daar ben ik echt serieus.
0: Ja. Nee, ja, daar gaan we er toch even naar luisteren.
1: Oké, ja, zeg maar dat het niet zo is.
0: Ja.
2: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet.

0: toch even het mooie plaatje.
1: Ja, ik vind het echt een van de mooiste nummers. Ja, ik heb altijd wel een zwak gehad voor Frank Boeien.
0: Ja?
1: En ja, deze vind ik wel heel erg mooi. Ja.
0: Snap ik. We zitten alweer aan het einde van ons uurtje. Dus Tim, natuurlijk heel erg bedankt voor de medepresentatie. Nick,
1: graag gedaan.
0: Enorm bedankt voor het interview. De luisteraar ook zeker niet te vergeten. Enorm bedankt voor het luisteren weer naar Nederland on Top. Zal ik het alvast vertellen?
1: Ja, nee,
0: over een paar weken?
1: Ja, wat?
0: Want wij gaan over een paar weken over.
1: Oh,
0: in plaats
1: zo,
0: van 1 tot 2 op vrijdagmiddag gaan wij van 12 tot 1 live vanuit de studio radio maken.
1: Ja, en dan gaan we echt live doen. Dat vind ik wel leuk.
0: Echt
1: dus,
0: live?
1: Dat is heel anders.
0: Dat is heel anders.
1: Ja.
0: Dat klopt. Dus al het nieuws, dat is dan ook toch weer een stukje nieuwer.
1: Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk live.
0: Yes. Wij gaan er vandoor. We gaan eruit met Antoon samen met Big Two. En een single Leuk. Want het was weer een leuke uitzending.
1: Ik vond het hartstikke gezellig. Ja, nee, ik had een leuk interview met Nick Ruit.
0: Ja.
1: Ja, ik ben even twee dingen tegelijk aan het doen. Kan ik weer niet.
0: Mannen kunnen niet multitasken, hè?
1: Ja, kan het wel, maar dat wil ik niet hard roepen. Want dan dadelijk zeggen ze van, ja, maar ik heb je radioprogramma gehoord. Dan zeg je dat je het wel kan. Kan het dus niet. Ik kan ook niet klussen. Nee,
0: dat kan ik ook niet.
1: Nee.
0: Dit is een gesprek voor buiten de opname.
1: Ja.
0: Iedereen, tot volgende week. Fijn weekend. Geniet ervan. En bedankt voor het luisteren nogmaals. Ik zou...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
3: En tot zover het nieuws.

dreams.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
3: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Matinee.
4: Radio 8.

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Welkom op de matinée van vrijdag 2 oktober alweer. Vanmiddag hebben we een volle middag. Veel mensen in de studio. Dat is natuurlijk altijd leuk. Dat praat wat gezelliger. En in dit eerste uur spreek ik Antje Schaap. Zij is van Buurthuis Maastraat. En zij gaat wat vertellen over de activiteiten die georganiseerd zijn op de kinderspeeldagen. Waar u uw kinderen of kleinkinderen nu al voor op kunt geven in de herfstvakantie. We hebben Suzanne Groters. Zij gaat wat vertellen over een kledingbeurs in Klarenbeek. En in het eerste uur spreken we ook Harry Vos. Hij is dierenvriend en oud-fractievoorzitter van de Partij van de Dieren. En hij gaat volgens mij hier een winnaar bekendmaken voor de Harry Vos

Award, die nou ja, vernoemd is naar hemzelf. Dus helemaal leuk. Frans zorgt vanmiddag weer voor de techniek en de muziek. En nou ja, de redactie heeft weer goed zijn best gedaan. Dus helemaal leuk. Blijft u luisteren.

Ja, doe maar met de bom. Even kijken. Het Apeldoorns fietsgilde heeft nog een paar mooie tochten dit seizoen, zullen we maar zeggen. Vandaag hebben ze een hele mooie tocht. Er was een dagtocht van 47 kilometer. Maar ze hebben donderdag, 8 oktober, dat is de tocht heet Korte Noever. En het is een tocht van 52 kilometer. En jullie vertrekken dan van de sporthal Materpark. En de route die loopt dan via Klarenbeek en de Hoven langs de IJssel, via Brummen en Loenen en weer terug. Dus dat wordt dat is een beste route van 52 kilometer. U kunt gewoon aansluiten bij sporthal de Maten. U fietst over vlak terrein. En veelal verharde wegen en fietspaden. Dat betekent dus dat driewielfietsen ook welkom zijn, die dat ook goed kunnen befietsen. Lekker een broodje mee voor onderweg. En ik neem aan dat er een paar leuke stops zijn. U betaalt €3 per persoon. En dat kunt u gewoon ter plekke betalen. En dan heeft u weer een hele mooie dag om te fietsen. En als ik zo kijk naar het weer, nou, dan moet er misschien toch ook wel even een regenpakje mee. Maar goed, het is nog geen donderdag, er kan nog van alles veranderen. Dus donderdag 8 oktober vertrek Sporthal Materpark voor een mooie dagtocht van 52 kilometer.

0: Ja, ik moet even snel kijken. Wie hadden we ook alweer gehoord? Dit was Pepsi en Shirley met Heartache. Bij mij in de studio is aangeschoven Antje Schaap. Hoi Antje.
1: Hoi.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, helemaal leuk. Jij bent van buurthuis Maastraat.
1: Klopt.
0: En jij bent van de projecten, hè?
1: Ja, in ieder geval voor het onderdeel van de kinderen.
0: Oké, dus jij organiseert van alles in de Maastraat. Ja. Buurthuis Maastraat voor kinderen uit de buurt.
1: Ja.
0: En nu wil het zo zijn dat in de herfstvakantie er weer kinderspeeldagen zijn.
1: Ja, zeker.
0: En daar hebben jullie allerlei leuke dingen voor georganiseerd.
1: Ja, we hebben echt twee fantastische dagen rondgekregen.
0: Ja.
1: Ja, een deel gesponsord en een deel die we uit de pot halen.
0: Ja, ja, ja.
1: En het is echt bedoeld voor kinderen uit de buurt en vriendjes mee en verbinding zoeken.
0: Ja, en wat is dan de buurt? Is dat een straal van...
1: Oh ja, in ieder geval de kinderen uit Zuid.
0: Tot aan de Kaaijersdijk, tot aan de Arnhemseweg. Ja. En zo'n blok?
1: Ja, ja, ja, gewoon ja, ja. Echt... De buurtkinderen rondom de Maastraat... Vooral, maar als je iets verder wegkomt, is ook niet erg.
0: Nee.
1: Ik heb toevallig van de week al een aanmelding gehad. Het kindje kwam uit de maten. Nou okay. Ja, dat doen we niet heel moeilijk. Maar de voorrang is wel in eerste instantie voor de ja. kinderen uit de buurt.
0: Ja.
1: Om ook weer vriendschappen te maken. En ja, dat het gewoon...
0: Mekaar vinden, mekaar... Ja. Ja. Ja, leuke dingen doen samen, ja. Dat vooral.
1: Ja, ik heb een heel leuk programma opgezet... met allemaal verschillende dingen... wat zowel voor de 6-jarigen, 7- en 8-jarigen... Ja. Maar ook voor de 19- en 11- 12-jarigen.
0: Dus je hebt meerdere groepen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Die worden niet op elkaar gehusseld. Want ja, weet je...
1: Ik heb het een beetje afgestemd. 6- ja. tot 8-jarigen en 9- tot 12-jarigen
0: ja,
1: groepen. Dat... Want die groepen vinden elkaar ook sneller... En zijn met hele andere ontwikkelingen bezig.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Ja. Ze zijn allemaal even belangrijk.
0: Zeker. Ja, ja, zeker. En kan je al een tipje van de sluier oplichten? Of zeg je nee, dat is allemaal een verrassing?
1: We gaan een film kijken.
0: Altijd leuk. Met popcorn. En,
1: ja, zeker. Zeker. Leuk. Ja, het moet wel gewoon echt alsof je naar de bioscoop gaat. Ja. Maar dan in het buurthuis.
0: Ja, en dan kussens op de grond. En of stoelen.
1: Nou ja, we hebben in ieder geval stoelen.
0: Ja.
1: En ze kunnen altijd uiteraard op de grond zitten. Maar neem je eigen kussen mee, zou ik zeggen.
0: Ja, lekker. Ja, maak het jezelf comfortabel.
1: Ja. Nee, en we hebben ook een moment dat we kinderdisco gaan houden.
0: Dat is helemaal leuk. En, en het zijn dus gewoon twee hele dagen.
1: Ja.
0: En hoe werkt dat dan? Dan komen de kinderen 's morgens en gaan 's avonds om 1:08 weer naar huis?
1: Nee.
0: Of zijn het verschillende momenten op
1: het
0: een dag?
1: Het is echt van 10 tot 3.
0: Ja.
1: Beide dagen.
0: Mm-hmm.
1: En het is de bedoeling dat je net voor 10 dan even je kind netjes brengt.
0: Ja.
1: Ja, en dan om 3 uur is het echt afgelopen.
0: Ja.
1: Dus dan mag je je kind echt ophalen.
0: Ja.
1: En heeft het een hele leuke dag gehad.
0: Ja, en is de begeleiding is helemaal uitgewrongen en helemaal kapot.
1: Ja, ja. En dan laden we weer op voor de volgende dag.
0: Ja, superleuk.
1: Ja.
0: Hey, en je zei net al, hè, dat het komt veel van sponsors af.
1: Ja.
0: Maar jullie organiseren door het jaar heen ook allerlei dingen... om aan gelden te komen voor dit soort activiteiten.
1: Nou, we proberen altijd het warm te houden, maar het is... Vooral, het is ooit begonnen een paar jaar geleden met de vakantiespeeldagen.
0: Mm-hmm.
1: In de eerste week van juli is dat altijd. Of in de,
0: van de vakantie.
1: Van de zomervakantie, sorry. Dit jaar is het helaas niet doorgegaan. En daar behalden we verschrikkelijk van. Want we komen vrijwilligers tekort.
0: Kijk, ja, en, zoiets valt of staat met vrijwilligers natuurlijk.
1: Ja, vrijwilligers zijn heel belangrijk. Dus die oproep ligt er ook.
0: Okay.
1: Zo van, als je het leuk vindt en je brengt je kind... omdat je wilt dat je kind gewoon een hele leuke dag heeft... Heb je tijd over. Meld
0: heel
1: je vooral
0: fijn.
1: Aan als vrijwilliger. Want we hebben echt heel hard mensen nodig.
0: En hoeveel mensen, met hoeveel doen jullie zo'n dag, zeg maar? Moet ik aan denken, zijn dat 20 mensen? Of is dat afhankelijk van het aantal kinderen? Want hoeveel kinderen kunnen jullie kwijt op een dag?
1: Nou ja, zoals we nu, de vrijwilligers die we nu bij elkaar hebben gekregen... kunnen we ongeveer 30, 40 kinderen kwijt. Maar mijn doel is gewoon 60 tot 80 kinderen wel te kunnen
0: ontvangen. En dat is dus ontvangen. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers wat je hebt?
1: Als ik nu zeg maar een stuk of 10, 15 vrijwilligers er nog bij kan krijgen. Want ik wil gewoon de veiligheid van die kinderen waarborgen.
0: Ja. Ja.
1: En dan kunnen we ook nog hele andere dingen doen. Niet alleen maar in het buurthuis blijven. Maar dan kunnen we ook een uitstapje maken.
0: Kijk.
1: En bij mooi weer wil je eruit met die kinderen.
0: Zeker. Maar goed, jullie hebben natuurlijk het park voor je deur.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk ook nog andere activiteiten in de omgeving. Waar we graag gebruik van maken.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, ja,
0: maar een, dan moet je wel genoeg mensen hebben. Dus bij deze een oproep aan vrijwilligers. Ja. Alsjeblieft, 20 en 21 oktober. Ja. Heeft u al is het één dag, het liefst natuurlijk allebei de dagen. Ja. Maar kom alsjeblieft helpen. Want je gunt natuurlijk de kinderen een hartstikke leuke 2 dagen. Want mogen ze ook allebei de dagen komen?
1: Zeker, kom alsjeblieft allebei de 2 dagen. We zijn erop berekend. Okay. Dat de kinderen die zich nu aanmelden, dat we... ervan uitgaan dat ze eigenlijk allebei de dagen komen.
0: Okay.
1: Kan je maar 1 dag. Ja, dan kom je lekker toch 1 dag.
0: 1 dag, ja, ja. Ja, als je maar een leuke tijd hebt.
1: Ja.
0: Helemaal leuk. En jullie dus organiseren dus van alles.
1: Ja.
0: Draaiboek ligt natuurlijk al klaar.
1: Mm-hmm, zeker.
0: En, disco. En dan komt er een echte DJ.
1: We zijn een beetje eigen DJ. Maar ik heb de invloed van eigen kinderen.
0: Okay.
1: Ik heb een paar pubers die heel veel verstand hebben van heel veel leuke nummers.
0: Die kunnen dan mooi even die disco regelen die dagen.
1: Ja, soms moet je kinderen gebruiken om voor kinderen wat leuks te kunnen
0: toch?
1: Doen. Dus ik gebruik graag kinderen die ik dichtbij me heb staan... om een goede invloed te beoefenen voor zo'n hele leuke dag.
0: Maar kunnen ze bijvoorbeeld vrijwilligers ook kinderen van 12, 13 zijn? Of is dat te jong?
1: Nou, het is echt bedoeld...
0: Voor kleine handverspandiensten misschien?
1: Ja, de voorkeur ligt echt aan het liefst volwassenen.
0: Ja.
1: Maar bent u zelf... ouder van een puber van 14, 15, 16.
0: Mm-hmm.
1: Neem gerust mee, want die kinderen zijn dol juist op die leeftijd.
0: Ja.
1: En andersom ook.
0: Ja.
1: Dus ik raad het alleen maar aan. Kom alsjeblieft.
0: Klom alsjeblieft.
1: Want elk handje is er één.
0: Ja, zo is dat.
1: En de speeldagen zijn echt bedoeld voor kinderen op de basisschool van 6 tot 12 jaar oud.
0: Ja.
1: En... Als je een broertje, een zusje hebt die daar naartoe komt... en je bent toevallig net 12, maar je zit al op de middelbare school... maar je bent eigenlijk stiekem nog wel een beetje.
0: Ja,
1: je houdt er nog wel van.
0: Dan
1: ga ik je niet weigeren.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Het moet vooral heel leuk en gezellig zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe gaat het dan met eten? Nemen ze zelf een lunchtrommeltje mee? Of,
1: wij
0: of...
1: hebben een hele lekkere lunch op dinsdag en woensdag geregeld.
0: Oké. Okay.
1: Dus
0: niks mee te nemen eigenlijk.
1: Nee, en de ontvangst is ook...

0: Een lekker stukje fruit en wat limonade of water, dus wat ze willen.
1: Gezondheid wordt ook gedacht.
0: Is zeker weten.
1: Oh, wat goed zeg. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. En ik had net een vraag dat ik dacht, oh ja, dat moet ik natuurlijk wel even stellen. Maar die ben ik dan nu eventjes kwijt. Moeten mensen zich aanmelden?
0: Ja, graag.
1: Graag. En waar kunnen we dat doen?
0: Dat kun je gewoon op de website van Buurthuis Maastraat.
1: Ja.
0: Als goed is, zijn de lijnen open, maar dat kunnen we ook nog nagaan. En anders bel gerust even, dan schrijven we je naam op.
1: Okay.
0: Als er nog plek is tegen die tijd en je hebt je niet ingeschreven en je komt.
1: Ja.
0: Als er plek is, dan ben je ook welkom. Maar de voorkeur is echt om in te schrijven vooraf.
1: Dan weten jullie ook waar jullie aan toe zijn natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dus want dan weet ik zeker of ik nou voor 80 kinderen wat moet inkopen. Of voor,
1: Want dat doen jullie allemaal zelf, die inkopen?
0: Dat doe ik helemaal zelf.
1: Oh, dus je gaat naar de groothandel met een lege auto?
0: Nou, niet naar de groothandel. Ik maak echt gebruik ook van ondernemers in de omgeving.
1: Buurt?
0: Ja
1: okay.
0: Hoor, zeker.
1: Fijn. En die werken er allemaal graag aan mee?
0: Nou, degene die ik heb gesproken en die nu enthousiast meedoen met het voorzien van dingen die dag of dagen.
1: Ja.
0: En die daar maak ik graag gebruik van.
1: Ja, nou zeker.
0: Ja. Elkaar een beetje helpen op alle vlakken.
1: En zo is dat ook nog een keer. Dus op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober in de herfstvakantie. Speeldagen voor kinderen tussen de 6 en de 12. Tussen 10 en 3. Hebben we een hele leuke middag of een hele leuke dag eigenlijk. Ja. Aan de buurthuis, in het buurthuis de Maastraat. Graag mensen die denken van nou, we gunnen die kinderen een leuke dag. Ik ga helpen. Meld je ook aan, kan ook via dezelfde website. Of ook even bellen.
0: Ja, bellen is altijd prettiger. Ja. En anders zet een notitie bij de aanmelding.
1: Oh,
0: daar is ruimte voor als het goed is.
1: Maar als er nou luisteraars zijn die geen kinderen meer hebben of kleinkinderen in die leeftijd en zeggen van nou, toch wil ik helpen.
0: Bel naar het buurthuis.
1: Bel naar het buurthuis.
0: En dan zeg je, ik wil heel graag of Antje spreken of schrijf me op voor vrijwilliger voor die vakantiespeeldagen.
1: Laat Antje mij maar even bellen. Dat komt dus helemaal goed.
0: Ja,
1: ja toch?
0: Ja.
1: Nou heb ik ook gelezen dat er komende zaterdag hebben jullie een kinderkledingbeurs.
0: Ja, dat hebben we een kleine side note erbij inderdaad. Dat is deze zaterdag, als het goed is.
1: Tussen 10 en 12?
0: Ja.
1: En de kleding is waarschijnlijk al ingebracht?
0: Nee, dat mogen mensen zelf meenemen.
1: Oh, oké. Okay. Dus, okay, leg even uit.
0: Ja, nou, wat valt er over uit te leggen? Nou ja, de kinderen groeien heel hard. Zo de kleren uit. Dan heb je vast wel een tas. Of misschien wel de hele kelder of de zolder vol liggen met kleding. Neem het gerust mee. Stal het lekker uit.
1: Dus jullie eigenlijk openen jullie de deuren zodat iedereen daar zijn spullen kan verkopen. Het is niet dat jullie het verkopen en de opbrengst dan gebruiken bijvoorbeeld voor die kinderspeeldagen.
0: Zou een hele leuke zijn. Zouden we eventueel in de toekomst kunnen inzetten. Je geeft me ideeën.
1: Ja.
0: Nee, dit is gewoon. Kijk, iedereen heeft een verschillende portemonnee en een verschillende uitgaven. Gezien nu de kinderen na de zomervakantie ook weer lekker hard groeien. Ik merk bij mijn eigen kinderen ook. Die zijn er dus ook zo weer uit. En
1: de broeken weer te kort, de schoenen weer te klein.
0: Ja, die.
1: Zo gaat dat.
0: Dat hoort ook zo.
1: Ja, nou gelukkig maar. Ja, toch?
0: Ja, maar dan komt dat net niet even uit. En hoe leuk is het dat je dan, wat jij over hebt, je toch een klein zakcentje aan kan verdienen. Ja. En een ander weer heel erg blij maakt.
1: Of daar nog weer wat leuks vindt. En het dan gelijk omzet weer in nieuw andere kleding.
0: Ja.
1: Helemaal leuk. Dus, dat is komende zaterdag.
0: Ja.
1: Dat is dus morgen. Dat is 3 oktober.
0: Ja.
1: En tussen 10 en 12 kunnen de mensen zeg maar om 9:30 al binnenkomen. Om,
0: nou ja, als je echt zelf de kleding wilt verkopen. Kom alsjeblieft.
1: Wat eerder?
0: Een uurtje of 9.
1: Oh, oké, dan zijn jullie al aanwezig.
0: Ja, dan kun je rustig even je tafel inrichten. Ja.
1: En dat hoef je dus niet van tevoren aan te.
0: Nou ja, dat normaal gesproken wel, maar dit is zo kort dag.
1: Ja, ja.
0: Kom gerust en vol is vol.
1: Ja,
0: en,
1: zo is dat.
0: Kijken mag altijd, zeggen we dan.
1: Ja, kopen
0: het is
1: mag
0: een
1: altijd.
0: Klein bedrag wat we vragen voor de tafel.
1: Ja.
0: En dan gaan we er gewoon een hele leuke ochtend van maken.
1: Ja, tussen 10 en 12 morgen aan de Maastraat bij het buurthuis. Nou, helemaal leuk. Dan zijn we er doorheen, denk ik.
0: Ja.
1: Dus mensen, geef u allemaal op. Geef of de kinderen op. Of geef u zelf op als vrijwilliger.
0: Ja.
1: En zorg ervoor dat ze op 20 en 21 oktober in de herfstvakantie een hele leuke dag hebben.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Nou, heel veel succes.
0: Ja.
1: En bedankt voor het organiseren, zullen we maar zeggen.
0: Ja, bedankt
1: voor
0: het ontvangen.
1: Namens de kinderen uit de buurt. En graag gedaan. En heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: Tot de volgende keer. Dankjewel, Antje.
0: Doei.

0: Dit was Eva Simons en Sydney Sampson met Bloodfire. Even kijken, bij mij in de studio, de volgende alweer aangesloten. Hallo Suzanne, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Suzanne Groters en van de kledingbeurs in Klarenbeek.
1: Klopt.
0: Of jij organiseert de...
1: Ja, ik ben een van de organisatoren van de kledingbeurs. Maar we doen het eigenlijk met een groep van ongeveer 10 personen.
0: Oh, het is een grote aangelegenheid dus.
1: Het is een grote aangelegenheid, ja.
0: En dus, jullie doen dat elk jaar?
1: Nou, elk jaar. De laatste jaren in ieder geval wel. Dit is het vierde jaar dat we een grote kledingbeurs organiseren voor het goede doel.
0: Ja.
1: En we begonnen klein. Maar inmiddels hebben we echt een hele grote hal vol. En doen we een grote vierdaagse kledingbeurs.
0: Vierdaagse kledingbeurs.
1: Klopt.
0: Oh, wauw. Maar eventjes dan, hoe begint zoiets? Jullie hebben dat eind oktober al, hè? Op 23, 24, 25 en 31.
1: Ja, klopt.
0: Zo. En hoe gaat dat in zijn werk? Want dan zijn elke keer andere mensen die daar komen staan? Of is dat... iemand huurt een tafel? Of hoe werkt dat bij jullie? Of
1: nee,
0: is het een kraampje? Of?
1: Nee. Nee, het werkt iets anders. We zijn 4 jaar geleden begonnen. Omdat Team Klarenbeek meedoet aan Alpe d'Huez.
0: Oh, kijk.
1: Alpe d'Huez is een groot evenement in Frankrijk. De eerste donderdag van juni. Waarbij ruim 5000 Nederlanders zo vaak mogelijk te voet of op de fiets de berg Alpe d'Huez gaan beklimmen.
0: Wow.
1: Dus dat zijn 21 bochten, 14 kilometer flink omhoog.
0: Ja.
1: Om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF.
0: Ja.
1: En al een jaar of 13, 14 doet jaarlijks een team uit Klarenbeek en omstreken mee.
0: Oh, okay.
1: En om mee te doen is het de bedoeling dat iedere deelnemer ongeveer €2500 als streefbedrag ophaalt.
0: Okay, zo.
1: En daarvoor doe je dus allerlei acties en vrijwilligerswerkzaamheden tegen vergoeding natuurlijk.
0: Ja.
1: Allemaal voor het goede doel.
0: Ja.
1: En toen is een aantal jaren geleden het idee ontstaan van laten we ook een kledingbeurs organiseren.
0: Okay. En dan nemen jullie dan kleding in? Dus mensen doneren kleding?
1: Klopt, klopt.
0: Oh, okay.
1: Ja. Dus we hebben op.
0: Gaat weer bij de wisseling van het seizoen de kast leegmaken. En komt erachter dat heel veel niet meer past. En dat gaat dan naar jullie toe.
1: Ja, ja, klopt. We hebben op social media oproepen gedaan. En flyers overal opgehangen in de omgeving. En ja, inmiddels hebben we ook wel mensen die weten dat we dit jaarlijks doen. Dus die eigenlijk
0: het hele jaar
1: door inderdaad sparen voor ons. En dat is echt, echt geweldig. Mensen komen met een klein tasje. Sommigen echt met een auto helemaal vol.
0: Oh, wow.
1: Het levert ook wel mooie, indrukwekkende verhalen op. Want je hebt ook mensen die een familielid of partner hebben verloren aan de rotziekte kanker, waar het KWF natuurlijk voor strijdt.
0: Ja. Ja.
1: En dat zijn dan toch wel dingen als je de kledingkast van je partner of een overleden iemand in jouw omgeving moet gaan opruimen. Dat gooi je niet zo graag in de kliko-bak.
0: Nee, dat klopt.
1: En dit is natuurlijk dan een heel mooi doel, want naast dat het duurzaam is, levert het ook een heel mooi bedrag op voor het goede doel.
0: Ja, en inderdaad.
1: En wat heel erg leuk is, we hanteren gewoon kleine prijzen. Dus ook voor de mensen met een smalle beurs is het heel leuk om langs te komen, te shoppen.
0: Ja.
1: En dan toch voor je kind ook een Nike of Adidas trainingspak te kunnen scoren voor €2,50, €3.
0: Oh, wow.
1: Dat zijn de prijzen waar we het over hebben qua kinderkleding.
0: Ja, jeetje. En dus jullie inderdaad kinderen, volwassenen, sportkleding?
1: Ja, sportkleding.
0: Alles.
1: Alles. Schoenen hebben we, tassen, accessoires. Inmiddels vragen mensen ook van, wil je ook boeken hebben of spelletjes?
0: Oh, ja.
1: Ja, wij zeggen tegen alles eigenlijk want weggooien is zonde. En alles wat nog een mooi centje oplevert voor je goede doel is meegenomen. En wat heel mooi is, we hebben ook een echtpaar uit ons dorp Klarenbeek. Dat zijn Dini en Louis Kolkman. En die samen eigenlijk het hele jaar door voor ons legpuzzels in.
0: Oh.
1: Dus vooral de Van Haasteren puzzels, de wasgrijpuzzels. Ja, daar staan mensen ook voor in de rij.
0: Ja.
1: En ook die worden belangeloos gedoneerd voor dit mooie doel.
0: Nou, dat is hartstikke goed.
1: Ja,
0: maar hoe groot is jullie zaal dan wel niet?
1: Ja, de zaal is echt heel groot. Het is achter Café Gewoon Neut in Klarenbeek.
0: Ja.
1: We hebben een hele grote zaal. De Nieuwe Zweep heette het vroeger. Daar kenden mensen misschien nog wel van de dansavonden en de feesten die werden gegeven.
0: Ja.
1: Nou, de jeugd van tegenwoordig, maar ook de jeugd van toen, die kende het natuurlijk vooral van de carnaval, de legendarische carnavalsfeesten die we daar nog steeds in Klarenbeek organiseren. En CV De Neutenkraker stelt belangeloos de grote zaal voor ons beschikbaar. Die hebben aanstaande
0: dagen dan ook.
1: Ja, iets langer nog dan 4 dagen. Want we moeten natuurlijk ook opbouwen.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, zij organiseren zelf volgende week zaterdag 10 oktober nog Das Neutenfest.
0: Ja.
1: Dus een heel mooi oktoberfest. En dan wordt de zaal daarna de vloer gereinigd. En vanaf maandag 12 oktober krijgen wij de sleutel. En gaan wij dus een kleine 2 weken aan de bak om alles op te bouwen.
0: Zo.
1: En in te richten.
0: En die kleding die wordt natuurlijk dan ingenomen. En dat wordt het jullie allemaal bekeken en uitgezocht op soort en maat en op kleur. Of
1: ja,
0: hoe
1: ja,
0: jullie
1: klopt.
0: Maken er echt een mooie uitstalling van, zeg maar.
1: Ja, weet je, het werkt natuurlijk het beste als mensen lekker er tussendoor kunnen snuffelen, maar ook op hun eigen maat kunnen zoeken. Dus we sorteren inderdaad alles op kleur, op maat, op soort. We hebben december glitterkleding, we hebben hippe meiden kleding voor de tieners. We hebben sportkleding, kinderkleding, babykleding, de jassen apart. We hebben ook een rek met pareltjes. Okay. Want een volwassen kledingstuk kost bij ons €2,50.
0: Jeetje.
1: En dan 5 kledingstukken voor €10.
0: Oh.
1: Maar we krijgen echt ook super mooie merken binnen.
0: Ja.
1: Of nieuwe kleding met kaartje eraan. En ja, daar hebben we dan een pareltjesrek voor.
0: Ja.
1: En daar zijn de prijzen variëren tussen de 5 en 10, €15.
0: Oh.
1: Dus dat zijn iets duurdere prijzen. Maar echt verreweg het grootste deel is voor de kleine prijsjes.
0: Ja. En het gaat natuurlijk allemaal naar het goede doel. Dus alsjeblieft allemaal.
1: Ja,
0: maar
1: klopt.
0: Jullie willen nu denk ik niks meer ingenomen hebben, toch?
1: Nou, zeker wel. Zeker wel.
0: Ja?
1: Ja hoor, we zijn vorige week zaterdag hebben we de eerste inzameldag gehad.
0: Okay.
1: Morgen hebben we

0: Voor het goede doel.
1: Dat zou mooi zijn. Die zondagmiddag is van 1 tot 5. En dan is bij Café Gewoon Neut ook een leuke herfstmarkt. Dus dan staan er veel meer kraampjes
0: met
1: van alles en nog wat. Dus dat is sowieso erg leuk om te komen. Was vorig jaar hadden we prachtig herfstweer erbij. Was zeer geslaagd.
0: Ja.
1: Dus, en dan gooien wij de grote zaal ook open.
0: Ja. Snap ik.
1: Ja.
0: Slim.
1: Ja, nee, en niet alles is verkocht, denk ik. Want dat zou wel uniek zijn. Ja.
0: En wat doen jullie met alles wat overblijft dan?
1: Ja, daar hebben we een opkoper voor.
0: Okay.
1: Dus die heeft zelf ook tweedehands kledingwinkels.
0: Oh,
1: en
0: okay.
1: Wat hij niet kan verkopen, daar worden de grondstoffen weer van hergebruikt.
0: Oh,
1: dus eigenlijk wordt alles volledig hergebruikt.
0: Ja, niks wordt weggegooid, alles.
1: Nee. Wat maar goed. Voordat we het naar de opkoper gaan doen, hebben we ook onze eigen contacten met stichtingen en verenigingen, instanties, mensen met een hele smalle beurs, die we daarmee ook gratis van mooie kleding kunnen voorzien. En nu waren er al belangstellenden van mensen die de spullen naar Syrië gaan verzenden.
0: Oh, okay. Ja.
1: En dat is natuurlijk ook een heel mooi doel.
0: Ja, zeker. Dus iedereen die... die kan er van mee profiteren, zeg maar.
1: Zeker, zeker.
0: Helemaal leuk.
1: En daarnaast is het natuurlijk ook een heel gezellig samen zijn. Want mensen lopen er soms ook echt uren. We hebben een koffiehoekje. Dus het is ook sociaal verbindend mensen met elkaar.
0: Nou, dat is helemaal leuk. Wat goed zeg. Dus 23, 24, 25 en 31 oktober. Hebben jullie een website waar mensen nog even wat dingetjes na kunnen kijken?
1: Nou, we hebben geen website, maar op de Facebookpagina van Alp Duzès Team Klarenbeek. Daar staat alle informatie.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, hartstikke goed. En nog eventjes dus het inleveradres Broekstraat 55.
1: Dat in Klarenbeek.
0: In Klarenbeek, dat is bij jullie. En de inzameldagen, dat is zaterdag 3 oktober nog. Want 26 september is natuurlijk al geweest. Dat is dus morgen. Nou ja, en als jullie daar bezig zijn, half... oktober.
1: Ja, vanaf 12 oktober. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk, Suzanne. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Ik hoop dat jullie ontzettend veel geld ophalen voor dit hele goede doel. En ik denk dat jullie ook wel heel veel schik hebben met elkaar. Of niet?
1: Nou, dat is zeker. En want we hebben steken er heel veel uren in.
0: Ja.
1: Maar iedereen zegt ieder jaar weer van we gaan ervoor.
0: Volgend jaar weer.
1: Dat is superleuk.
0: Ja. Hartstikke leuk. Suzanne, dank je wel. Heel veel succes. En laat nog eens even weten wat de opbrengst geweest is.
1: Gaan we doen.
0: Hartstikke
1: ontzettend
0: goed.
1: Bedankt ook.
0: Ja. Ja, jij dankjewel. Een fijn weekend.

0: Ja, David Soul met, even kijken, Don't Give Up on Us. Oh, jeetje. Nou, bij mij in de studio, het is een komen en gaan vanmiddag. Vind ik altijd heel leuk om mensen live in de studio te hebben. En nu heb ik Harry Vos en ik heb Linda Joosten. Goedemiddag beiden.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Leuk dat jullie er zijn. Want eigenlijk zouden we Linda bellen met het nieuws dat jij de award gewonnen had.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Maar dat was even anders, want nu ben je hier met de award. Nou, gefeliciteerd.
2: Ik heb hem meegenomen. Ja, dankjewel.
0: Harry, vertel, want die award is naar jou vernoemd.
1: Ja, ja.
0: Als grote dierenvriend en...
1: activist en noem maar op.
0: Activist. En ik vind activist altijd zo...
1: In het NRC 2 jaar geleden stond... Ik ben de fluwele activist in Nederland.
0: Nou.
1: Een nette activist die wel doorgaat, maar niet zich vastlijmt of iets dergelijks.
0: Op de weg of
1: moet je allemaal zelf weten, maar niet.
0: Hè. Nee,
1: Ik bereik het gewoon door altijd maar door te gaan.
0: Ja, en blijven praten, blijven vertellen.
1: Blijven doorgaan en een stapje voor en een stapje naar achteren. En,
0: maar niet opzij.
1: Nooit opzij.
0: En nou is er een aantal jaar geleden is er dus een award in het leven geroepen.
1: Ja.
0: Jij was de eerste winnaar.
1: Ja, toch? Zoiets eigenlijk wel.
0: Toch? Of heb jij hem bedacht? Nee, toch?
1: De partij SP, wou ik zeggen, heb ik ook gewerkt. De partij wou iets naar mij vernoemen.
0: Ja, wat een eer.
1: En toen wou ze een schilderijtje met wat tekst. Ik heb gezegd, geen schilderijtjes. Nee. Die
0: dus
1: hebben allemaal...
0: Dat is een tegeltje, weet je wel.
1: Gewoon een...
0: iets echt. Dat
1: moet een beeldje achter iets worden. Ja. Hebben ze contact gezocht met Tina Hallemans. De kunstenares uit Hoogsoeren.
0: Ja.
1: Die ik ken.
0: Ja.
1: En ik heb gezegd, die maakt hele mooie beelden.
0: Ja,
1: dus vraag of je dat mag gebruiken als, zwijn voor de award.
0: Ja.
1: En dat vond ze prachtig.
0: Ja, leuk. En is het dan ook een wisseltrofee? Moet je het dan na een jaar weer inleveren?
1: Nee. Die mogen ze allemaal houden.
0: Ja. Oh, gelukkig.
1: Ja, dat is niks.
0: Toch? Zo'n mooi beeldje wil je houden.
1: En Tine is daar heel... heel blij mee. Toevallig heb ik er van de week nog gesproken. Want het beeld staat ook in Hoogsoeren als groot beeld.
0: Oh, ja, heb ik wel eens gezien.
1: En van
0: inderdaad.
1: De week was het staartje eraf.
0: Afgebroken?
1: Ja, dus er was een restaurateur van het bedrijf die het beeld had gemaakt.
0: Die
1: waren daar
0: bezig.
1: Dus ik heb al verteld wie het allemaal zou krijgen. En wat er allemaal zou gebeuren. Dus daar verheugt zij zich ook altijd op.
0: Ja. En jij zit dan ook in de commissie die de volgende...
1: Ik ben degene die geeft me ja of nee zegt.
0: Ja,
1: daar wil ik hem wel aan geven en daar wil ik hem niet aan geven.
0: En
1: ik kom zelf ook nog wel eens met de ideeën.
0: Ja.
1: Maar die heb ik al een paar keer opgeschoven omdat er betere
0: ideeën waren.
1: Ja.
0: Dus nu weer.
1: Dus ik ben niet zo van wat ik...
0: mijn wil is wet.
1: Absoluut niet.
0: En de reden dat Linda hem gewonnen heeft... wat gaf de doorslag dat Linda nou de winnaar was?
1: Doorslag gaf? In eerste instantie, ik had een lijstje en daar stond... een stuk of 6 mensen op.

0: Ja?
1: Op zijn organisaties. Mm-hmm. En daar stond Linda op. Even kijken. Diervriendelijk paarden...
0: Meisje. Nee.
1: Diervriendelijk paarden...
2: Trainer,
1: ja.
0: Oh ja, goed.
1: En toen zei ik tegen... Jackie Kroon, die zegt... Dat bestaat niet, diervriendelijk.
0: Nee.
1: Nou, toen hebben ze mij later dus gebeld. Zeg, Harry, het is niet maar zo diervriendelijk. Het is echt... het hele verhaal wat zij beter kan vertellen. Ja. Hoe zij daar mee omgaat.
0: Ja.
1: En hoe ze die dieren de ruimte geeft. Want ik bij mij, in mijn gedachten, waar zij dus echt voor... streef dat dat niet gebeurt. Dat die dieren een hele dag in een 3x3 hok staan. En zo nu en dan er even uit mogen om iemand op de rug te mogen nemen.
0: Oh ja.
1: En dan weer terug.
0: Ja.
1: En bij haar is dat helemaal anders.
0: Nou Linda, daar ben ik heel benieuwd.
1: Met dieren die geen bit in hebben. Waar je op kan zitten. Zonder zadel. Dat mag ook. Ja, dat doet ze allemaal.
0: Echt
1: en, waar? En, maar die gewoon daar een paradijs hebben aan ruimte. Echt, dus, het was nog mooier dan ik
0: dan je
1: op papier
0: huis
1: kon lezen.
0: Linda, vertel.
2: Nou, ik voel me vereerd.
1: Ja.
0: Vertel.
2: Ik word er zelf heel nieuwsgierig van.
0: Ja, nou, ik ook. Dus jij kan het beste even uitleggen.
2: Ja, nou ja.
0: Van wie was jij trouwens opgegeven? Eerst wil ik dat even weten. Had je dat zelf gedaan? Familie,
2: nee.
0: Vrienden?
2: Nou, ik ben uitgenodigd door mijn stagiaire.
0: Okay.
2: Die werkt op de kinderboerderij in Hoge Buurlo.
0: Ja.
2: En daar hebben ze een oogstfeest. En ze zei, joh Linda, wil jij ook op dat oogstfeest komen met een kraam? Nou, vind ik helemaal leuk.
0: Ja.
2: En daar stond ook een kraam van de Partij van de Dieren.
0: Ah.
2: En toen kon je dus iemand opgeven hiervoor. En degene die met mij mee was, Ellen, die heeft bij mij ook een paard staan. Die heeft mij dus opgegeven hiervoor.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Dus jij hebt eigenlijk dus een beetje een pensionachtige omgeving? Want jij zegt iemand heeft een paard staan bij mij. Of ben jij die aan het trainen, dat paard? Of is dat gewoon voor altijd bij jou?
2: Ik heb eigenlijk... Het is een beetje een allegaartje.
1: Ja.
2: Het is een... We zijn hier 5 jaar geleden komen wonen. Het is altijd al een paardenhouderij geweest. Dus er waren al wat faciliteiten aanwezig. En wij hebben eigenlijk het grootste weiland...
0: Mm-hmm.
2: Hebben we omgetoverd tot... Ja, dat noemen ze een paddock paradise systeem.
0: Yeah.
2: Waarin we proberen zo dicht mogelijk bij de natuur van het paard te komen.
0: Okay.
2: En een paard loopt veel in het wild en eet veel. Ze hebben een relatief kleine maag, maar... Ja, ze lopen en ze eten.
0: Ja,
2: zo.
0: Dus het wordt gelijk verwerkt.
2: Dus wij hebben een trek aangelegd. Dat is een pad wat altijd open is. Dat is zo'n 850 meter. En op verschillende plekken op die trek kunnen ze eten vinden. Nou was dat 5 jaar geleden veel weiland. En hebben we in samenwerking met Landschap Gelderland... hebben we daar zo'n 1000 bomen en struiken aan toegevoegd.
0: Oh, wauw.
2: Allemaal eetbaar voor de paarden, of in ieder geval niet giftig.
0: Mm-hmm.
2: Maar niet alleen voor onze paarden, maar ook omdat we heel graag iets terug willen geven.
0: Mm-hmm.
2: Voor de kleine insecten, de vogels, de biodiversiteit.
0: Ja.
2: Nou, het staat allemaal erg onder druk, dus wij dachten als we op deze manier ons steentje bij kunnen dragen... Ja, dan snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten.
0: Ja.
2: Voor onze paarden, maar ook voor de natuur. En daar is het eigenlijk
0: mee begonnen.
2: En het is steeds groter uitgegroeid. Nu zijn we een stukje eigenlijk op aan het offeren om een bos te maken.
0: Ja.
2: Geeft wat...
0: Wat beschutting.
2: Beschutting voor de paarden, maar ook wat meer speelsigheid.
0: Ja.
2: Ja, je ziet overal paarden in van die grote, mooie, groene weilanden staan.
1: Ja.
2: Dat
1: ja.
2: ziet er mooi uit.
0: In bij elkaar, zeg maar.
2: Ja, het is natuurlijk helemaal niet spannend of interessant.
0: Nee.
2: Saai. Ja, eigenlijk wel.
0: En het is heerlijk dat ze naar buiten kunnen. Hè? Dat
2: Zeker.
0: Ze kunnen bewegen, maar ja, een beetje...
2: Ja.
0: Beetje reuring is wel leuk natuurlijk.
2: Ja.
0: En dat ben je dus nu aan het doen, dat aanplanten.
2: Ja.
0: En dat groeit. En het is natuurlijk hartstikke droog geweest.
2: Ja.
0: Dus dan moest ik een boel water bij, waarschijnlijk.
2: Nou,
0: hebben jullie het gewoon gelaten voor wat het was?
2: Ja, dat is en je ziet eigenlijk dat als je het aanplant en je maait daaromheen niet... dus je laat dat gras gewoon gaan, dat die bodem zich wel redt.
0: Ja.
2: Ook in die hele droge periode.
0: Ja, en weet je, het heeft wel weer genoeg geregend ook de afgelopen tijd. Dus het is weer opgeslagen. En
2: wat sterk genoeg is, dat redt het.
0: Ja, en dat is gewoon de natuur dus. Gewoon de natuur laten. En train jij ook paarden?
2: Ja, daarnaast train ik paarden. En ik heb daar een beetje, denk ik, mijn eigen jutje overheen gegooid.
0: Oké.
2: Ik ben... 20 jaar geleden kocht ik mijn eerste pony. Fantastische pony. Ik heb hem nog steeds. Het is echt een pony van goud.
0: Ja.
2: En daar heb ik wedstrijden mee gereden. Endurance. Dat zijn lange afstanden. Dus je kan het vergelijken met een marathon.
0: Ja.
2: Maar dan voor een paard. En dat varieert tussen de 30 en de 160 kilometer.
0: Zo.
2: Ja. En ben verliefd geworden op die sport. En ik trainde daarvoor met mijn paard. Maar mijn paard heeft een ongeluk gehad in een weiland.
0: Mm-hmm.
2: Waardoor hij uiteindelijk niet meer in de sport kon lopen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat vond ik heel erg moeilijk. En ik wilde graag door in de paarden. Maar ik had geen paard meer wat ik kon rijden. En voor veel opleidingen heb je een paard nodig. En toen vond ik op een gegeven moment een opleiding... voor paardengedragstrainer.
0: Ah.
2: En daar had ik geen eigen paard voor nodig. En ik vond dat eigenlijk wel heel interessant. Dus dat ben ik gaan doen. En daar heb ik 3 jaar voor gestudeerd.
0: Ja.
2: En daarna mijn werk eigenlijk van gemaakt.
0: Maar is dat, ben je dan paardencoach? Of is dat weer wat anders?
2: Ik kom bij de mensen thuis.
0: Ja.
2: Die met hun paard eigenlijk ergens tegenaan lopen. Mm-hmm. Die zeggen van, oh nou mijn paard, ik wil graag ergens naartoe. Maar mijn paard wil de trailer niet in.
0: Oh,
2: hoe kan ik dat oplossen?
0: Oh, okay.
2: Of mijn paard moet naar de hoefsmid. De voeten moeten bijgehouden worden. Ja. Maar hij vindt het moeilijk om zijn been te geven. Eigenlijk de dingetjes waar mensen tegenaan lopen. En het is heel breed. Mm-hmm. Paarden die niet afgespoten kunnen worden. Omdat ze water spannend vinden. Geen vliegenspray, geen deken.
0: Gewoon echt hele kleine dingen kunnen dat zijn.
2: Ja, van klein tot groot. Ook het allerleukste vind ik om paarden te begeleiden die nog heel jong zijn.
0: Mm-hmm.
2: En die je het eigenlijk meteen op een mooie manier allemaal kunt aanleren. Dus dat doe ik ook.
0: Oh, wauw.
2: Het is allemaal, alles met gedrag eigenlijk.
0: Ja, goh joh. En dat was dus de reden dat de Partij voor de Dieren vindt... jij bent de winnaar dit jaar.
2: Ja, ik...
1: Ja, dat vinden een paar dan. Ik zit hier in een comité, ik ben alleen degene
0: die
1: zegt van... Die doen we.
0: Dat gaan we doen. Dus, en jij reikt hem uit.
1: Ja. Oh. Zolang ik nog onder ons ben.
0: Nou, jeetje.
1: Nee, weet je niet.
0: Ja, nee, dat hebben we allemaal geen, garantie. Nee, dat klopt. Maar jij hebt dus dit prachtige beeld gekregen. De Harry Vos Award. Het is een mooie bronzen zwijn op een... wat is het? Een marmeren sokkel?
1: Marmer noemen. Ik heb geen idee. Het mag ook beton zijn.
0: Maar hij is wel heel erg mooi.
2: Ja, hij is wel zwaar.
0: Ben je er heel blij mee?
2: Ja, ik vind het waanzinnig leuk.
0: Wat een eer, hè?
2: Ja,
0: leuk.
2: Dat... Ja, je probeert zeg maar op een andere manier... Ik werk echt wel op een andere manier met paarden dan de meeste mensen.
0: Mm-hmm.
2: En je probeert zaadjes bij mensen te planten. Hè, dat we niet al die hulpmiddelen eigenlijk nodig hebben. Dat we veel zachter kunnen communiceren met onze paarden. En als we ons nou iets meer zouden verdiepen in... hoe onze paarden communiceren onderling.
0: Mm-hmm.
2: Zodat wij, dat geeft zoveel meer begrip.
0: Ja.
2: Mm.
0: Het is net de echte mensenwereld.
2: Hè? Als we
0: wat beter
2: kunnen
0: zouden
2: ook,
0: communiceren... en naar elkaar zouden luisteren en naar elkaar zouden kijken... dan zou het allemaal een stuk mooier en leuker
2: zijn. Ja, ik zeg wel eens... als je op vakantie gaat naar het buitenland... dan zijn we wel geneigd om te kijken in een boekje... of in onze telefoon, Duolingo.
0: Ja,
2: we kennen dat allemaal.
0: Lekker
2: hoe bestel ik een kopje koffie?
0: Ja.
2: Hoe zeg ik gedag? Hoe zeg je sorry? Pardon, mag ik even langs? En eigenlijk als we een dier aanschaffen... het maakt niet uit of dat nou een hond, een kat of een paard is... dan doen we dat eigenlijk niet.
0: Nee.
2: En ik heb dat ook nooit gedaan. Want ik wist helemaal niet dat dat bestond.
0: Nee.
2: En eigenlijk nu sinds die rollercoaster is gaan rollen voor mij... dat balletje, sinds ik die opleiding heb gedaan... en ik doe ieder jaar nog cursussen en opleidingen... is er echt een wereld voor me opengegaan.
0: Ja, bijzonder.
2: En doen paarden meer... niet vanuit dwang, maar uit vertrouwen.
0: Ja.
2: En dan krijg je er ook vriendschap voor terug.
0: Ja, mooi.
2: En dat is natuurlijk een veel mooiere verbinding die je kan hebben met een paard.
0: Ja.
2: Dan dat een paard maar dingen voor je doet... omdat hij anders bang is dat daarna het zweepje komt.
0: Ja.
1: Maar het mooie is dat ik kreeg bijna les hoe dat ging.
2: Sorry.
1: Een paard die op een gegeven moment bij haar kon...
0: Ja.
1: Die kijkt gewoon naar zijn achterbeen.
0: Ja.
1: En doet hem iets aan de kant...
0: Ja.
1: Ik wil daar zitten, wat, of ik moet gekrapt worden of zo. Nou, dat heb je eerst gedaan. Bij jou ging het niet goed. Hij bleef en toen heb ik het gedaan.
2: Hij wilde nog een keer.
1: Ja, en ook hoe ze koppeltjes vormen. Hoe ze gezellig... Hoe ze, ja, hoe ze...

0: ja, bij elkaar
1: omgaan
0: kruipen.
1: Met elkaar,
0: ja. Terwijl ze helemaal geen man- en vrouwrelatie hebben. Dat is het mensen denken.
1: Maar
0: je hebt een paar keer zelfs laten zien van hier. Nou wil die dit, nou wil die dat. Dan komen ze hier, dan willen ze meepraten. Of zijn nieuwsgierig.
1: Dat is de paardentaal eigenlijk.
0: Echt voor mij ook een. Wat ik erover moest lezen. Om een beetje beslagen te werk te komen. Ja. Terwijl ik het helemaal niet gezegd heb. Want het was allemaal al verteld. Maakt niet uit.
1: Nee, maar als je het ziet.
0: Nee, echt
1: dan is
0: echt
1: het beleefd,
0: echt
1: is
0: ik ben fan geworden.
1: Nou, Linda, dus je bent de terechte winnaar van dit jaar.
0: Jazeker.
1: Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal natuurlijk.
2: Dankjewel.
1: En ga door met het mooie werk dat je doet.
2: Zeker.
1: En heel erg bedankt dat jullie hier waren. Wij gaan naar het nieuws, want het eerste uur is voorbij. Ik wens jullie een prettig weekend en geniet van je mooie prijs.
2: Dankjewel.
1: Heel erg bedankt. Tot zo na de reclame.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug alweer bij het tweede uur van de matinée van vrijdag 2 oktober. Het was een vol eerste uur. Het was een komen en gaan. En het tweede uur hebben we ook, ook een live gast. Dat is John Hemmer. En hij is secretaris van Trim Apeldoorn. En Trim Apeldoorn bestaat dit jaar alweer 60 jaar. Dus daar gaan we het eens even uitgebreid over hebben. En we spreken collega Yara van der Bos. En zij is presentatrice van de Zaterdagmiddagmix. En zij gaat even vertellen wat er morgen allemaal in de uitzending zit. Dus helemaal leuk. Dus blijft u nog even lekker hangen.

0: Amber met Hoor je mij?
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, u heeft het natuurlijk wel gemerkt, het is heerlijk nazomerweer. En dat al begin oktober. Ik hou ervan, het mag voor mij nog wel even duren. Ik zie, vandaag is het een graadje of 20. Luchtvochtigheid is wel wat hoog, 67%. Maar morgen hebben we een gedeeltelijk zonnige dag. En het wordt ook weer een graadje of 21. En 's nachts een graadje of 11, dus dat is heerlijk om te slapen. Zondag wordt het een klein dipje, dan hebben we wat regen. Graadje of 19. Nou, en eigenlijk de rest van de week is het eigenlijk 20, zo rond de 20 graden. Gedeeltelijk een zonnetje. En woensdag, ja, dan gaat het weer regenen. En donderdag gaat de temperatuur een stuk naar beneden. Dan wordt het 14 graden. Dus dan wordt het toch wel weer tijd voor een extra jasje. Dus geniet nog even van de mooie nazomerdagen. Lekker nog even op een terrasje zitten. En genieten van de zon.

0: Perez met Baila Remos. Sorry voor mijn Spaans. Bij mij is aangeschoven in de studio John Herbers. Goedemiddag, John.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van Trim Apeldoorn, secretaris.
1: Klopt, ja.
0: Klopt. En we gaan het eens even uitgebreid hebben over Trim Apeldoorn. Want jullie bestaan 60 jaar.
1: Ja.
0: Dat is heel wat, toch?
1: Ja,
0: want jullie zijn een... Ja, jullie zijn geen vereniging, jullie zijn een stichting.
1: Ja, dat klopt, we zijn een stichting. En ja, je besluit eigenlijk van training tot training of je deelneemt. Een dus deelname aan een training betaal je door een euro in een pot te doen.
0: Ja, wat grappig.
1: Dat is eigenlijk
0: dus
1: je
0: hebt geen lidmaatschap?
1: Nee.
0: Je komt gewoon, als je komt, als je gaat, dan betaal je. En ga je niet, dan hoef je ook niet te betalen.
1: Dan hoef je ook niet te betalen, inderdaad.
0: Nou, dat is best een goed concept, toch?
1: Ja, het is een heel open concept
0: van vroeger, want zo gaat het al jaren, hè?
1: Ja, ik weet niet zeker of het in 1966 ook al zo ging, maar dat van die betaling per training, zeg maar, dat bestaat al wel heel lang. Ja.
0: Heel lang. Ja. En jullie zijn niet al gezwicht voor een QR-code of zo om te scannen. Het is nog steeds die euro in dat blik.
1: Het is nog steeds contant.
0: Wat grappig, zeg.
1: Ja, misschien dat we dat ooit eens zouden moeten doen, omdat het natuurlijk steeds lastiger wordt om aan contant geld te komen. Afstorten, dat gaat nog wel.
0: Maar wisselgeld.
1: Het is vaak lastig voor mensen om een euro te vinden, zeg maar.
0: Ik heb ook nooit meer contant. Dus heel soms moet ik wel eens graven in een tas om er nog een tegen te komen. Maar ja, ik... Maar goed, je kan niet zeggen, ik betaal 5 keer vooruit.
1: Ja, dat kun je ook
0: dat
1: doen.
0: Kan.
1: Dat kan wel. En dat kan ook via de rekening van Trim eventueel. Er zijn enkele mensen die dat doen.
0: Dat kan ook.
1: Ja,
0: maar dat is wel een grappig concept, toch?
1: Ja.
0: En Trim Apeldoorn, leg uit. Jullie doen wandelen, hardlopen. Er is een stormbaan? Nee, hoe heet dat ook alweer?
1: Een trimbaan.
0: Want die zit natuurlijk al heel lang in dat Ordebos. Tenminste, toen ik klein was, vroeger gingen we ook naar de trimbaan in het Ordebos. En die gebruiken jullie ook nog steeds om te trainen.
1: Nou, het probleem van die trimbaan die is aangelegd in de jaren 70... is dat ze eigenlijk niet onderhouden werden. En dan vergaat zo'n baan eigenlijk binnen een aantal jaar en is niet bruikbaar meer. En de baan die begin van de jaren 70 is aangelegd, die was na een paar jaar weg. En toen is er nog een keer nieuw aangelegd. En die was binnen een paar jaar eigenlijk ook onbruikbaar geworden of zelfs gevaarlijk.
0: Ja.
1: We hadden allebei een andere locatie. En ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan wees een van de deelnemers van Trim erop dat er iets wat bestaat als bewonersinitiatief binnen de gemeente Apeldoorn.
0: Ja.
1: En daartoe hebben wij als bewonersinitiatief een voorstel ingediend om een derde trimbaan te laten oprichten.
0: Ja.
1: Dit keer wat beter onderhouden.
0: Ja.
1: En ja, dan blijkt het heel lastig om daar een locatie voor te vinden. Want Berg en Bos en Natura 2000, dat sluit heel veel locaties uit. En de locaties waarop die vorige twee trimbanen lagen, die waren niet beschikbaar. En dat waren geen mogelijkheden meer.
0: Okay.
1: En toen is er gezegd van nou, eigenlijk vooral vanuit Acres, vanuit de beheerders van Park Berg en Bos, is gezegd, nou, dan leggen we hem aan in een rand van de speelweide.
0: Ja.
1: En dan wordt hij weliswaar wat kleiner dan de traditionele trimbanen. Die waren... Al staan 1 kilometer tot 1,5 kilometer lang. Deze is veel beperkter.
0: Ja.
1: Maar het voordeel daarvan is wel dat, omdat hij dan tezamen ligt met allerlei andere faciliteiten.
0: Ja, dat je ook onderhouden en gecontroleerd wordt.
1: Dat hij onderhouden wordt, gecontroleerd wordt, maar ook voor veel meer mensen zichtbaar en bruikbaar is.
0: Ja, ja.
1: En dat is toch wel een aardig effect eigenlijk. Ja. Waar je niet zo snel aan denkt als je dit traject instapt en op zoek gaat naar een locatie.
0: Nee, en dit jullie gebruiken hem dus wel voor wat oefeningen te doen, zeg maar.
1: Ja, je gebruikt hem voor oefeningen. Je gebruikt hem niet in de klassieke zin, waarbij een trimbaan dan eigenlijk de hele oefening is.
0: Ja.
1: Dan doe je hem 2 keer of zo, dan heb je 3-4 kilometer intensief getraind.
0: Ja.
1: Dit is meer een trimbaan waar je inderdaad langs loopt en dan een aantal oefeningen doet. Armoefeningen, buikoefeningen. Oefeningen die je eigenlijk niet doet als je loopt of rent.
0: Ja.
1: Oh, dus in die zin is het echt aanvullend.
0: Wat grappig, zeg.
1: Ja.
0: Hey, en dus je had het net ook over dus wandelen.

0: hardlopen. Dat zijn vaste groepen, hè? Dat zijn vaste uren in de week. Dan wie komt, die komt. En de ene keer zijn er 10 en de andere keer zijn er 30. Zie ik dat zo? Of is dat...
1: Ja, dat hangt van het tijdstip af. Ja. We trainen eigenlijk op dinsdagochtend, dinsdagavond, zaterdagochtend om 8 uur en om 9 uur.
0: Ja, ja, ja.
1: En mogelijk komt er ook nog een trainingsochtend of een training bij op de donderdagochtend.
0: Oh, oké. Okay.
1: En het aantal mensen kan toch behoorlijk groot zijn. Op zaterdag kunnen er wel 150, misschien in uitzonderlijk geval toch wel 200 mensen meedoen.
0: En dat zijn allemaal
1: mensen. Dat geldt ook voor de dinsdag.
0: Er zijn ook allemaal mensen die dat al jaren doen. Ze zijn wel een hele vaste club mensen, toch?
1: Ja, het zijn vaak mensen die het al jaren doen. Ja, dat klopt. Ja, en er komen wel eens wat mensen bij en er gaan wel eens wat mensen weg.
0: Ja,
1: zo gaat dat. Er is verloop uiteraard.
0: Ja. Ja. Oh, maar dat, ja. Weet je, het is eigenlijk een sportclub zonder clubhuis eigenlijk.
1: Ja, dat maakt het heel flexibel eigenlijk. Ja. We hebben geen zorgen omtrent voorzieningen of locaties of gebouwen of faciliteiten.
0: Nee.
1: Die zijn heel beperkt. In feite kun je dit overal doen waar je maar wil.
0: En jullie doen echt alleen in het Ordebos. Het is niet dat jullie zeggen, we hebben in het Matenpark een groepje. Of, weet ik veel, bij het Leesten een groepje. Is nooit bedacht om dat op meerdere plekken in Apeldoorn te gaan doen.
1: Nee, de vertrekhalte is inderdaad aan de Alsterstraat. Ja. Een van de ingangen van het is dat het Ordebos van Park Berg en Bos, denk ik.
0: Ja.
1: Dat het is. We lopen wel regelmatig uit. Dus we vertrekken niet altijd vanaf daar. Maar één keer in de maand in elk geval is er een deel van de mensen dat uitloopt.
0: Ja.
1: Dus dat niet vanaf daar vertrekt, maar op een andere locatie. Oh, dat kan bijvoorbeeld het Leesten zijn.
0: Ja, maar dat spreken jullie dan gewoon zelf met elkaar af.
1: Dat spreken we onderling af.
0: En, okay. En dat doen jullie om gewoon eens ergens anders te lopen? Of meer heuvels? Of meer...
1: Om de Veluwe heel veel mooie plekken heeft. Die je anders minder ziet. Of minder snel ziet. En dat is wel het aardige ook van lopen in, zeg maar... Clubverband is natuurlijk een trainer, hè, die dan een training begeleidt. Maar dat zijn mensen die zoeken ook een route uit.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat zijn vaak routes die bedenk je zelf niet. En op die manier leer je toch de bossen van de Veluwe, de omgeving van Apeldoorn, goed kennen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, voordat ik zelf begon, liep ik ook al hard. Maar liep ik eigenlijk altijd hetzelfde rondje.
0: Ja.
1: Met een kleine variatie.
0: Ja.
1: En ik dacht dat ik redelijk op de hoogte was van hoe het allemaal in elkaar stak. Ja. In het Parkberg en Bos, in het Ordebos en daarbuiten.
0: Ja, viel tegen.
1: Maar dat is heel erg tegen toen ik mee ging lopen. Toen bleken er veel meer mogelijkheden. En
0: maar hoe leuk is dat?
1: Dan ik ooit gedacht had. Ja, dat is echt leuk.
0: Ja. Ja,
1: je hebt natuurlijk alle dus wisselingen in routes. Maar je hebt natuurlijk ook verschillende weersomstandigheden. Je hebt het is koud, je hebt het is warm, het regent.
0: Ja.
1: Dus het is best wel heel gevarieerd eigenlijk. Ja.
0: Michel, jullie hebben trainers. En die, dat is natuurlijk niet alleen lopen. Die kijkt ook mee welke schoenen het beste zijn. Of die heeft tips wat je het beste kan dragen. Moet ik dat zo zien? Of is het gewoon van jongens, schoenen aan en rennen?
1: Ja, schoenenadvies, dat heb ik een trainer nog nooit horen geven. Dat is misschien iets wat mensen voor zichzelf moeten bepalen. Je kunt ook moeilijk in andermans schoenen lopen. Maar ze houden inderdaad de groep in de gaten. Dat er geen mensen achterop raken. Dat het snel wordt geloopt. Zo'n oefeningen om even wat
0: warmere,
1: rust te brengen
0: rust,
1: tijdens het trainen. Wat ook weer blessureverhinderend is.
0: Ja. Dus maar het is wel iemand met kennis van zaken. Route.
1: Ja, het zijn mensen met kennis van zaken.
0: Ja,
1: zeker.
0: Het is niet,
1: allemaal eigenlijk wel mensen die best wel ook geïnteresseerd zijn in de wat meer technische aspecten van het hardlopen. Hoe loop je nou goed?
0: Ja.
1: En hoe begeleid je mensen daarin?
0: Dus het is wel echt wel een hele serieuze zaak, zeg maar.
1: Ja, het is best een serieuze zaak. Want een risico van hardlopen is toch het oplopen van een blessure. En dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.
0: Ja. En in het bos is het natuurlijk allemaal een beetje gelijk. Boomwortel, ongelijk. Boomwortels, takken, dennennaal, dennenappels. Dus je moet wel,
1: ja, je moet opletten.
0: Opletten.
1: Ja,
0: dus dat,
1: dat is zeker zo. Je moet
0: altijd
1: wel
0: een
1: aandachtig lopen.
0: Mee.
1: Dus
0: die zijn goed geoutilleerd. Wij gaan heel even naar muziekje. En dan praten wij zo nog eventjes verder.

0: Rainbow Train met Heaven on Earth. Nou, ik zit al een tijdje te praten met John van Trim Apeldoorn. En Trim Apeldoorn bestaat 60 jaar. Dat hebben jullie vorige week gevierd, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat hadden jullie een leuke dag?
1: Ja, het was een leuke dag. We hebben 's ochtends officieel die nieuwe trimbaan geopend door de wethouder van Sport Wenchowski.
0: Kijk.
1: En 's middags hadden we de Cambi-jury in de Apenhulst onze beschikking.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat is ook leuk. Ik was er zelf nooit eerder geweest. En dat voelt ook wel voor veel mensen, denk ik. En ja, we hadden een goede opkomst.
0: Leuk.
1: Zo'n 180 personen 's middags. En 's ochtends waren het misschien nog wel wat meer.
0: Oh, wauw.
1: Dat was een leuke dag.
0: Nou,
1: hadden ook goed weer. Goed.
0: Nou ja, dat helpt toch altijd mee. Wat gaan jullie altijd? Weer of geen weer? Als het regent, dan...
1: Ja, er zijn in beginsel wel. Bij onweer uiteraard niet.
0: Nee.
1: Als je dat aanziet komen.
0: Nee, dat is natuurlijk
1: kan wel eens gebeuren dat je er overvallen wordt.
0: Ja.
1: Het gebeurt zelden, maar het kan.
0: Het
1: en
0: kan.
1: Ook boven de 30 graden, dan trainen we niet eigenlijk.
0: Dat is ook niet zo gezond, hè?
1: Nee.
0: Nee. Ja, dan zou je kunnen gaan wandelen. Maar ja.
1: Ja, dan worden alle activiteiten afgeblazen. En dat is best wel voorgekomen, hoor, het laatste jaar.
0: Nou ja, van het zomer hebben we toch wel aardig wat hete dagen gehad. En jullie trainen het hele jaar door, vakantie of geen vakantie?
1: Ja, het hele jaar door.
0: Oh, okay.
1: Je merkt wel dat dan de aantallen deelnemers wat teruglopen.
0: Ja, dat.
1: De zomervakantie bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: en ook als het heel koud is, dan zijn er minder mensen vaak.
0: Oh, ja. Dat snap ik ook wel een beetje.
1: Of wanneer het regent.
0: Ja.
1: Maar het gaat in beginsel, ja.
0: Eigenlijk altijd door. Gewoon 365 dagen per jaar. 4 keer in de week, minimaal. Toch?
1: Ja, dus 4 keer is het de gelegenheid om te trainen. En mogelijk komt daar dus nog ook de donderdagochtend bij.
0: Oh, oké.
1: Okay.
0: We hadden het er net al even over. Stel, je wil lid worden bij jullie. Ja, je wordt natuurlijk niet echt lid, maar je wil meedoen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Nou ja, dan kijk je even op trimapeldoorn.nl. Je googelt even op Trim Apeldoorn, dan vind je de website. En dan is eigenlijk voor iedere mogelijke training, dus voor dinsdagochtend, dinsdagavond, zaterdag, 8 uur, zaterdag 9 uur, is er een coördinator.
0: Ja.
1: En daarvan staat ook het 06-nummer op de website.
0: Ja.
1: Nou, die bel je even. Of sommige mensen bellen ook het secretariaat en dan verwijs ik door.
0: Ja.
1: En die persoon die vangt je dan op als je komt.
0: Ja.
1: Tijdens het gekozen
0: tijdstip,
1: trainingsmoment,
0: tijdstip. Ja.
1: En dan wordt even overlegd van, nou, wil je snel hardlopen of wil je wat rustiger aandoen? Mm-hmm. Dus er zijn altijd een aantal groepen.
0: Ja.
1: En dan kun je meedoen.
0: Okay.
1: En als het te snel blijkt te zijn, dan ga je de keer daarna
0: naar de andere
1: langzamer. En blijkt het te langzaam.

0: Dan kun je
1: een
0: keer daarna wat sneller gaan. Ja, dus vandaag even kijken.
1: Ook. Ja, dus dat het kan ook maar net zijn hoe je je voelt, weet je. Ja, als je iets minder fit bent, dan kan je zeggen van ik blijf thuis. Maar je kan dan ook naar de langzamere groep.
0: Ja, dat zie je ook veel gebeuren inderdaad.
1: Dat is natuurlijk wel heel goed.
0: Ja, en dat wandelen gaat natuurlijk altijd wel. Dat is niet een probleem.
1: Maar als ik nou helemaal nog nooit, maar niet hard gelopen heb. Is er dan ook echt een beginnersgroep?
0: Ja, we starten in het voorjaar altijd. Zo in april starten we een beginnersgroep. En dat is inderdaad voor mensen die ofwel nog nooit hard gelopen hebben, ofwel hard gelopen hebben, maar het al een hele poos niet meer gedaan hebben.
1: Ja.
0: Ofwel bijvoorbeeld wel eens gestart zijn, maar geblesseerd zijn geraakt en het graag opnieuw willen proberen. Dat is van allerlei instroom eigenlijk mogelijk. En die beginnersgroep die krijgt dan een training of, ja, hoeveel waard en afgelopen jaar, ik geloof misschien tegen de 20.
1: Ja.
0: Gedurende een maand of 2-3.
1: Ja.
0: En dan leer je
1: een soort
0: dus inderdaad
1: basiscursus.
0: Ja. Dat begint vooral met wandelen, kleine stukjes, en dat bouwt dan steeds verder op.
1: Oh, okay.
0: En dan kun je aan het eind, als het goed is, een kilometer of 4 à 5 toch wel hardlopen op een verantwoorde en ook blessurevrije manier.
1: En dat je er ook nog plezier in hebt, zeg maar.
0: En dat je er plezier in hebt.
1: Want het is recreatief natuurlijk. Jullie gaan niet voor wedstrijden of dingen.
0: Nee.
1: Het gaat erom dat je gezellig lekker traint met elkaar in het bos.
0: Ja, in vergelijking met bijvoorbeeld AV34 of AV Veluwe zijn wij zeker wat recreatiever. Wij trainen niet specifiek op tijden of op prestatie. Het is vooral recreatief.
1: Gewoon een lekker uurtje bewegen.
0: Weliswaar ieder op zijn eigen niveau,
1: dat is juist mooi, toch?
0: Ja.
1: Ik bedoel, je gaat natuurlijk wel in een langzame groep beginnen als je nog niet zo goed bent. Want anders is het natuurlijk één grote frustratiepartij. Als jij denkt van nou, ik kan het wel, ik ga wel even met die groep mee. Ja, dan moet die groep of op jou wachten, of jij loopt de hele tijd achter de feiten aan. Dat is natuurlijk ook niet leuk.
0: Ja, dat is waar. Anderzijds is altijd iemand de laatste. En we halen elkaar altijd weer op.
1: Dus in die zin, je laat niet iemand achter bij de wilde zwijnen.
0: Niet snel rennen tot frustratie.
1: Nee, het moet leuk blijven.
0: Daar let de trainer ook wel op.
1: Hoor. Dat is heel goed. Ja, terwijl. Want jullie hebben meerdere trainers. Zijn allemaal vrijwilligers.
0: Ja, dat klopt.
1: En die hebben daar heel veel plezier in om met een groep op pad te gaan.
0: Ja, en die zijn altijd prachtige routes.
1: Ja, leuk hoor.
0: En leuke oefeningen tussendoor. En iedere trainer geeft ook weer zijn eigen invulling.
1: Ja,
0: iedere trainer heeft ook alweer een beetje een voorkeur voor een bepaald deel van het bos, zeg maar. Dus dat op die manier leidt dat ook weer tot variatie in de plek waar je rent. En ook hoe precies de training is ingedeeld. En wat je aan oefeningen doet en zo. Ja.
1: En die plek waar jullie starten, hè, dat vertelde je al, was in het Ordebos. Ja. Komen daar veel mensen op de fiets naartoe of met de auto? Is daar parkeergelegenheid?
0: Het is aan de Alsterse straat.
1: Ja.
0: En het is een van de ingangen van Berg en Bos, denk ik dat je moet zeggen. Misschien is het ook wel Ordebos, hoor. Ik twijfel een beetje aan de naam. Maar
1: als je rechtsaf gaat, dan ga je denk ik het Ordebos in.
0: Eerder links.
1: Het Berg en Bos in.
0: Ja, klopt.
1: En links is dan het Ordebos, waar het sportpark is, zeg
0: daar
1: maar.
0: Oké. Dus daar kun je uitstekend de fiets neerzetten. De gemeente heeft daar een aantal fietsenrekken gerealiseerd. Een paar jaar geleden. En dan is ook parkeerplek. Die ingang wordt ook wel gebruikt door mensen die de weg weten en die op die manier het parkeren bij de Apenhul bijvoorbeeld omzeilen. Zetten daar een auto neer en lopen dan binnendoor naar de Apenhul. Ja, dat kan ook heel goed.
1: Dat is ook slim. Ja, daar moeten we geen reclame voor maken. Toch?
0: Ja, dat zie je gebeuren.
1: Maar goed, dus jullie hebben 26 september hartstikke een mooie dag gehad.
0: Ja, was leuk.
1: Jullie gaan natuurlijk wel, nog wel even door, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch? Ja. Want het is ooit bestaan uit Trimu Fit, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: In de jaren 60.
0: Ja.
1: En hier staat iets over andere tijden. Andere tijden sport.
0: Ja, er is een documentaire gemaakt over dat Trimu Fit initiatief. Dat in elk geval gedeeltelijk vanuit de overheid is gekomen.
1: Oké. Want we zaten te veel, we bewogen te weinig. Was dat een beetje idee uit die tijd?
0: Als ik die documentaire zie, dan is dat de achtergrond inderdaad.
1: Ja, een beetje polygoonachtige documentaire.
0: Ja, toen ontstonden er dus inderdaad op diverse plekken in Nederland trimclubs met na verloop van tijd hun eigen trimbaan in een trimbos.
1: Ja.
0: He, dus dat woord trimmen, dat kun je overal mee combineren. Ja. Daarom is het ook gekozen.
1: Ja, grappig.
0: En de meeste van die clubs of initiatieven, die zijn weer verdwenen. En voor zover ik weet is Trim Apeldoorn
1: nog
0: de enige of een van de weinige overgebleven.
1: Grappig.
0: Ja.
1: Ja, leuk. En doen er ook kinderen bij jullie trainen? Of is dat nog of niet?
0: Nee, we hebben eigenlijk geen jeugd.
1: Nee.
0: Onder de 18 of zo. Nee, dat hebben we niet.
1: Ja, die gaan we
0: enkele keer loopt er een zoon of dochter mee van een deelnemer. Maar,
1: in principe hebben jullie geen kinderafdeling.
0: Nee,
1: zeg maar.
0: Nee,
1: geen jeugdafdeling.
0: Nee.
1: En jullie trainen ook wel eens voor de midwintermarathon, hè? Dat is eigenlijk het enige waar jullie Nou ja,

0: wedstrijdverband zeg maar aan meedoen. Maar dat is meer om het meedoen en niet om het winnen.
1: En om het uitlopen.
0: Ja, uit te lopen.
1: Ook weer op een verantwoorde, blessurevrije manier. Dat klopt. Het is een training die begint meestal eind oktober. Of die begint eind oktober en die loopt dan door tot eind januari.
0: Ja.
1: Tot, een stuk of een kleine 20 trainingen zullen dat zijn, denk ik. Waarbij dan de afstand steeds verder wordt, wordt opgebouwd.
0: Want jullie trainen dan voor de?
1: We trainen zowel voor de 8 kilometer als voor de 10 Engelse mijl.
0: Oh, oké.
1: Dus dat zijn twee afstanden. En er zijn ook nog wel wat mensen die de Asselronde lopen. Daar hebben we geen specifieke training op gericht. Maar die kunnen wel meedoen dan met de training voor de 10 Engelse mijl.
0: Ja, ja, ja. Want dat is dan maar een klein stukje verder. Ja. Oh, wauw. Ja. Maar die doen dat dan op eigen... Dat ga je niet in Trim Apeldoorn verband, die 12, of wat zei je, de Asselronde?
1: Asselronde, dat is denk ik 25 kilometer.
0: Ja, dus dat zijn gewoon mensen die gewoon bij jullie trainen, maar die dat op eigen titel doen, zeg maar.
1: Ja, zo is het, ja. De grote groep loopt ofwel de 8, ofwel de 10 Engelse mijl.
0: Hartstikke leuk. Nou, hartstikke leuk. Ja. Dus mensen, als u nou denkt, god, dat lijkt mij wat... Dan kan u zich aanmelden en dan kunt u alle gegevens overvinden op de website van Trim Apeldoorn. En dat zal iets zijn van trimapeldoorn.nl.
1: Trim-apeldoorn.nl.
0: Ja, dus en daar kunt u alle informatie, kunt u ook de tijden vinden. Want powerwalk doen jullie ook, hè?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een soort, nou, niet snel wandelen, maar pittig wandelen.
1: Pittig wandelen met stokken, inderdaad.
0: Oh, met stokken. Ja. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk, hoe noem je het? Is dat powerwalk of hoe heet dat? Hoe heet die stokken nou? Ik dacht dat het iets al heel anders was. Ik dacht dat powerwalk meer...
1: Nordic walking.
0: Nordic walking, dat zocht ik.
1: Ja.
0: Maar dat doen jullie dus ook?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou, als u nou zegt dat lijkt me hartstikke leuk... kijk even op de website, vindt u alle informatie. Kunt u zich melden bij desbetreffende trainer van het tijdstip... wat u het beste uitkomt. En wellicht mag u dan een euro in de bak gooien. En dan lekker meedoen met de rest... En dan bent u lekker buiten, bent lekker aan het bewegen.
1: Ja.
0: Leuke clubmensen. Kortom, gewoon een leuk uurtje.
1: Ja, toch? Ja,
0: want het is altijd
1: lekker
0: een
1: uurt. Ja.
0: Uurtje lekker naar buiten.
1: Altijd een uur,
0: Altijd een uur.
1: Altijd een uur.
0: Hartstikke leuk. Hebben we nog iets vergeten waarvan je zegt dat wil ik nog even aanstippen?
1: Nee, volgens mij is alles.
0: We hebben het eigenlijk allemaal wel gehad.
1: Ja.
0: Hè? Helemaal leuk. Nou, John, dank je wel. Ik wens jullie nog 60 jaar toe.
1: Nou, bedankt.
0: Maken wij natuurlijk allemaal niet meer mee. Maar goed, laten we in ieder geval zorgen dat we lekker blijven bewegen met elkaar. En het leuk hebben.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. John, dankjewel. Prettig weekend. En lekker hardlopen morgen, denk ik. Of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel, John. Okay, tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.

Jazz en de Plastic Population met The Only Way Is Up. Morgen moet u niet gek opkijken, want u kunt dus morgen zomaar een strooiwagen tegenkomen. U hoeft niet bang te zijn, de winter is natuurlijk nog lang niet begonnen. Maar de gemeente test morgen het materieel en de strooiroutes voor het komende gladheidsseizoen. En ook de veegwagens die rijden testrondes. De wagens rijden samen zo'n 750 kilometer. En tijdens die testritten controleren medewerkers of alle voertuigen goed werken en of de routes nog kloppen en of er onderweg geen obstakels op de weg liggen. Er wordt tijdens de testrit natuurlijk nog geen zout gestrooid. Dus daar hoeft u niet bang voor te zijn. En door nu te testen kan de gemeente bij gladheid direct klaarstaan om te strooien. En de belangrijkste wegen, busroutes, fietsroutes en wegen naar bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen, die krijgen daarbij als eerste dan de aandacht, want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat die goed bereikbaar blijven. Ook bedrijventerreinen worden meegenomen en in de woonwijken de bedrijventerreinen en dergelijke, die hebben natuurlijk voorrang en woonwijken worden als laatste altijd gestrooid. Maar morgen rijden ze dus gewoon rondjes, testrondjes zonder zout. Dus niet gek opkijken als er morgen ineens een strooiwagen rijdt.

0: years old.
1: Lucas Graham, 7 years. En daarvoor hadden we Vulcano met 1, 2, 3. Aan de lijn hebben wij Yara van der Bos. Goedemiddag, Yara.
2: Goedemiddag.
1: Hi, welkom.
2: Dankjewel.
1: Morgen is het weer zover. Zaterdagmiddag mix. Wat gaan jullie allemaal doen? Wat hebben jullie allemaal?
2: Nou, ik ga natuurlijk niet alles verklappen, want dan moet je morgen luisteren natuurlijk.
1: Ja, dat is een hele goeie.
2: Ja, maar we gaan het natuurlijk hebben over de tips van Gerry. Gerry heeft altijd hele goede tips, dus die gaan we natuurlijk weer met jullie delen.
1: Ja.
2: Daarnaast spreken we met Buddy to Buddy. Ook heel erg leuk.
1: Ja, dat is ook terugkerend altijd, hè?
2: Ja, precies.
1: Ja, helemaal leuk. En dan nu weer een nieuwe Buddy.
2: Wie hebben we? Een nieuw verhaal.
1: Oké, okay, leuk.
2: Ja, een nieuw verhaal. Dus echt hartstikke mooi wat zij doen. Dus hartstikke leuk om, om het daarover weer met hun te hebben.
1: Ja.
2: Daarnaast hebben we ook DJ Eve O.
1: Oké.
2: Ja, dat is een bekende Apeldoorner. Stiekem ook wel een beetje een bekende Nederlander.
1: Aan het worden, ja, wat leuk. Oh, wauw.
2: Ja, die draait volgende week vrijdag in Club Fix in Apeldoorn. En daar gaat hij wat meer over vertellen. Dus ik denk dat jullie dit niet mogen missen.
1: Nou, dat denk ik ook niet. En natuurlijk elke week weer het weer. Met onze eigen weerman.
2: Weer. Ja. Zeker weten, zeker weten.
1: Helemaal leuk. En met wie zit je morgen?
2: Met Gert-Jan.
1: Oh, kijk eens aan. Dus dat wordt een hele gezellige middag weer.
2: Dat was een hele gezellige middag. Met ook hele leuke muziek natuurlijk erbij. Dus, ja.
1: En die bedenken die stellen jullie zelf samen, die lijst, of niet?
2: Ja, samen met de technicus, waarvan ik jullie even de naam schuldig moet blijven. Maar,
1: het is een verrassing wie er morgen komt.
2: Ja, nou, het staat wel op de planning, maar die heb ik nog niet uit mijn hoofd geleerd.
1: Oh, nou, maar dat hoeft ook niet, toch?
2: Maar nee, zo is het. En verzoeknummers zijn natuurlijk ook altijd welkom op de zaterdagmiddag mix. Dus als iemand luistert en denkt, ik wil morgen wel een nummer aanvragen, dan mag dat natuurlijk.
1: Ja, kan je het nummer even noemen? Waar ze je op jullie kunnen bereiken? Of wil je dat via de mail of via de...
2: Ze mogen bellen, alleen nu heb ik ook het telefoonnummer nog steeds niet uit mijn hoofd geleerd. Dus dat is weer jammer.
1: Dat is het nummer gewoon van de studio?
2: Gewoon het, ja.
1: Oh ja, dat is een hele goeie. Leuk hè, dat ik dat aankaart en dat ik dat ook niet weet.
2: Ja, leuk.
1: Heel slecht. Nou, dat vindt u op onze website.
2: Ja, toch? Het is zo, ja, dat. En dat. Mailtjes zijn natuurlijk ook welkom. En ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren morgen.
1: Nou, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Het is weer een veelzijdig programma en ik denk dat het weer een gezellig 2 uurtjes wordt. Toch?
2: Absoluut, ben ik er helemaal van overtuigd.
1: Nou, dan wens ik jullie een hele fijne middag morgenmiddag. En spreken we elkaar de volgende keer weer.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. Tot de uitzending.
1: Joehoe, dank je.

De Stranglers met Skin Deep. Even kijken, dit is nog even telefoonnummer. Als u nou morgen een verzoeknummertje aan wil vragen of iets wil belden, dan kunt u direct contact opnemen met de studio op nummer 055-540-1978. 055-540-1978. Dat nog even, naar aanleiding van het gesprek met Yara. Goed nieuws voor de jonge theaterliefhebbers. Vriendjesdag vindt voor het eerst 2 keer per jaar per theaterseizoen plaats in Theater Orpheus. Naast de populaire voorjaarseditie is er op zondag 18 oktober een extra najaarseditie. En de Vriendjesdag is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Apeldoorn. En tijdens deze middag maken kinderen op een speelse en laagdrempelige manier kennis met het theater. En dat gaat verder dan alleen kijken. Ze kunnen ook dansen en zingen en knutselen, verkleden en hun eigen decorstukken bouwen. En het begint om 00:30 en het eindigt om 17:00. Als u denkt, nou, dat lijkt me leuk, ga dan voor tickets naar orpheus.nl/vriendjesdag. En dan kunnen de jonge theaterliefhebbers lekker kijken, spelen en meedoen in Theater Orpheus.

Nou, dit was hem alweer voor vanmiddag. Het is voorbij gevlogen. We hadden allemaal leuke mensen in de studio, leuke gesprekken. Ik wil Frans bedanken voor de techniek en de muziek. De redactie natuurlijk voor het aanleveren van al deze leuke onderwerpen. U bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En vergeet niet nog even te stemmen voor RTV Apeldoorn. We zijn genomineerd in de categorie maatschappelijke organisaties voor een Apeldoorn Business Award. Kijk even op die website. Dan vindt u precies waar u kunt stemmen voor ons. Ik wens u een prettig weekend en graag tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: krijg je misverstanden.
1: We zijn allebei puur heen.
0: We hebben verder geen familieband.
1: We hebben allebei een moeder.
0: We hebben allebei een kind.
1: We hebben allebei een eigen mening.
0: Allebei.
1: Ja, wij zijn allebei,
0: op zijn Henks gezegd, volledig eensgezind.
1: Nou, eensgezind?
0: Vaak wel.
1: Nou, vaak niet.
0: Soms niet.
1: Soms wel.
0: Maar niet altijd.
1: Het komt wel eens voor.
0: Heel soms.
1: Ja, bij hoge uitzondering.
0: Een enkele keer.
1: Ik noem het sporadisch.
0: Daar heb je gelijk in.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jette kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
3: En tot zover het nieuws.

ein deutsches Volk!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: U luistert naar De Vereniging met Hieke Goos.
1: Goedenavond luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van De Vereniging. Fantastisch programma, elke woensdagavond van 8 tot 9 uur live hier vanuit onze studio aan de Arnhemseweg. Met elke week ook een andere presentator en een andere geluidstechnicus. Nou, mijn naam Hieke Goos heeft u al gehoord en achter de knoppen zit niemand minder dan Robin Rooiakkers. Helemaal leuk. Nou, en ik heb gasten. Ja, want wat is een verenigingsuitzending zonder een vereniging? Nou, ik heb hier twee heren zitten. Die zitten hier tegenover mij. En het is Albert Koppier, zeg ik het goed? Albert? Ja, ja Albert. En ik heb Jaap de Groot zitten.
2: Ja,
1: en
2: correct.
1: Jullie zijn beide verbonden aan Zaal Sport Apeldoorn.
2: Ja,
1: klopt?
2: Correct. Ja, helemaal goed.
1: Ja. Nou, wie van beide heren mag ik het woord geven om even zich voor te stellen, kort?
2: Nou ja, goed, ik wil wel beginnen.
1: Goed zo.
2: Ja,
1: ja.
2: Vertel, Jaap de Groot.
1: Jaap.
2: Ja, Zaal Sport Apeldoorn. Club waar ik sinds 1983 lid van ben. Dus dat is al superlang.
1: Ja, joh.
2: En sinds enkele jaren ook bestuurslid. En nou, nu hier vanavond om eens wat te vertellen over onze vereniging.
1: Ja, want jij bent in het bestuur. Welke functie heb je daar?
2: Secretaris.
1: Ja, zag ik tenminste op de website voorbij komen. Ja, secretaris. Moet je niet te min over denken, hoor.
2: Nee.
1: Want jij doet de contacten naar buiten toe en zo.
2: En
1: toch?
2: Zo, ja.
1: Ja.
2: En de verslagen van vergaderingen.
1: Dat bedoel ik.
2: De ALV en de nieuwsbrief.
1: Ja.
2: En de website.
1: Genoeg te doen, dus.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar we zijn een kleine vereniging.
1: Ja.
2: Dus ja, veel gaat op routine.
1: Klein maar fijn, zullen we maar zeggen.
2: Ja. He?
1: En vertel jij eens even, Albert. Wie ben jij precies?
3: Ja, Albert Koppier inderdaad. En sinds vorig jaar 2025 penningmeester van de vereniging.
1: Mm-hmm.
3: Zelf niet actief binnen de vereniging van sport. Wel mevrouw. En via mevrouw ben ik, die doet de Zumba.
1: Ja.
3: Zo ben ik ook bij die de
1: dag van,
3: vereniging.
1: Als mijn man heeft nog een paar uurtjes over. Dus die ga ik gewoon.
3: En ik had wat tijd over omdat ik inderdaad met pensioen gegaan ben vorig jaar. Dus,
1: ja, leuk.
3: En dat bevalt wel prima.
1: Ja, bevalt goed. Mooi zo. Zaal Sport Apeldoorn. Zo heet het kortweg. Maar eigenlijk is de verenigingsnaam anders.
2: Ja.
1: Wil je daar eens iets over zeggen?
2: Ja, de officiële naam is volgens mij Zaal Trimmen en Apeldoorn en Zevenhuizen. Zo staan we in de Kamer van Koophandel ingeschreven. En dat komt omdat in de jaren 80, eigenlijk al iets tevoren, voor 1980, is een groep mensen in Zevenhuizen begonnen met sporten in een gymzaal.
1: Mm-hmm.
2: Eigenlijk dezelfde tijd dat ook de Sprenkelaar is gebouwd, bijvoorbeeld het zwembad.
1: Volgens mij heb je het dan over begin jaren 70.
2: Ja, dus ze hebben ook leden die vanaf de allereerste, die zijn dus al 50 jaar lid van de club, zeg maar. Maar eerst was het gewoon op eigen initiatief,
1: mm-hmm,
2: met afspraken over gymzalen. Maar op een gegeven moment vanwege aansprakelijkheid en bepaalde rechten en plichten is het een vereniging geworden. Omdat je dan als rechtspersoon contracten sluit en niet meer als gewoon persoon.
1: Mm-hmm.
2: Dus in 1980 is de vereniging eigenlijk ontstaan als vereniging.
1: Ja.
2: Maar feitelijk bestaat hij dus al langer.
1: Hij bestaat eigenlijk al langer.
2: Ja.
1: Al ruim 10 jaar langer.
2: Ja, en later toen gingen veel mensen ook vanuit Zevenhuizen richting Uchelen.
1: Ja.
2: Dus toen is daar een soort dependance gekomen aan de Klingelbeek.
1: Mm-hmm.
2: En in die tijd, dus dat is jaren 90 denk ik, toen hadden we 7 groepen.
1: Zo.
2: En er waren er 4 in Zevenhuizen en 3 in Uchelen.
1: Ja. Ja. Goh, leuk.
2: Dus een vereniging met een hele historie.
1: Nou, zeker. Ja. En nog steeds fris en fruitig, laten we het zo maar zeggen.
2: Ja hoor, nog steeds springlevend.
1: Ja,
2: niet meer 7 groepen, nog maar 3.
1: Ja.
2: Dus we zien wel langzamerhand het ledenaantal
1: teruglopen. Reden te meer om hier gewoon eens even een goede reclame te maken.
2: Ja.
1: Om leden weer te werven, zeg maar.
2: Dat is altijd prettig. En er is ook veel aandacht voor bewegen.
1: Ja.
2: Kijk, we hebben natuurlijk veel leden die inmiddels wat ouder zijn.
1: Mm-hmm.
2: Ik begon ook als twintiger, zeg maar, met sporten. Ja, iedereen is ouder geworden. Maar er is op dit moment veel aandacht voor valpreventie, voor coördinatie, voor bewegen.
1: Ja,
2: dat is iets wat wij doen.
1: Ja. Mooi.
2: Gewoon bewegen, niet al te ingewikkeld. Maar gewoon spieren gebruiken die je anders vergeet. Evenwichtsoefeningen.
1: Ja.
2: Waardoor je gewoon je gestel op orde houdt.
1: Ja. Ja, hartstikke mooi. Zolang mogelijk mobiel blijven ook.
2: Zeker.
1: Naarmate je ouder wordt, gaat het ook allemaal een beetje wat stroever worden, zeg maar. Ja. Dus er is niks op tegen om lekker in beweging te blijven.
2: Ja,
1: en Albert?
3: Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
3: Ik blijf in beweging.
1: Oké. Okay. Nou, volgens mij, hoe lang zijn we nu al aan het kletsen? Nou, we gaan gewoon even lekker naar een muziekje. Want ja, dat is te doen gebruikelijk. In dit programma mogen de gasten altijd zelf bepalen welke muziek we gaan draaien ter afwisseling van al het gepraat. Nou, van jullie heb ik ook een lijst gekregen. Ik kreeg een enorme waslijst van jou.
2: Ja.
1: En die heb ik gewoon echt moeten laten inkorten. Nou, dat heb je ook gedaan. En jij hebt ook nog twee nummers ingebracht. Nou weet ik niet wat Robin klaar heeft staan op dit moment. We. Wat zeg je?
4: Sorry van Kijmen.
1: Oh, sorry.
2: Ja, mooi. Sorry van Kijmen. Ja,
1: sorry.
2: Mooi trompet. Ja, fantastisch.
1: Is dat
2: nummer.
1: Jouw verzoek?
2: Ja, die stond op mijn lijstje.
1: Waarom dit nummer? Sorry.
2: Nou, ik luister heel veel Spotify. En dan op een gegeven moment als ik iets hoor waarvan ik denk van... hé, dat triggert me, dan maak ik een favoriet ervan.
1: Ah.
2: En zo dook hij ook op.
1: Ja.
2: En dan luister ik vaak naar andere nummers. En ik vind de trompet gewoon een... ja, het is een mooi instrument met een mooi heldere klank. En dit is gewoon een fantastisch nummer.
1: Ja. Maar... en jij bent zelf ook met muziek bezig, hè? Dat vertelde je beneden in het voorgesprek.
2: Ja, nee,
1: maar niet met trompet, maar wel met...

0: Bariton sax, ja.
1: Ook mooi. Ja, ja, ook nou, had mooi. Ik eigenlijk wel een saxofoonnummer verwacht.
0: Die zit erbij.
1: Oh, die zit erbij. Nou, ja. Ik praat weer voor mijn beurt. Goed, zullen we vragen of Robin hem instart?
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja? Sorry, van Kiteman.

0: Ja, wij mogen hier ook applaudisseren hoor. Echt wel. Mooi nummer.
1: Briljant nummer, ja.
0: Kite Man. Prachtig. En ja, je vertelde al van, je zit zelf ook in de muziek, in een big band. Je hebt muziekles, ja. Maar je speelt bariton sax.
1: Ja, klopt.
0: Dat is heel wat anders dan deze trompet die we hebben gehoord.
1: Ja, maar goed, de trompet is ook mooi.
0: Ja, zo, hartstikke mooi. Volgens mij moet je daar nog harder op blazen dan op een sax.
1: Nou, in ieder geval anders op blazen.
0: Anders, hè? Ja mooi. Oké, we gaan even verder, want we zitten hier namens Zaalsport Apeldoorn. Althans, jullie. Ik zit hier namens RTV Apeldoorn, maar dat is weer een ander verhaal. Zaalsport Apeldoorn, officieel opgericht 19 december 1980 als vereniging. En jullie hadden dus in 2020 het 40-jarig bestaan.
1: Ja.
0: Officieel eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar dat kon niet doorgaan vanwege de corona.
1: Ja, nee, klopt. Dat hebben we uitgesteld.
0: Ja, 2 jaar later.
1: Ja.
0: Alsnog gedaan.
1: Ja. Zijn we in... Dat heet het daar?
0: Bospaviljoen het Leesten.
1: Ja, bij het Leesten. Ugelsberg heet dat geloof ik daar zo. Ja, dat was heel gezellig. We hebben een activiteit gedaan met alle sporters die wilden komen. Eerst wandelen en toen met z'n allen eten daar.
0: Ja, tuurlijk. Eerst even lekker inspannen.
1: Moest wel even gemarkeerd worden dat moment.
0: Ja, vind ik ook.
1: En we zitten nu op 46, hè?
0: De jubilarissen die zijn ook toen gehuldigd, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Toenmalige jubilarissen. Ja, 46 jaar bestaan jullie al.
1: Jazeker. Ja.
0: Zit er toch over een poosje weer een feestje in het verschiet, meneer de penningmeester?
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Dat zou kunnen, ja.
0: Oké. Maar nu even wat anders. Albert, jij bent penningmeester geworden.

0: worden. Omdat de andere penningmeester, die is er na 22 jaar mee gestopt.
1: Ja.
0: Is ook een mooi aantal jaren, zeg. En jij bent lekker mee bezig daar. En hoe groot is de vereniging?
1: De vereniging bestaat op dit moment...
0: Even goed in de microfoon praten.
1: Uit 46 leden.
0: Oké. Okay.
1: Verdeeld dus over de groepen voor trimmen en volleybal en de zumba-lessen. Dus verdeeld over drie locaties.
0: Ja.
1: Nou, het is heel laagdrempelig eigenlijk, zeker wat de contributie betreft.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dan heb je het over €15 per maand. En dan kan je dus vier keer per maand, is dat gemiddeld, kan je dus
0: deelnemen.
1: De activiteit deelnemen.
0: Ja.
1: Dus, we zijn eigenlijk wel dringend op zoek naar nieuwe leden.
0: Want,
1: de vereniging die... die draait net een beetje kiet en zo. Ja. Dus en als er natuurlijk geld bij moet, dat zou niet leuk zijn.
0: Nee.
1: Dus,
0: maar jongens, kom op zeg. Zaalsport Apeldoorn is een begrip in Apeldoorn, lijkt mij. En we moeten blijven bewegen met z'n allen, hè? Dus het is heel goed om je aan te sluiten bij jullie club, Zaalsport Apeldoorn.
1: Ja, zeker. En daarom zijn we hier ook.
0: Ja, precies. Om
1: te promoten.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Drie locaties, hoorde ik zeggen. Voor de activiteiten.
1: Ja, nou, daar kan Jaap een verbeterde antwoord
2: op geven. Ja, we hebben dus nog in Zevenhuizen twee locaties. Dus
0: ja.
2: Woensdagavond is het in Agricola-straat. En we gebruiken gymzalen van Acris. Dat is trimmen. Dus daar wordt een uur gewoon bewogen. En dan,
0: maar wel fanatiek bewogen, denk ik zo.
2: Ja, dat is verschillend, hè. We hebben als motto iedereen naar eigen kunnen.
0: Ja, dus, dat vind ik op zich ook goed.
2: Dus je moet je niet forceren,
0: nee.
2: Want dan word je slechter van.
0: Dan krijg je blessures.
2: Maar er wordt gewoon actief bewogen met verschillende werkvormen. Dat is Joke, die is daar de trainster, die doet dat heel leuk.
0: Ja.
2: Er zijn eigenlijk alleen maar dames daar.
0: Mm-hmm.
2: En mijn eigen groep, die zit op donderdagavond. Die zit in de Gentiaanstraat.
0: Jouw eigen groep?
2: Dat is mijn groep.
0: Ah,
2: nou, niet dat ik trainer ben, maar ik ben deelnemer aan de groep.
0: Oké, okay, en welke groep is dat?
2: Dat is
0: wat doen jullie?
2: Wij doen conditietraining en volleybal.
0: Ah,
2: dus,
0: ja.
2: Maar we hebben ook mazzel, want wij mogen 1,5 uur.
0: Zo.
2: Dus wij beginnen om 8 uur en dan tot 9:30.
0: Zo.
2: En dan de eerste 3 kwartier is zeg maar rondjes rennen, bewegen, oefeningen op de mat.
0: Opwarmen. Je kan niet zomaar ineens vanuit stilstand ineens presteren.
2: En dan gaan we spieren gebruiken. We lopen eigenlijk het hele lijf langs. Dat doet Johan.
0: Ja.
2: Dat is heel bijzonder, want Johan Werler is dus al 50 jaar lid van de club.
0: Zo.
2: Is lid, maar bij gebrek aan een trainer... doet hij de training bij ons.
0: Ja.
2: En dat doet hij uitstekend. Hij heeft natuurlijk heel veel ervaring.
0: Ja.
2: Dat is gewoon heel leuk en gezellig. En daarna, na die 3 kwartier, gaan we volleyballen. Maar dat klinkt stoerder dan het is, want we gebruiken wel een speciale softbal.
0: Oké.
2: Okay. Dus niet de echte volleybal. En we hebben ook als regel bijvoorbeeld, je moet per se 3 keer overspelen. Dus het wordt geen gepingpong. Dus we proberen een beetje op techniek en souplesse te volleyballen.
0: Ja.
2: En ook niet knoeperhard, maar gewoon...
0: gaat toch ook voor de fun?
2: Het gaat om het spel en om het bewegen. En, maar het is een hele leuke activiteit om te doen.
0: Ja.
2: En op de woensdagavond om 8 uur, dus de groep is nu bezig.
0: Ja.
2: Aan de Klingelbeek. En die zit dus in Uggelen en dat is Zumba.
0: Zumba.
2: En dat is dus echt bewegen op muziek.
0: Ja.
2: Dus daar hebben we een instructrice die dan de Zumba-les verzorgt.
0: Ja.
2: En daar hebben ze een zo'n groot apparaat bij met muziek. En dan is het een kwestie van allerlei dansjes doen.
0: Ja, bewegen op die muziek, hè?
2: Bewegen op de muziek, dat is ook behoorlijk intensief.
0: Zo.
2: Want daar bepaalt de muziek het patroon, zeg maar.
0: Ja, ja. Leuk, hoor.
2: Ja.
0: En weet je, muziek zweept op. Juist die muziek die ze gebruiken bij de Zumba. Vaak is dat een beetje van dat Latijns-Amerikaans.
2: Ja.
0: Dus hartstikke leuk. Mooi.
2: Ja,
0: en dat is dus in Uggelen.
2: Dat is in Uggelen, ja.
0: En
2: als je een impressie wil hebben, moet je gewoon naar de website gaan. Daar hebben we ook filmpjes staan. Dan kun je ook zien wat we doen.
0: Ja. Ja. Ja, leuk. Ik heb al gekeken vanmiddag. Ja. En dan krijg je ook eigenlijk wel zin om weer gewoon mee te gaan doen.
1: Kleine aanvulling van de penningmeester. Je kan dus gratis twee proeflessen in ieder geval kan je volgen.
0: Ja.
1: En dan ben je niet verplicht om dan lid te worden.
0: Nee.
1: Het zou wel heel fijn zijn.
0: Tuurlijk. Nee, maar je kan gewoon dus echt op je gemakkie even proeven aan de lessen.
2: Ja.
0: En ook ervaren of het wel iets voor je is natuurlijk.
2: Ja.
0: toch?
2: Ja, we doen nu ook mee aan de Apeldoorns Beweegweek, heb je nu. Hè? Dat is bij, ja, bij heel veel verenigingen kun je nu kennis maken en ja, gewoon proeflessen volgen.
0: Ja.
2: En kijken of het wat voor je is, ja, als je op zoek bent.
0: Ja. Ja, er is genoeg aanbod,
2: ja,
0: maar je moet er wel zelf ook naartoe, hè? Je moet, ja, wel die, nee, drempel over, zeg, ja, maar.
2: En er wordt gelukkig heel veel gesport, hoor.
0: Ja.
2: Kijk, onze club heeft natuurlijk wel eens nadeel dat het avond is. Dus
0: ja,
2: voor oudere mensen zie ik dat ze heel vaak tegenwoordig dagactiviteiten doen. Hè? Er wordt, ja, ook veel in het Matenpark bijvoorbeeld.
0: Nou, misschien is dat ook een idee
2: gesport
0: voor jullie.
2: Maar dan om het zit overdag je te doen, ja.
0: Ja, erbij misschien.
2: Ja, ja.
0: Eén middag of zo in de week. Dat zou,
2: ja, geen idee. Dat hebben we nooit onderzocht, hoor. Want,
0: koppen bij elkaar. En misschien is er wel animo voor.
2: Ja. Ja.
0: Kan, hè?
2: Dat zou kunnen, ja.
0: Dus eerst volgende bestuursvergadering zou, ja, ik dat gewoon inbrengen als agendapunt.
2: Als agendapunt, een middagactiviteit, ja.
0: Ja. Ja, leuk. Maar
2: geen
0: alles
2: idee
0: is
2: hoe dat, of dat lukt met Acres bijvoorbeeld. Maar ja,
0: ja, nee, daar zit je natuurlijk ook aan vast.
2: Wij zitten aan gymzalen, hè?
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja, je hebt ook, tuurlijk, nee, dat is ook.
2: Maar goed, ik heb liever de leden op de avond dan een, ja, groep erbij, waardoor we nog meer verdunnen. Maar ja.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja.
2: Zaalsport, als ze zich met drommen melden voor een middag.
0: Dan gaan jullie dat in overweging nemen.
2: Zeker.
0: Zeker weten, tuurlijk. Zaalsportapeldoorn.nl, dat is jullie website.
2: Ja.
0: En daar staan ook echt alle informatie op. De historie.
2: Ja.
0: De sporten die gedaan worden. Hè, dus de activiteiten.
2: Ja.
0: Waar jullie dat doen. Van alles. En daar staan inderdaad ook die impressiefilmpjes staan daarop.
2: Ja.
0: Dan krijg je echt al gelijk een heel erg leuk idee. Mooi. Oké. Okay. Ik weet niet of de muziek op dit moment staat. Die klaar? Kijk. Robin is
2: mooi,
0: een toppertje, hè? Gaan we nu luisteren naar het nummer van Albert? Bluff. Ja. Vertel eerst maar eens even waarom juist dit nummer. Eén en nou, alleen.
1: Ik ben sowieso groot fan van Bluff ook. En, maar ik heb heel lang de Vierdaagse genoemd en gelopen,
0: ja,
1: in Nijmegen.
0: Ja.
1: En dit is een heerlijk nummer met een ontzettend ritme. En dat zal je aan het eind ook merken. En daar ging ik gewoon harder op lopen. Dat gaf,
0: oh,
1: zoveel,
0: ja, echt?
1: Ja, zoveel energie.
0: Dat zweepte ook op.
1: En we moeten blijven bewegen. Dus,
0: we moeten zeker blijven bewegen. Maar even over die Vierdaagse. Heb je hier in Apeldoorn alles gelopen?
1: Nee.
0: Wordt tijd, hoor.
1: Ja, weet ik. Maar ik weet niet of ik volgend jaar tijd heb. Maar ik heb wel 14 keer naar je mee gelopen.
0: Zo,
1: dus,
0: knap. Nou, dat doe ik je ook niet na. Maar dit is totaal anders hier in Apeldoorn.
1: Ja, weet ik. Want ik heb er wel van de week dit jaar bij iemand weggebracht. Die heeft bij ons gelogeerd,
0: ja,
1: vier nachten.
0: Ja. Nou, dan heb je de verhalen wel gehoord.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, mooi. Oké, okay, we gaan luisteren naar Eén en Alleen van Bluff.
1: Bluff.
0: En het is, we beginnen wat verder in het stuk, want het is een stuk van 7 minuten.
1: Weet
0: en
1: ik,
0: dat is natuurlijk jammer. Dus, ja, we gaan gewoon luisteren nu.
1: Ja.

0: Dat was jouw verzoek, hè, Albert?
1: Ja.
0: Want daar liep jij ook als een speer, liep jij daar die vierdaagse in Nijmegen op. Maar dat zweept inderdaad ontzettend op. Maar ik zei al van, je moet niet snel gaan lopen, hè?
1: Nee.
0: Altijd zorgen dat je in je eigen tempo loopt. Maar dit nummer, dat komt uit 2006. Heb ik even opgezocht.
1: 2006.
0: Is ook alweer 20 jaar oud. Maar muziek...
1: Van Umoja.
0: Ja, mooi hoor. Leuk. Oké. Ik zit hier met de heren Albert Koppier en Jaap de Groot. Beide bestuursleden in de vereniging Zaal Sport Apeldoorn. Albert is penningmeester sinds een jaar, zeg je?
1: Ja.
0: Zo ongeveer, hè?
1: Ja. Oktober 2025.
0: Ja. En je, nou, dat is nog niet eens een jaar. Bijna een jaar. Het is morgen 1 oktober.
1: Het eerste sportjaar zit er wel op.
0: Ja,
1: in
0: ieder
1: geval administratief.
0: En Jaap de Groot, jij bent secretaris.
2: Ja.
0: Maar dat doe je al een aantal jaren.
2: Ja, ik weet nog niet eens meer hoe lang.
0: Nee, maakt toch
2: maar
0: niet
2: het
0: uit.
2: Maar het is zo, om de twee jaar is er herverkiezing. En dan blijf ik weer zitten. En dan,
0: ja, als er geen andere kandidaten zijn.
2: Geen concurrentie. Nee.
0: Geen concurrentie. En Joke van Veen is jullie voorzitter.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Oké.
2: Nou. Zij zit in de groep van Uggelen.
0: Ja.
2: Ook al heel lang. Ja,
0: ja. Oké. Leuk.
2: En heeft ook al het idee gehad om af te treden. Maar
0: ja, toch blijven
2: kunnen we
0: hangen.
2: Dan toch weer overtuigen om te blijven. Dus, nou.
0: Weet je, als je het naar je zin hebt en je hebt de tijd er nog voor. Ja. En het geeft je nog energie, maar dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
2: Ja.
0: Dan blijf je gewoon lekker zitten. Ja, toch? Jullie hebben nu op dit moment 46 leden. Er kunnen dus gewoon nog mensen bij. Want die zalen waar jullie zijn groot genoeg om daar nog een paar mensen aan toe te voegen. En ik heb op jullie website, zaalsportapeldoorn.nl... ontzettende, simpele, mooie, overzichtelijke website. Daar kun je heel makkelijk ook lid worden. Je gaat helemaal naar links en dan zeg je lid worden. En wat zie je dan? Nou, dan kun je klikken op een formulier. Kun je invullen. Gewoon je hele naam, adres, telefoonnummer en zo. En dan ook nog een volgend formulier wat erachter zit, is om machtiging af te geven voor het innen van de contributie.
1: Ja.
0: En je zei het al, Albert, die contributie, nou, €15 voor een hele maand sporten.
1: Ja, dat is...
0: Daar kom je toch nergens meer tegen?
1: Nee, zeker.
0: En die andere was €22,50, hè?
2: Ja.
0: Dat is dan...
2: Anderhalf uur.
0: Ja, dat is ietsje langer. Oké. Dus daar moet dan ook iets meer tegenover staan.
2: Ja, ja, en uiteindelijk, wat je betaalt is eigenlijk de zaalhuur.
0: Ja.
2: Van Acres natuurlijk.
0: Ja.

0: we hebben een vergoeding voor de trainer.
1: Ja.
0: En dat is het.
1: Ja.
0: We hebben verder geen kosten.
1: Geen kosten.
0: Nou, niet helemaal waar. We hebben natuurlijk een verzekering voor aansprakelijkheid.
1: Ja.
0: Buma Stemra die pakt een heel groot gedeelte van onze contributieopbrengst.
1: Vanwege
0: de muziek bij Zumba.
1: Het is toch wat, hè?
0: Nou ja, ik merk ook dat de website hosting en zo wat ook duurt.
1: Ja, daar moet je ook, ook voor betalen.
0: Oorspronkelijk was het 8 euro en inmiddels zit dat ergens, loopt dat tegen de 40. Dus ja. Maar goed, het zijn allemaal overziende kosten.
1: Ja, en je moet het hebben.
0: Ja.
1: Ja, toch? Maar nogmaals even die website dus, zaalsportapeldoorn.nl. Daar staat alles op. Nog even terugkomend op die contributie, meneer de penningmeester. Jullie inderdaad in 3 etappes, zeg maar.
2: Ja.
1: En zit daar waarom eigenlijk?
2: Ik denk dat dat ook de historie is. Maar ook het gemak natuurlijk. Ja. Als je het elke maand gaat doen.
1: Nee, dan blijf je schrijven.
2: Dat is het eerste van september tot en met december. Dat is tussen de 4 maandsperiode. En dan januari tot en met maart. En april tot en met juni.
1: Ja. Ik juli en augustus over.
2: Ja, juli en augustus. Nou ja, dat is voor praktisch heel Nederland de vakantiemaanden. Dus vandaar.
1: Ja.
2: Maar het is ook zo, als mensen dus langdurig geblesseerd zijn of wat dan ook, dan zijn er echt geen problemen. Dan krijgen ze altijd keurige restitutie. En dat gaat allemaal in goed overleg.
1: Nou, mooi.
2: Eigenlijk nauwelijks problemen.
1: Nee, oké. Jullie in augustus hoeft dus niet betaald te worden, omdat er dan ook de boel op slot zit.
2: Ja.
1: En iedereen is op vakantie. En die doet weer andere dingen. Die lopen in het bos en over de wei. En nou, noem het allemaal maar op. Gaan fietsen.
2: Ja.
1: Kan ook, hè? Ja, toch? Maar de rest van het jaar dus lekker lessen volgen bij Zaalsport Apeldoorn. Lekker actief bezig zijn.
0: Ja, en ook altijd. Dus we zijn alleen met de kerstvakantie.
1: Oh ja.
0: 2 keer dicht.
1: Ja.
0: En soms in mei, ja, we hebben natuurlijk al Hemelvaartsdag.
1: Ja.
0: Is zo'n dag. Dat is een dag waarbij we ook niet sporten op donderdag.
1: En
0: soms heb je dode herdenking. Bijvoorbeeld 4 mei, als dat toevallig op zo'n woensdag valt, ja, dan zijn we ook dicht. Maar ja, de rest gaat het altijd door.
1: Ja, maar goed, dat wordt allemaal vroegtijdig kenbaar gemaakt.
0: Ja. Nee, maar goed, mensen zijn een beetje gericht op vakantie. We hebben straks herfstvakantie weer.
1: Ja.
0: En dan ben ik lekker met vakantie. Maar dan gaat sporten wel gewoon
1: sporten
0: door.
1: Sporten gaat
0: dan
1: gewoon door.
0: Zijn we alleen met minder.
1: Niet iedereen gaat op vakantie, hoor, Jaap.
0: Nee, zeker niet.
1: Ik ben ook niet op vakantie. Ik ben ook gewoon hier aan het werk. En dat geldt denk ik voor Robin ook.
0: Ja, goed zo.
1: Ja. Maar, 15 euro per maand voor de Zumba en het trimmen plus conditietraining. En die 22,50 per maand is dan voor conditie en volleybal.
2: Ja.
1: Ja. Nou, per maand, hè? Dus niet per keer, maar per maand.
2: Per maand, ja.
1: En dan kun je dus 4 keer genieten in de maand van deze activiteit. Oké. Nou, zijn er dus lessen die worden gegeven door ervaren en professionele trainers, heb je al verteld. En volgens mij zijn jullie op zoek naar uitbreiding.
0: Nou, voor kijk, we hebben de groep van woensdagavond, waar Joke Deenen nu les geeft. Ja, die doet het omdat ze heel veel hart voor de zaak heeft. Maar die doet heel veel andere dingen.
1: Ja.
0: Dus daar zouden we al heel goed ook een andere trainer kunnen gebruiken. Maar goed, zij runt dat. En dat gaat op dit moment goed.
1: Ja.
0: En mijn groep is dus trainerloos. We hadden een trainer, maar die ging een hele lange reis maken door Spanje en Portugal. Nee, die was heel lang vertrokken en die wilde daarna niet weer de draad oppakken.
1: Ah.
0: Ja, dus hebben we vervolgens geadverteerd, voor mensen geworven. We hebben gekeken of je via de sportraad hier en via Stiemens is er ook een opleiding voor trainers voor ons soort verenigingen.
1: Mm-hmm.
0: Dat heeft vorig jaar niks opgeleverd. Nu is er weer een nieuwe groep gestart. Dus wie weet dat daar straks een trainer zit.
1: Ja, ja.
0: In het verleden waren het vaak LO-docenten.
1: Oh ja.
0: Van scholen.
1: Ja.
0: Vaak van ROC. Maar dat is heel lastig om daar mensen voor te vinden. En dat is niet iets wat alleen waar wij last van hebben. Maar
1: het is
0: gewoon heel breed. Ja.
1: Ja, volgens mij heel breed. Maar het moet natuurlijk ook passen. Hè? Het moet in je eigen leven ook passen en zo.
0: Ja.
1: Het moet je aanspreken.
0: Je moet je aanspreken en je moet natuurlijk gewoon, je moet het voorbereiden. En je moet erheen en je moet een uur sportles geven en je moet weer terug. Dus je moet het toch echt ook een beetje hobbymatig doen.
1: Ja.
0: Best heel lastig.
1: Nou, wie weet. Wie weet, want het is ook, dus de vacature staat ook op jullie website.
0: Ja, hij staat erop.
1: Dus mensen die nu luisteren en denken van nou, dat lijkt me wel wat. Kijk gewoon eens even op die website, zaalsportapeldoorn.nl. Er staat alle informatie op die nodig is. En ook dus voor de vacature van de trainer of de trainster. Het mag een man of een vrouw zijn, net hoe het uitkomt. Ja, toch?
0: Ja, hoor.
1: En het is dan op woensdagavond van 8 tot 9. En op donderdagavond van 8 tot 9:30. Ik zou zeggen, gewoon doen. Ja, toch? Als je een beetje sportief ingesteld bent en een beetje met mensen kunt omgaan en zo. Toch?
0: Dat is belangrijk, ja.
1: Ja, want wat voor eisen worden er verder aangesteld aan die trainer?
0: Nou, wel kennis van zaken.
1: EHBO-diploma hebben en zo, of BHV?
0: Niet als strikte eis.
1: Dat is wel fijn.
0: Maar het gaat natuurlijk wel... Je moet er natuurlijk wel enige affiniteit mee hebben. Want ja, je werkt met mensen en met de gezondheid van mensen. Dus je moet weten wat je doet. Mm-hmm. Welke oefeningen geschikt zijn. En je moet het voorbereiden. En je moet een beetje dat is belangrijk, bij het profiel van de club passen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus, want dat profiel van die club, vertel eens even. Want ik heb het op de filmpjes wel gezien. Het is allemaal toch wel een beetje wat ouder publiek. Zeg ik dat
0: ja,
1: goed?
0: Ja, inmiddels wel. Ja.
1: Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook al, die zijn al tientallen jaren lid van jullie club.
0: Nee, en dan word je vanzelf ouder.
1: Ja. Ja, ga onszelf maar na. Ja. Albert?
0: Maar het profiel van de club is met name dat we proberen iedereen tot zijn of haar recht te laten komen. Dus dat betekent ook met mijn eigen groep. We beginnen altijd even met opwarmen door rondjes te rennen in de zaal. Ja, en het kan voorkomen dat één iemand drie rondjes heeft afgelegd, terwijl de ander één rondje heeft afgelegd. Ja. Dat is prima. Daarna doen we oefeningen vaak een minuut lang.
1: Ja.
0: Gewoon op één been staan, op het andere been staan. Op een gegeven moment als je denkt van nou, ik trek het even niet, of het wordt me te veel, nou, dan stop je gewoon even en dan wacht je en dan pak je de volgende oefening weer op.
1: Ja, dat is wel fijn. Hè? Een beetje ongedwongenheid is er ook.
0: En volleybal ook, ja. De ene is handiger dan de ander.
1: Ja.
0: Maar dat is geen punt.
1: Ja. Je sleept elkaar er allemaal doorheen.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: En het is ook niet zo dat er een soort prestatiedrang is dat je moet winnen. Nee. Je moet gewoon gezellig spelen. En
1: ja.
0: Je moet tot je recht komen.
1: Ja. Mooi dat jullie dat dan als afsluiting van zo'n avond doen, hè?
0: Ja.
1: Je hebt Ja, dat vond ik ook wel bijzonder. Jullie beginnen met opwarmen, met badminton.
0: Ja.
1: Dat is leuk.
0: Dat is leuk, ja. Gewoon badminton, rekkers en shuttles. En dan staan we tegenover elkaar. En dan... net als op de camping.
1: En dan volgen dus...
0: En weer tikken en dan... Ja.
1: En dan de spieroefeningen.
0: Ja.
1: Om gewoon het lijf lekker los te krijgen en zo.
0: Ja.
1: En dan ga je dus, als dat allemaal klaar is en je bent lekker bezig geweest, ga je lekker afsluiten met een potje volleybal.
0: Ja.
1: Dat is toch heerlijk? Ja, dan gebruik je gewoon weer hele andere. Dan ben je een beetje aan het, hoe noem je dat?
0: En de sombergroep is, die is dan echt met muziek bezig. Maar dat zijn ook
1: multitasken.
0: Verschillende.
1: Multitasken.
0: Dat zijn ook verschillende.
1: Ja.
0: Nou, die hebben natuurlijk ook verschillende activiteiten.
1: Ja.
0: Verschillende muziekjes en verschillende dansjes, ja.
1: Dat is intensief, dat hoor, is heel kan
0: intensief.
1: Ik je zeggen.
0: Ja.
1: Want dat zal jij wel weten van je vrouw.
2: Ja, dat hoor ik. Voor ik van mijn vrouw ook, inderdaad. Ja, ze is best wel moe als ze thuis komt.
1: Ja, hè? En je gebruikt...
2: Maar ze hebben ook... er zit daar een vrouw, die is geloof ik boven de 80. Die is nu net weer terug.
1: Zo.
2: En dan hoor ik van een enthousiasme dat die mevrouw uitstraalt. En een humor ook. En gewoon het plezier, dat straalt die mevrouw echt uit.
1: Ja.
2: Dan heb je die leeftijd al.
1: Ja. Maar fantastisch, toch?
2: Heerlijk bezig.
1: Ja. 80 is het nieuwe 70.
2: Nieuwe 60 gaat wat verder.
1: Ja. 70 is het nieuwe 60. Zo, we gaan gewoon steeds 10 jaar terug. Ja, toch? Ja. Zullen we nog even naar een muziekje luisteren? Want jullie hadden het een en ander meegenomen. Ik weet niet, wat heb je klaarstaan, Robin? Oh, never gonna not dance again. Van Pink.
2: Die is ook
1: van jou, Albert.
2: Die komt van mij af. Nou,
1: en waarom?
2: Speciaal voor de Zumba-dames.
1: Nou,
2: inderdaad.
1: Gaan ze daar ook op dansen?
2: Ik weet niet of ze meeluisteren. Ja, Joke is er vanavond niet.
0: Nee, ze zijn nu bezig, dus ze moeten naar de herhaling luisteren.
1: Ze moeten naar de herhaling luisteren of terugluisteren, dat kan ook. Maar oké, deze is dus speciaal voor de dames van de Zumba.
2: Speciaal voor de Zumba-dansen.
1: Oké, gaan we nu naar luisteren, naar Pink.
2: Ja.
1: Oh ja.

0: Pink. Oh, ik praat het te snel. Nou, maakt niet uit. Het was al bijna klaar. Maar dit is denk ik ook muziek die ze tijdens de Zumba-lessen draaien.
1: Goed bruikbaar.
0: Goed bruikbaar, hè? Dan kun je lekker goed op bewegen ook. Ja, energiek nummer. En dat is ook zo bij Zumba. Dat is echt een. En die dame die dat dan zeg maar. Die ervoor staat, die moet alles ook voordoen.
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: doet die hele club, die doet mee.
1: Ja, ja, Isabel, ja, die moet dat allemaal.
0: Ja.
1: ja.
0: ja.
2: En als Isabel niet komt, daar hebben we dus wel gelukkig een
0: vervangster voor.
2: Een vervangster voor. En dat regelt ze dan zelf.
0: Oh dus, ja, dat is fijn.
2: Dan hebben wij.
0: Daar hebben jullie geen zorgen om.
2: Nee, geen bemoeienis mee. Dat gaat goed.
0: Ja, dat is een energiek uurtje hoor.
1: Ja.
0: Bewegen, kan ik wel zeggen.
1: Ja.
0: Oké, dat is leuk. En dat is dus op de woensdagavond in zaal Klingelbeek Uggelen.
1: Ja.
0: Van 8 tot 9 uur. Dus de dames zijn nu bezig. Ze kunnen nu niet luisteren naar wat jullie allemaal vertellen en zo.
1: Nee.
0: Maar dan gewoon terugluisteren, dat kan, hè? Dat kan de hele week. En we gaan het komende vrijdag ook herhalen.
1: Ja.
0: Dus helemaal leuk. Zumba, trimmen en conditie. Ook op de woensdagavond van 8 tot 9. Dus die luisteren nu ook niet. Die zijn gewoon lekker druk
1: bezig
0: met bewegen.
1: Ja.
0: En dat is in de Agricola-straat.
1: Ja.
0: En daar starten ze ook met badminton.
1: Ja.
0: Gewoon om op te warmen. Dat is leuk, joh.
1: Ja, ja dat is wel
0: dat is heel,
1: gezellig.
0: Heel gezellig. En dan de oefeningen dus. Om ook de boel gewoon lekker los te krijgen en zo. En dan sluiten jullie daar ook af met een balspel. Staat hier.
1: Bij de Agricola-straat.
0: Ja.
1: Ja, daar ben ik zelf nooit geweest natuurlijk. Want dat zijn allemaal dames. Nee, maar goed.
0: Oh, dan mag jij niet komen.
1: Nee, maar goed. Joke,
0: zijn dat allemaal dames?
1: Dat zijn allemaal dames,
0: ja. Oh, oké.
1: Nee, maar Joke regelt dat. En als je het filmpje bekijkt, dan lopen ze met voor mij van die samba-ballen.
0: Ja.
1: Dus proberen gewoon, ook wat leuke dingen.

0: dingen te doen. En met elkaar.
1: Ja.
0: En je kan natuurlijk met een bal heel veel doen.
1: Zeker weten. Hartstikke leuk. Dan ben je gewoon bezig. Op een andere moment. Op een andere manier. En dat volleybalafsluiting, dat is op de donderdagavond.
0: Ja.
1: Daar ben jij zelf
0: daar
1: bij.
0: Daar ben ik zelf bij, ja.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En je zei net wel van het is geen competitie, maar volgens mij zijn jullie best wel een beetje fanatiek.
0: Nou ja, goed, we willen wel weer.
1: Dat bedoel ik dus.
0: Maar de vraag is altijd welke prijs wil je ervoor betalen? Nou,
1: ja,
0: die is heel gering bij ons.
1: Ja, nee.
0: In de zin van, verlies is ook niet erg.
1: Nee, daarom, zo is dat. En je bent lekker bezig. En ook met elkaar bezig. Dat is heel belangrijk. Teamsport. Hè?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. En wij moeten dus ook wel zorgen dat we het liefst 12 mensen hebben.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben nu 13 leden, zeg maar. Maar goed, je zal het zien dat mensen met vakantie zijn, of ziek zijn, of verhinderd zijn, of een verjaardag, of een kleinkind, of whatever. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus het is best wel lastig. Dus heel vaak hebben we 8, 9 of 10 mensen.
1: Oh ja.
0: En eigenlijk moet je volleybal met 12 mensen spelen. Want dan kun je het grote veld gebruiken en ook zeg maar, een soort correcte opstelling hanteren.
1: Nou, als je dan met 8 of 9 bent, dan pas je het veld ook een beetje aan dan?
0: Ja, dan gebruiken we een kleiner veld. Ja,
1: ja je dan moet
0: schuift
1: wat.
0: Het gewoon het veld, de achterlijn schuift 3 meter naar voren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Dan kun je toch in ieder geval met elkaar sporten.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dat is gewoon zo. En er zijn wel eens mensen jarig of wat dan ook,
0: ja,
1: hè?
0: Tuurlijk.
1: Toch? Oké. Je zei het al, Albert. Er kan altijd een keer meegekeken worden bij een van die activiteiten, die sportactiviteiten. Als je zegt van nou, het spreekt me wel aan, maar ik weet niet of het echt wat voor me is. Hoe ga ik dat doen? Via de website, me aanmelden. Toch even laten weten dat ik interesse heb in een activiteit.
2: Ja, dat doen mensen nu al. Kan ik een proefles komen volgen?
1: Ja.
2: Nou, dan in dit geval, zeker bij de Zumba, dat houdt Joke van Veen heel erg goed in de gaten. Die coördineert daar ook de zaken.
1: Ja.
2: Dus die stuurt die mensen dan een mailberichtje van, ja hoor, u kan 2 proeflessen komen volgen.
1: Ja. En heb ik speciale kleding nodig eigenlijk om deel te nemen aan jullie activiteiten? Speciale schoenen, want het is wel in sportzalen, hè?
0: Ja, nee, we kleden ons gewoon om in de kleedkamers. Het zijn natuurlijk basisschool gymzalen eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus we hebben eigenlijk nooit instructies, maar ik weet uit ervaring, je moet geen schoenen met zwarte zolen hebben, want dan krijg je een streep op de vloer.
1: Ja.
0: Nou, daar wordt niemand blij van.
1: Nee.
0: En we hebben natuurlijk gewoon een kort of lange broek aan en een shirtje.
1: Ja, beetje makkelijk zittende kleding.
0: Ja. En je bent aan het bewegen, dus
1: je wordt vanzelf warm.
0: Ja.
1: Nee, maar die schoenen is natuurlijk wel even belangrijk.
0: Ja.
1: Dat je niet met de schoenen waarmee je buiten loopt, dat je daar ook mee in die zaal loopt.
0: Nee,
1: te springen en te doen.
0: Je moet echt goede sportschoenen hebben.
1: Dat
0: is ook voor je eigen voeten beter. En voor de blessures.
1: Ja. Ja.
0: En verder volgens mij hebben ze bij Zumba vaak ook een matje mee.
2: Een matje, die liggen.
0: Of een kleed, of een van handdoek. Want
1: dan wordt getranspireerd, hoor.
0: Ja.
1: Ik weet het uit ervaring.
0: Ja.
1: Dus wel heel veel jaren geleden al, maar het is wel heel leuk om te doen trouwens, dat Zumba.
0: Ja,
1: helemaal leuk. Oké, dus op de website gewoon je even aanmelden.
0: Ja, dat gaat niet echt via de website, maar je kan gewoon een mailtje sturen. Je e-mailadres staat op de website.
1: Oh ja, e-mailadres, noem het maar eventjes dan.
0: Ja, dat is saalsportapendoren@live.nl.
1: Daar kunnen ze een mailtje naartoe doen. En dan komt hij bij jou terecht?
0: Ja, bij ons allemaal.
1: Die
0: zitten allemaal in de mailbox en dan kijken we wie als eerste reageert.
1: Ja, voor wie het, precies. Ja. En voor wie het ook wie het aangaat, zeg maar. Ja, oké. Okay. En dan wordt er een afspraak gemaakt om een les bij te
0: vinden. Ja, dan zeggen we gewoon van harte welkom. Ja.
1: Ja, mooi. En dan is het even afwachten of ze daadwerkelijk zich gaan aanmelden als lid.
0: Ja.
1: Of niet.
0: Ja. En als je van tevoren even meldt, is het handig. Want dan weten we dat iemand komt. Dus dan word je even opgevangen. En dan sta je ook niet zo verloren bij een schimzaam. Dan weet je ook in.
1: Nee, precies. Ja. Nou, voor de woensdagavond dus trimmen en conditie in zaal Agricola-straat. Op de donderdagavond is dat conditie en volleybal in zaal Gentiaanstraat.
0: Ja.
1: En de Zumba is ook op woensdagavond, maar dan in zaal Klingelbeek in Uggelen.
0: Ja.
1: Dat is even belangrijk.
0: Goed,
1: goed gedaan, hè?
0: Ja, helemaal.
1: Ja, goed zo. En de rest staat allemaal op jullie website zaalsportapeldoorn.nl. We gaan nog luisteren naar een liedje. Ja, hè, Robin? Welke ga je instarten? Heb je een Time Waits for No One van Freddie Mercury?
0: Mooi nummer.
1: Ja, hè?
0: Ja. En met heb je een goede boodschap ook naar. Maar goed, ook de tijd staat niet stil, hè?
1: Ja, dus de tijd staat er voor
0: niemand. De tijd loopt door. Dus
1: ja, precies.
0: Wat je ook doet, de tijd loopt altijd door.
1: Nou, gaan we er nu naar luisteren.

0: Ik moet zeggen dat het een mooi nummer is.
1: Zeker.
0: Van hem.
1: Ja.
0: Ja, Wijlen Freddy.
1: Ja.
0: 1986 alweer.
1: Ja,
0: en je zat
1: geleden,
0: net te vertellen van, ja, jij bent wel een beetje fan ook van Queen.
1: Ja, zeker.
0: En jij ook?
2: Ja,
1: wel. Ja. In mijn tiende jaren, hè, toen was het...
0: Ja.
1: Kwamen al die albums uit. En dat was en de LP's en de cassettebandjes.
0: Ach, cassettebandjes.
1: Ik heb er heel veel mee gestudeerd. En nog steeds.
0: Ja.
1: In de auto. Ja.
0: Ja, leuk. Maar goed, we kunnen een beetje afronden, denk ik. Toch?
1: Ja hoor.
0: Hebben we alles besproken over zaalsportapeldoorn.nl? Of zijn er dingen die we vergeten zijn?
1: Veel revue laten passeren.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar jullie
1: zitten... goed, het is belangrijk natuurlijk. We zitten hier natuurlijk specifiek voor onze vereniging.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het gewoon in zijn algemeenheid, maar dat heb ik al eerder gezegd, van belang is voor iedereen om te bewegen en te sporten.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
1: En daar
0: we zitten
1: ook,
0: te veel.
1: Ja, daar wordt ook veel inspanning door gebleverd. Niet alleen door ons, ik kom ook bij de sportraad. En bij we hebben hier juni de seniorenbeweegweekachtige dingen gehad.
0: Oh ja.
1: In de sporthal van... Het Zuiderpark is dat volgens mij.
0: Uh-huh.
1: Ook zo'n beurs gehad met valpreventie.
0: Ja.
1: Ja, je ziet gewoon dat mensen worden allemaal ouder. Maar ja.
0: Maar met ouder worden komen ook wat gebreken en zo. En de onzekerheden. Krakkemikkiger
1: worden we misschien ook.
0: Krakkemikkiger.
1: Dus we moeten ook proberen om ons lijf gezond te houden.
0: Ja.
1: Nou ja, sport helpt daarbij. En hoe je dat dan doet en waar je dat doet,
0: precies.
1: Maakt dan niet zoveel
0: maar
1: uit.
0: Ja, jullie zijn natuurlijk wel.

0: heel erg gebaat bij nieuwe aanwas, zeg maar.
1: Ja, Saalsport, Apeldoorn. Het is fijn als we gewoon kijken.
2: Kleine aanvulling voor mij inderdaad. Ja,
0: ja,
2: ik woon hier dus 4 jaar in Apeldoorn. En doordat je aangesloten bent wat sportverenigingen. Ik ben dan bij de Zeude Boel. Mevrouw dus bij de Zaalsport.
0: Ja.
2: Ja, leer je ook weer andere mensen kennen. En,
0: het is ook gezellig.
2: Het is gewoon ook gezellig.
0: Ja, en, precies.
2: Ja.
0: Je bent lekker bezig met elkaar.
2: En ik
0: plezier.
2: Moet zeggen, en daardoor heb ik het ook al 4 jaar nu enorm goed naar mijn zin in Apeldoorn.
0: Nou,
2: dus,
0: hou dat zo, Albert.
2: Nieuwe inwoners van Apeldoorn, wees welkom.
0: We hebben er pas 170.000, hè?
1: Ja.
0: Dus er kunnen er nog best nog wel een paar bij.
2: Ja.
0: Het is hier groot genoeg, we kunnen nog uitbreiden.
1: We gaan straks over de snelweg.
0: Dus. Ja. Ja, toch? Nee, maar leuk. Saalsportapeldoorn.nl. Jullie zijn hier namens die club.
1: Ja.
0: Leuke vereniging, bestaat inmiddels, 46 jaar?
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus over 4 jaar...
1: Officieus zitten we al op de 50, maar officieel...
0: Ja, maar 1986.
1: En dat is het eikpunt, zeg maar. Ja.
0: Dus over 4 jaar een jubileum?
1: Ja.
0: Groot feest?
1: Ja, vast.
0: Tuurlijk.
1: En dat gaan we sowieso beleven.
0: Ja, sowieso.
1: We zijn financieel gezond.
0: Nou, dat is heel belangrijk.
1: Als de leden ook gezond blijven, dan gaan we dat redden.
0: Die contributie voor jullie activiteiten is natuurlijk gewoon peanuts.
2: Ja.
0: €15,22 per maand. En dan kun je 4 keer per maand kun je gewoon deelnemen aan jullie activiteiten. Hm. Kijk op de website. Apeldoorn, wat was het nou?
1: Saalsport Apeldoorn. Ja.
0: Saalsportapeldoorn.nl. Dat is de website waar alle informatie op staat. Ik vond het hartstikke leuk.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Fijn dat we hier konden aanschuiven.
0: Super.
2: Ja.
0: En Albert, doe de groeten aan je vrouw. En laat er vooral lekker doorgaan met die Zumba.
2: Dat doet ze wel.
0: Want muziek houdt ook jong, hè? Dat zeg ik altijd. Muziek houdt jong.
1: Ja, ja, zeker.
0: En jij ook lekker bezig gaan?
1: Ja.
0: Bezig blijven met die volleybal op het end?
1: Ja.
0: Want ik vind dat echt leuk. Kijk vooral eens op die site. Ja. Saalsportapeldoorn.nl. Dan zie je daar ook van die leuke impressiefilmpjes.
1: Ja.
0: En dan krijg je gelijk, als je daarnaar kijkt, krijg je zin om gewoon deel te gaan nemen daar.
1: En als iemand nu heel enthousiast is geworden, dan kan hij meteen morgen aanschuiven. Want morgenavond 8 uur, staan we weer in de startblokken.
0: Ja, en dan moeten we naar de donderdagavond naar de Gentiaanstraat.
1: Ja.
0: Gentiaanstraat, Agricolastraat en Klingelbeek.
1: Klingelbeek, ja.
0: Heren, Albert, jij ook.
1: Ja.
0: Enorm bedankt dat jullie hier waren. Heel veel succes verder met alles wat jullie nog gaan doen. En hou de benen eronder.
1: Ja, dankjewel.
0: En we gaan luisteren nu naar het laatste liedje, Lullaby of Birdland, van Stan Catch. En daar sluiten we dit. Big Ben, want daar ben je ook fan van. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, ik zou zeggen bedankt. En graag tot een volgende keer ergens. En u luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Robin, bedankt voor de techniek. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dag allemaal. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
4: De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
2: En dan nog even het weer.
3: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
2: En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Premier Jette begrijpt dat mensen de onduidelijkheid rond box 3 niet meer volgen. Het plan om kleine spaarders te belasten...

0: werd na anderhalve dag teruggedraaid. Minister Heijnen gaf toe de dekking onvoldoende te hebben doordacht. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten op bevel van burgemeester Carola Schouten vanwege een concrete dreiging tegen rapper Joey AK. Hij zou er om 11 uur 's avonds optreden. Eerder kreeg hij een gebiedsverbod, maar dat werd vanochtend door de rechter vernietigd. De rechtbank Den Haag bepaalt dat strengere regels voor gezinshereniging ook gelden voor eerdere aanvragen. Twee Syriërs met subsidiaire bescherming verloren hun zaak tegen de IND. Sinds 12 juni geldt een wachttijd van 2 jaar en geschikte woonruimte. De advocaat gaat in hoger beroep. De Amerikaanse ambassade in Brazilië schort consulaire diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is volledig gesloten. De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is zondag. Jair Bolsonaro's zoon neemt het op tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is het Apeldoorn.

0: Goos.
1: Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Ja, het is een hele tijd geleden, hè, maar we zijn er nu weer, hoor. Nieuwe uitzending van Apeldoorns Podium. Vanuit een nieuwe locatie en ook weer een spiksplinternieuwe band. Geweldig. Queen Sarien staat hier voor u klaar. Ze gaan er een hele mooie avond van maken, samen met mij natuurlijk en onze geluidstechnicus Patrick. Ja, ik zou zeggen, start alvast het eerste nummer in. Queen Sarien.

0: Zo zeg. Heerlijk. Wat een mooi begin van deze avond.
1: Dank je wel.
0: Collars, is dat van de Black Pumas? Ja, hè?
2: Klopt.
0: Ja, ik heb even gespiekt op mijn blaadje.
2: Kijk.
0: Maar ja, nou ja, je bent al aan het woord, Peter. Soort woordvoerder van deze band, zal ik maar zeggen. We hebben de afgelopen weken, maanden zelfs met elkaar geappt en gemaild en gedaan.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Ja.
2: Dat het allemaal kan. Ja.
0: Nou hè, fantastisch toch? De techniek staat altijd voor niks. Maar vertel eens, kun jij mij vertellen... Ja, de bandnaam is Queen Sarine.
2: Ja.
0: Waarom de bandnaam Queen Sarine? Hoe zijn jullie daartoe zo gekomen? Ja, ik weet. De zangeres heet Sarine.
2: Ja, we hebben... Onze zangeres is Sarine inderdaad. En dat is natuurlijk een echte slay queen. Zeg maar een soort... ja, hoe noem je dat? Stijl-icoon.
0: Ja.
2: Dus we dachten van... Ja, dat, Queen Sarine is dan wel een mooie naam. Maar... Heel eerlijk gezegd, we hadden hiervoor ook een... bandje bestond al een tijdje. En toen hadden we een zangeres die heette Elizabeth.
0: Oh ja, Queen Elizabeth.
2: Nou. En toen vonden we Queen Elizabeth. Dat vonden we een mooie naam, zeg maar. Die was toen ook net overleden, geloof ik, of zo. Oh. Of was het niet zo?
0: Ja, zoiets. Kan.
2: Maar
0: ja.
2: Goed, toen kwam Sarine. En toen was de keuze vrij snel gemaakt. Dan wordt het gewoon Queen Sarine. Ja.
0: Ik vind het ook echt een fantastische Queen Sarine.
2: Ja, toch?
0: Ja, joh. Ja. Geweldig. Houden we er gewoon in. Maar wil je gelijk eens even vertellen wie er allemaal in de band zitten bij jou?
2: Ja, nou ja, dat is dus allereerst Sarine. Maar goed, ja, dat lijkt me duidelijk. En we hebben op bas Jos.
0: Jos.
2: Jos Meijering. En op gitaren hebben we Maarten.
0: Maarten.
2: Maarten van Garderen.
0: Ja.
2: En op toetsen hebben we Gijs.
0: Ja.
2: Gijs de Beek.
0: Gijs de Beek.
2: Ja.
0: Nou, jij zelf bent Peter Munneke.
2: En ik ben Peter Munneke, ja.
0: Op drums en vocals, ja. Backing vocals doe je ook, hè?
2: Klopt, ja.
0: Hetzelfde geldt voor Gijs.
2: Gijs die doet ook nog een deuntje meezingen.
0: Ja, leuk.
2: Ja.
0: Maar vol passie, hoor. Ja, ja trouwens toch? Jullie alle vijf, hè? Ja, ik heb het gezien, hoor, net. We hebben natuurlijk uitvoerig gesoundcheckt, want wat ik al zei... We zijn voor de allereerste keer hier in deze nieuwe locatie... En ze voor iedereen nog altijd even een beetje aftasten van... En het is ook weer de eerste uitzending op de radio live, hè? Dus ja, hoe gaat dat klinken en zo? Het klinkt goed. We hebben al lijntjes uitgezet en de berichten zijn gewoon heel goed.
2: Nou, wat mooi.
0: Dus we gaan gewoon lekker vrolijk verder.
2: Ja, nou ja, in hetzelfde kader. Want we moeten het dus weer een beetje opnieuw leren, toch?
0: Ja,
2: een beetje?
0: Ja.
2: Nou, dat gaat het volgende liedje ook over. Everybody's gotta learn sometime.
0: Nou. Ik zou zeggen, laat horen.

0: Fantastisch. Echt, het is een genot om naar jullie te luisteren. Echt waar. Het is heerlijk, lekker, smooth. Fantastisch. Mag ik bij jou blijven?
1: Zeker. Sarin?
0: Ja, want jij bent de zangeres van deze fantastische band. Hoe lang zit je er nu bij?
1: Net een jaar en een paar maanden pas.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jullie zijn nu al zo goed op elkaar ingespeeld.
1: Ja, het is zo lekker spelen.
0: Ja.
1: Dit is mijn eerste echte bandje. Ik zit ook in een ander zanggroepje. Maar om het echt met elkaar muzikaal zo aan te pakken. Oh, dat zingt ook zo lekker.
0: Ja.
1: Dus het is ook echt een soort verwennerij.
0: Is het
1: om
0: dat
1: met elkaar te doen.
0: Het is echt oorstrelend mooi.
1: Nou,
0: mag ik dat zeggen? Ja, mag ik zeggen. Maar hoe?

0: ben jij zo in de muziek verzeild geraakt?
1: Ik ben ooit begonnen met dwarsfluit. En dat is geëscaleerd.
0: Is geëscaleerd. Vertel.
1: Nou, bij de dwarsfluit kon ik niet zingen natuurlijk.
0: Jij wilde per se zingen.
1: Ja. Dus toen ben ik gitaar gaan spelen. Met een beetje les. En zo mezelf een beetje gaan begeleiden. Toen heel voorzichtig gaan beginnen. Ja. Begonnen.
0: Ja.
1: En bij een vriend in de woonkamer met zijn oom.
0: Oh ja?
1: Daar heb ik het meest op de vrijdagavonden geleerd eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: En nou, dat is uitgegroeid tot dit.
0: Ja. Nou, vooral blijven doorgaan hoor. Ja. Met dit. Fantastisch. Echt waar. Heerlijk. En je hebt nu ook nog steeds zangles? Zo af en toe misschien?
1: Af en toe is een, ja, een lesje. Maar niet echt meer, nee.
0: Nee. Is ook eigenlijk volgens mij niet nodig.
1: Nou, dankjewel.
0: Nee joh, kom op. Klinkt dan maar hartstikke goed. En je weet onderhand na zoveel jaar ook wel hoe je je stem moet gebruiken.
1: Ja, ik heb heel fijne zangles gehad. Ja. Ik denk wel 10 jaar of zo.
0: Ja.
1: Dus ook echt als hobby. En daar inderdaad heel veel geleerd. Dus ja. Dat neem je in je rugzak mee.
0: Mooi. En de vier mannen dragen jou natuurlijk op handen.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja. Je weet niet voor niks. Queen Sarine. Ja, toch? Ja. Oké. Zullen we nog een liedje doen? Want jullie hebben een aardige playlist samengesteld.
1: Ja,
0: dus die wil ik eigenlijk allemaal best wel horen, hoor. En ik denk de luisteraars thuis ook. Vertel.
1: We gaan een liedje van Amy Winehouse spelen. We gaan eigenlijk alle kanten op in ons repertoire qua artiesten. En dit is er ook eentje van.
0: Nou,

0: Ouzor. Ja, geweldig. En je zei het net al, jullie repertoire gaat van de ene hoek naar de andere. En ik vind het eigenlijk niet allemaal zo voor de hand liggend, die covers die jullie spelen, zingen. En dat spreekt mij wel aan, hoor.
1: Ja, nee, maar dat klopt. We wilden inderdaad niet een voor de hand liggend coverbandje zijn.
0: Nee. Heerlijk. Het is gewoon een genot. Een
2: coverbandje zijn met nummers die ook nog eens niemand kent.
1: Ja.
0: Ja.
2: Garantie dat is voor succes.
0: Dat is het meest veilige ook, wou je zeggen.
1: We willen het publiek een beetje opvoeden.
0: Ja. Nee, maar het is heerlijk. Heel vaak, en het is niks ten nadele van andere bandjes of zo, maar heel vaak hoor je gewoon steeds dezelfde liedjes terugkomen. En denk van, jongens, er zijn zoveel andere liedjes. Pak die gewoon.
1: Precies.
0: Maar ja, een stukje durf misschien. Ja, toch?
1: Ja, ik weet het niet. Ja. Het is ook gewoon spelen wat je leuk vindt, denk ik.
0: Ja, nou, dat vooral.
1: Ja.
0: Ja, misschien vinden hun dat allemaal wel leuk. Ja. Ja,
1: het volgende liedje komt. Mag ik er wat over vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Want vertel eens, Peter.
1: Wij zijn een keertje, Jos weet het nog, we hebben hier een keer een concert meegemaakt in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Van Guy Forsythe.
0: Ja.
1: Dat is misschien wel een van de beste concerten die ik ooit gezien heb. In het Blues Café in Apeldoorn.
0: Joh.
1: En de plaat die hij toen speelde, stond dit nummer op. En we vonden het nummer altijd heel erg fantastisch. You Know My Love. En toen hebben we later ontdekt dat het eigenlijk een cover is. En er zijn heel veel verschillende versies van. Maar wij spelen nu de versie van Eileen Jewel.
0: Oké. Okay.
1: Kenden we ook niet, hoor. Maar
0: nee, zeg me ook helemaal niks.
1: Ja.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou, ik zou zeggen, laat horen. Dan gaat hij ons gewoon ook niet meer... Ja, gaan we niet meer vergeten, zeg maar.

0: Ja, mag even applaus. Ja, want we hebben hier ook publiek, hè. Het is toch fantastisch, hè? Zo'n eerste nieuwe uitzending na de zomer. Het zomerreces. Zal ik dat maar zo noemen, ja? Nieuwe locatie, publiek erbij. Nou, het kan niet op.
1: Heerlijk.
0: Goeie band. Ja, lekker. Heerlijk, hè? Van jullie ook, toch? Ja. Ik wil eigenlijk eventjes naar Jos. Ja. Ja, ik blijf zitten, hoor. Maar...
2: Ik wil daarmee beginnen. Heeft iemand wat water of zo?
0: Tuurlijk, jij krijgt water. Ik heb hier een hele bak vol met van alles en nog wat. Oh, je komt het gelijk halen.
3: Ja. Bak met water.
4: Wil je plat water?
3: Oh, maak je lekker.
4: Alsjeblieft.
0: Kan allemaal. Ja, toch? We doen net of we thuis zijn, toch?
2: Ja, toch? Thuis hoef ik niet te vragen.
0: Nee, hè? Oh, dan wordt het je ingeschonken zelfs.
2: Nee, dan pak ik het gewoon.
0: Oh, dan pak je het gewoon. Nou, je hebt het hier ook gepakt. Doe maar net of je thuis bent. Helemaal goed. Jos, vertel eens. Jij speelt de bas.
2: Ja.
0: Met heel veel passie. En muzikaliteit.
2: Ja,
0: hoe lang doe je dat al? Hoe lang doe je dat al?
2: Oei.
0: Ben je op de bas begonnen ooit?
2: Nee, ik ben ooit begonnen op de blokfluit.
0: Ja.
2: Wie niet?
0: Ik wou... Ja. Ja, ik ook.
2: Jij niet? Waar jij dan op? Orgel?
0: Wat de gitaar? Ja, er zijn sommige muzikanten beginnen gewoon op het instrument wat ze gewoon...
2: Ik ben begonnen op blokfluit, was ik 8 of zo.
0: Ja.
2: En toen was ik 9, toen ben ik weer gestopt op de blokfluit.
0: Ja, is ook niet zo gek, hoor.
2: Nee. En toen was ik 16 of zo, denk ik. En toen heb ik een basgitaar gekregen.
0: Ja, toch wel gelijk ook op de bas.
2: Ja.
0: Ja, ja. Niet eerst gitaar en zo.
2: Dat is makkelijk, de gitaar met 6.
0: Ja.
2: Nee, is te veel.
0: Maar leuk. En je hebt ook les gehad daarin? Of heb je het allemaal zelf geleerd?
2: Ik heb ik heb ooit een cursus gekocht. Dat had je vroeger. Met cassettebandjes en boekjes. Van Stef Meder.
0: Ja. Ach ja, joh.
2: En die zei toen, hier dan 1, 2, 3, 4, 1, 2, klaar, speel. En dan mocht je begonnen beginnen.
0: Ja. Ik kan me dat toch herinneren ook, ja. Niet dat ik bas heb gespeeld, hoor. Maar dat ken ik, ja, dat is het principe.
2: Dus dat en verder heb ik het gewoon afgekeken.
0: Ja, oké. En wel ook lang geleden ook al met bandjes begonnen?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ik heb,
0: meteen al?
2: Nadat je het een beetje
0: onder de knie had, zeg maar.
2: Niet meteen al. Nou, toen ik meer dan 4 noten achter elkaar kon spelen. Toen een beetje in kerk en dat soort omgevingen.
0: Oh, ja.
2: Laagdrempelig en doe mee, is leuk, is goed.
0: Ja.
2: En een jaar of wat later zat ik ineens in een bandje met Peter.
0: Oh jee, joh. Ja, daar kom je dan ook niet meer vanaf, hè?
2: Nee, oké. Ik heb het geprobeerd.
0: Ik heb
2: het bij neergelegd.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, toch klikt het wel. Ja, het is hartstikke leuk. Leuk. Nou ja, en hier zit je ook helemaal, sta je ook op je plek. Denk ik zo.
2: Ja, hè? Het wel.
0: Ja. Nou, lekker. Nou, gewoon lekker door blijven spelen, zou ik zeggen.
2: Doei.
0: Gaan we naar het volgende nummer?
5: Zullen we dan meteen 2 achter elkaar doen? Want die zijn allebei van de Nederlandse band De Wolf.
0: Oh, oké. Okay.
5: We zitten hier op de Veluwe.
0: Ja, met de wolf.
5: Met de wolf.
0: Ja.
6: Jongen.
7: En dan hebben we ook gelijk een kleine verrassing.
0: Vertel.
7: Ik ben niet de enige liedzangeres.
0: Oh joh.
7: Nou ja, wel de enige liedzangeres.
0: gaat Gijs iets doen dan?
7: Gijs gaat even het voortouw nemen met het volgende nummer.
0: Zo, Gijs, ik ben heel benieuwd. Want ik heb je net al van alles en nog wat zien doen. Maar ik ben... Nou... Ik zou zeggen, kondig even zelf de nummers aan.
6: Ja.
0: En dan doen we er lekker 2 na elkaar.
5: Ja, het eerste liedje heet Willow the Wisp. En het tweede liedje heet It Ain't Easy.
0: Oké, succes.

0: Lekker hoor. Echt.
1: Ja, ik heb me even een beetje ingelezen in De Wolf. Ja, de band. Wie is daar de grootste fan van die band?
2: Nou?
3: Nou, Maarten is...
1: Maarten?
3: Is
1: Maarten?
4: Ik vind het wel heel erg leuk. Als je nog de kans hebt, ga kijken. Als je...
1: Ja. Limburg komen ze vandaan, van origine. Ja. Twee broers. En nog een derde.
3: Ik ben vorig jaar dus naar Pinkpop geweest, afgelopen zomer. En op de zondag. En het eerste concert wat we zagen was De Wolf.
1: Mm-hmm.
3: En eigenlijk is het de hele dag eigenlijk niemand meer overheen gegaan.
1: Kijk.
3: Misschien nog aan het eind Muse.
1: Oh ja.
3: Ja, dat mag.
1: Dat mag. Dan noem je ook wat. Hè?
3: Maar ik vond ze eigenlijk voor de rest van de dag gewoon de beste band. Ja.
1: Echt lekkere muziek hoor. Ze timmeren goed aan de weg.
3: Zeker.
1: Prijzen winnen en zo. Hè?
5: Heel origineel.
1: Heel origineel, ja. Ja, top hè. Ook zo'n topper, die zou ik je best ook willen hebben. Maar ja, dan moet ik volgens mij een flinke portemonnee trekken. Hè? Ja. Maar nog even kort met jou babbelen. Mag dat, Maarten?
6: Zeker, dat mag.
1: Jij bent gitarist in deze band.
6: Ja, ja.
1: En je bent als klein... Je doet je best. Nou, het klinkt fantastisch.
6: Okay, dank je.
1: Maar heb jij als klein jongetje... Ja, dat zei je al. Je bent als klein jongetje al begonnen op die gitaar.
6: Ja. Grote broer, hè?
1: Ja, had je een grote broer?
6: Ik had een grote broer die gitaar speelde.
1: Oh ja.
6: En zong.
1: En toen dacht je van, dat kan ik ook.
6: Naar heel veel symfo luisterde.
1: Ja.
6: Dus daar is het begonnen.
1: Daar is het begonnen.
6: Ja.
1: En heb je ook les gehad en zo?
6: Nee.
1: Nee?
6: Nee, ik ben helemaal autodidact.
1: Fantastisch.
6: Ik kan ook nooit twee keer hetzelfde spelen.
1: Nee?
6: Nee, dat lukt me niet.
1: Dus als ik zeg van nou, doe nog even het nummer van net, dan...
6: Ik kan het nummer wel spelen, maar het is altijd weer anders.
1: Ja.
6: Dus ik
1: maar dat maakt
6: ik doe eigenlijk maar wat.
1: Je
6: dat
1: doet
6: is
1: maar
6: eigenlijk
1: wat.
6: Een beetje de essentie
1: het klinkt
6: van wat
1: goed,
6: ik doe.
1: Hoor.
6: Ja, oké, maar dan is het oké, toch?
1: Precies, dat vind ik ook. Moet je verder ook niet over praten.
6: Nee.
1: Precies. Gewoon niet doen. Maar hoeveel gitaren heb je versleten intussen?
6: Ik heb er eigenlijk maar twee, dus dat is heel bescheiden.
1: Hmm.
6: Ik heb er wel heel veel gehad.
1: Ja?
6: Ja.
1: Ja. Maar dit is wel de gitaar waar je het lekkerst op
6: voor
1: speelt.
6: Voor nu wel.
1: Ja.
6: Ja. Ja.
1: Ja, maar hangt
6: dat
1: het
6: kan af en... anders worden.
1: Ja, is het zo?
6: Ja, ik weet niet. Dat is dan toch ineens een soort gevoel dat ik denk... Ja, ik ben toch weer toe aan iets anders.
1: Ja.
6: En een nieuwe gitaar inspireert eigenlijk al.
1: Ja, dat is ook wel zo. Dat is met alle instrumenten eigenlijk zo, hè? Toch?
6: Ja, dus je moet af en toe wisselen.
1: Niks mis mee, hoor.
6: Nee.
1: Maar gewoon in deze band lekker je ding blijven doen.
6: Ja.
1: Want het klinkt fantastisch.
6: Ja.
1: We zijn goed op elkaar ingespeeld, dat heb ik al gezegd. En het klinkt gewoon lekker. Hè?
6: Dankjewel, ja.
1: Nou, mooi. Zullen we een volgende nummer doen? Toch? Ja, jullie zijn hier om muziek te maken.
5: Dit is mijn favorietje.
1: Oh ja, vertel.
5: Ja, de rest van de band vindt deze altijd een beetje meh.
1: Oh.
5: Maar ik vind dit echt het allerleukste nummer. Het is lekker een beetje eigenwijs nummer, ja.
1: Oh, dat past wel bij je.
5: Ja.
1: Ja, vind ik ook. Ja, nee, maar dat moet toch kunnen?
5: Ja.
1: Je hebt toch allemaal evenveel input?
5: Zeker.
1: Toch?
5: Ja, Peter meest, maar de rest...
1: Ja, oké. Okay. Nee. Laat ik dat nou gewoon ook al gedacht hebben, hè, Peter? Jij drukt gewoon je stempel. Nee, dat bedoel ik niet vervelend, hoor. Je drumt je stempel.
4: Hij is een stempel.
1: Nou. Nou, laat me gauw horen dan.
4: Ja?
1: Lekker.
4: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
5: Ja.
4: Oké. Okay. 1. Ah, shit, mijn snaren.
5: Joh.
4: Maar je hoeft ook hem niet af te tellen, want jij hebt
5: Je hebt het even nodig.

0: Lekker nummer hoor. Hey.
1: Lekker, hè?
0: Echt ja. Lekker. Ik hou daarvan hoor. En ik zie ook dat zij inmiddels zelf, die Danielle hebben we het dan over. Mm-hmm. Danielle Nicole is 43 jaar alweer. Mm-hmm. Ja. En dit nummer stamt uit 2015.
2: Oh, dat wist ik ook niet.
0: Nee,
2: maar
0: nou,
2: leuk.
0: Heb ik jou ook wat geleerd. He. Hartstikke leuk. Ja, lekker nummer. Heerlijk.
2: Ja.
0: Oké. Nou, dit is wel echt jullie stijl. Muziek ook, hè?
2: Ja.
0: Echt. Dat beetje,
2: beetje
0: blues.
2: Funky.
0: Beetje funky. Beetje
2: soul,
0: bluesy.
2: Beetje bluesy. Ja.
0: Precies. Dat klinkt gewoon ook lekker.
2: Ja.
0: Dat verveelt ook niet.
2: Nee,
0: dus ik vind eigenlijk dat jullie gewoon zeer binnenkort ook in dat bluescafé eens op het podium moeten gaan staan.
2: Ja. Ik ben voor.
0: Toch?
2: Ja.
0: Peter?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
3: Hebben ze al gebeld?
0: Of, nee. Nou, ja. Maar ik heb daar iemand zitten achter de knopjes.
3: Ja.
0: En die zit ook regelmatig in het bluescafé achter de knopjes. Ja. Dat gaat hij regelen.
3: Nou, dat zou ontzettend leuk zijn. Ja.
4: Dezelfde plek als Guy Forstart dan.
0: Wat?
5: Dezelfde
0: plek
5: als bij die bluescafé.
0: Ja, er is hier maar één bluescafé in Apeldoorn, hè? Het bluescafé. Al bijna 35 jaar lang organiseert Jan Kersenboom elk weekend live muziek op zijn podium. Dus van alle, het gaat alle hoeken op. Ja, maar dit hoort erop thuis, vind ik wel. Ik ga hem wel even bellen, ook.
2: Dankjewel.
0: Peet? Ja, komt goed. Oké, we gaan, naar de klok van 9 uur. Maar we hebben nog even tijd. Hè? Toch?
2: Zeker.
0: Want ik heb nog niet gesproken met Gijs.
6: Nee.
0: Hallo Gijs.
6: Hallo.
0: Jij zingt ook als de beste, hè?
6: Nou, dankjewel.
0: Hoe komt dat zo?
6: Ja, dat is een lang verhaal.
0: Oh jee.
6: Ja, heel vroeger. Heel vroeger ging ik naar de kerk. En toen hadden wij op enig moment hadden we de mooie omstandigheid dat een van de familie Zwart, dat is een hele bekende orgelfamilie.
0: Ja.
6: Ik zie zelfs wat knikkende mensen hier.
0: Ja,
6: die was zoveel jaar, of die had zoveel jaar in het vak, of die had een nieuw orgel gerestaureerd. Of iets, ik weet niet
0: nou,
6: wat
0: iets.
6: Het was. En er was iets belangrijks.
0: Ja.
6: En ter ere daarvan, want wij eren natuurlijk geen Maria, maar wij eren in de gereformeerde kerk wel de organisten. was er een enorm groot concert opgetuigd in de Eusebiuskerk, waar koren uit overal vandaan kwamen. En daar heb ik voor het eerst op televisie gezongen.
0: Zo?
6: In het koor, hoor, met 700 andere mensen.
0: Ja. Oké.
3: Okay. Ja, er zijn zelfs opnames.
6: Er zijn opnames van.
0: Echt?
6: Nou, als je genoeg betaalt, dan deel ik ze.
0: Ah?
6: Maar ze zijn verder best gênant.
0: Oh jee.
3: Ja, ze zijn schattig.
0: Want had je dan, ja. Volgens mij inderdaad zijn het hele schattige beelden.
6: Ja, ik was vroeger heel schattig. En nu nog steeds.
0: Ja, ik vind er niks mis mee. Nee.
6: Dank je.
0: Leuk. Het staat goed zo. En nou sta je hier achter zo'n imposant.
6: Nou, toch?
0: Ja, daarom zit de luisteraars zien dat niet, maar het is gigantisch wat hier staat. Hè?
6: Ja.
0: Klein maar fijn, zeggen we dan.
6: Het is een keyboardje van, ik denk, net zo groot als een A4'tje.
0: Ja. Hoe kan dat zo?
6: Ja,
0: hoe kan het zo goed klinken?
6: Als je het maar hard genoeg zet, dan klinkt alles lekker. Het zit niet eens geluid in. Het is gewoon alleen maar een controller voor de geluidjes in mijn laptop.
0: Ja.
6: Ik speel eigenlijk op mijn laptop. Omdat het zo raar uitziet. Daar heb ik een keyboardje naast gezet.
0: Ja.
6: En dan ziet het nog een beetje leuk uit.
0: Ja.
6: En ja, dat is het.
0: Ja.
6: Ik heb het op een plankje geplakt. Want ik loop het elke keer af.
0: Ja.
6: En je ziet misschien ook wel als ik heel erg in het muziek zit. Dan ga ik erg bewegen.
0: Ja, dat
6: ik
0: klopt.
6: Ik heb al heel vaak gehad dat er allemaal dingen afdonderen. Ik tape ook alles goed aan het plankje vast. En dan komt het goed.
0: Is dat ook wel eens op beeld vastgelegd?
6: Dat denk ik wel. Vorig jaar hebben we bij Gluren bij de Buren, of bij Muziek bij de Buren, opgetreden in Amersfoort. De eettafel van een klooster.
0: Mm. Oh.
6: En daar viel die halverwege liedje wel, viel dit blokje zo eraf. Dus heb ik nu extra goed vastgemaakt.
0: Ja. Met tape. Wat met tape,
6: ik heb allemaal eigen rol tape mee.
0: Hartstikke
3: handig. Er zit daar nu een put in die eeuwenoude vloer.
6: Ja, precies. Gelukkig niet in een van die bejaarden die daar wonen. Ja, dat was heel grappig. Die waren daar, mag dat vertellen?
0: Ja, mag dat
6: die
0: vertellen als je dat wil.
6: We waren daar dus. En het was, je komt op allerlei plekken, hebben ze die concerten. En wij gingen bijna spelen. En toen kwamen er opeens, uit alle hoeken van het gebouw, werden er bejaarde mensen naar binnen gereden. met die grote tafels voor zich. En met tongbesturing. En allemaal echt hele rijen met grijze mensen. En we dachten, oh nee. Maar ze vonden het allemaal waanzinnig prachtig. Ik denk voor een deel. Omdat hun gehoorapparaten niet heel hard stonden.
0: Oh.
6: Maar we hebben dus, ik denk nog nooit zo'n oud publiek gehad.
0: Och.
6: Ja. De allereerste optreden ooit. We dachten, oké, dit kan alleen nog maar jonger worden. En dat was ook.
0: Dus, dat is ook gebeurd.
6: Ja.
0: Nou. Ben je nou kwijt?
6: Ja, ik ben kwijt.
0: Echt gelukkig.
6: Nee, ik ben nog steeds niet
0: lucht
6: kwijt.
0: Het op?
6: Nee, ik praat altijd veel te veel als ik zenuwachtig ben. Dus,
0: Ja, dat heb ik al lang in de gaten.
2: Ga even een liedje zingen?
0: Ja. Nee.
6: Kan dat nog?
0: Maar, nou ja, dat kan, zometeen. Ja, we gaan denk ik maar gewoon... ja, we moeten even 1 minuut nog voor. 1 minuut nog.
6: Oké.
0: Maar hoe lang zit je al in die muziek dan? Want je zegt dus, je bent begonnen in dat koor.
6: Ja, nou, ik ben eigenlijk begonnen in dat koor inderdaad. Toen ben ik ook... toen dacht ik ook wel keyboard spelen. Want keyboard vond ik in de jaren 80, hè. Dat was een keyboard heel gaaf.
0: Ja.
6: Maar eigenlijk een gitaar. Maar ja... Dat kon niet, of dat mocht niet. Dus ik heb keyboard gekregen voor mijn verjaardag. En toen heb ik ook een half jaar op les gezeten.
0: Oké.
6: In Schoonhoven.
0: In Schoonhoven?
6: Nog midden in de Albassenwaard.
0: Zo.
6: En ja, dat was helemaal jammer. Een rood bosje tik tegen het raam. Het duurde allemaal niet, ging allemaal niet snel genoeg. Dus daar ben ik mee gestopt weer. En toen, toen hadden we op school allerlei beentjes. En daar ben ik een beetje verder gegaan.
0: Uh-huh.
6: En uiteindelijk via veel omzwervingen in Arnhem terechtgekomen. En daar ben ik Jos tegengekomen, die met... Peter in een band gezeten. Daar heb ik eerst nog in een bandje met Jos gezeten.
0: Ja.
6: En een aantal andere mensen. How Lilies Grow, luisteren. Het is echt heel erg leuk.
0: Ja.
6: En dat bestaat niet meer. En nu zijn we Queen Celine.
0: Ja.
6: Ja, dat eigenlijk.
0: En die bestaat gewoon.
6: En die bestaat wel.
0: Live and kicking.
6: We zijn gewoon.
0: Oké, nou. We hebben straks nog een tweede uur. Dan mag je misschien ook nog het een en ander vertellen over iets leuks. Leuke anekdote of zo. Maar ik wil eigenlijk nog wel even een liedje van jullie horen. Voordat we naar het nieuws van 9 uur toe gaan. En welk liedje wordt dat?
2: You Are Mine van Tammy Nielsen.
0: You Are Mine?
2: Mm-hmm.
0: Oké. Okay.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Jesselgus beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen, maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teven waarschuwde dat de partij uitkijkt, wil ze vertegenwoordigen.

0: woordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is het Apeldoorns Podium.

0: Podium met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, welkom terug. Apeldoorns Podium, tweede uur is ingegaan. En we zijn er toch tot vanavond 10 uur. Fantastische locatie, een geweldige band. Een prima geluidsman. Fijne, publiek. Ja, publiek, inderdaad. Heerlijk, toch? Wat zeg jij?
2: Zijn een heerlijke presentator.
1: Ja, dank u wel. Dus het is eigenlijk allemaal oké. Hè? Ja, toch? Nou, jullie hebben voor het tweede uur ook een leuke setlist samengesteld. Queen Sarin, de band, staat hier gewoon te popelen om weer te mogen beginnen. Dus zullen we dat maar doen?
3: Zeker, graag.
1: En ik heb gezien Little Wing staat op de playlist van Jimi Hendrix in een eigen versie van...

0: mooi hoor. Fantastisch.
1: De echte versie is nog de helft zo kort.
0: Ja. Ik vind dit echt super. Jullie kiezen met elkaar zeg maar het repertoire. Stel ik me zo voor. Heeft iemand één iemand misschien een beetje een extra stempel in het verhaal? Peter?
2: Ja, nu ga je wel een gevoelige...
0: Ga ik een gevoelige snaar raken?
2: Ja, zeker. je bent natuurlijk met 5 mensen.
0: Ja.
2: En ik zie het eigenlijk altijd een beetje zo. Je smaak is een soort van cirkel. En die cirkels die moeten dan ergens over elkaar heen liggen. Want ja, we zijn natuurlijk wel 5 verschillende cirkels. En ergens moeten die dan in het midden lappen die over.
0: Mm-hmm.
2: En de liedjes die daarin zitten, ja, die spelen we dan. Maar dat is nog wel eens een zoektocht, hoor.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Maar tot nu toe is het volgens mij goed gelukt.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja, zeker. Ja. Maar er is ook wel eens discussie over van ja, gaan we liedjes wel spelen of niet spelen.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, aan het ene kant van het spectrum hebben we bijvoorbeeld Pink Floyd. Maar aan de andere kant van het spectrum hebben we ergens Dua Lipa zitten, zeg maar. Hè?
0: Ja, dat is toch wel zag ik ook al staan hier op de lijst.
2: Ik wilde eigenlijk nog wel een stapje verder.
0: Ja,
3: ik ook.
1: Joling.
2: Gerard Joling hadden we net niet.
0: Nee,
2: maar Britney Spears bijvoorbeeld, die is er nog niet doorheen gekomen. Terwijl, daar hadden we toch echt best wel een leuke versie van. Maar ja.
0: Oké, okay. Nou ja, weet je.
4: Maar best wel een leuke versie van een niet zo heel leuk liedje.
2: Jawel.
0: Hoe zit dat? Want die liedjes die gaan jullie niet één op één overnemen. Hè? Daar moet dan iets van gearrangeerd worden of zo? Of niet? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, hoe gaat het in zijn werk?
0: Jullie horen iets en jullie denken van nou, dat kan ik. En dan begin je het een beetje te...
2: Nou, soms is het zo, dan is het een liedje. En dan hebben we een bepaalde versie in ons hoofd die we dan ergens van kennen. En dan studeert iedereen dat thuis een beetje in. En dan gaan we dat gewoon proberen. En dan klinkt het de eerste keer vaak altijd heel goed. Ik denk, we kunnen eigenlijk best wel goed spelen. En dan spelen we de 3 keer daarna. Dachten, het is toch wel lastiger dan we dachten. En dan gaan we het weer een beetje scherp slijpen. En dan wordt het vanzelf weer acceptabel. Hm. Ja.
0: Leuk.
2: Zo gaat het toch een beetje? Of,
0: mooi proces is dat dan.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Leuk. Ja, precies. Ja,
2: precies.
0: Ja.
4: Ja.
0: Maar jullie hebben het wel heel gezellig met elkaar zo, hè?
2: Zeker.
0: En hoe vaak repeteren jullie met elkaar? Is het elke week? Elke 14 dagen? 1 keer in de maand?
1: Ja, zoiets. Elke 2 weken als het lukt.
3: We proberen elke 2 weken, maar dat lukt heel vaak niet.
0: Oké. Okay.
3: Dus het is ook wel eens 1 keer in de 3 weken. En,
1: het is echt best wel vaak vakantie ook, hè?
3: Ik was echt vaak vakantie. Maar zoals pas hebben we dan weer even, om dat goed te maken, een hele lange dag gewoon...
0: Oh ja.
3: Met elkaar gespeeld.
0: Ja, dan ben je er toch. En dan denk je van nou, laten we gewoon even doortrekken.
3: Precies.
0: Ja, heel goed. Haal hem de schade in. Ja. Goeie instelling eigenlijk toch wel. Ja. En ik vind het eigenlijk nu wel weer tijd voor een liedje. Mogen er 2 na elkaar?
2: Ja, dat mag. Maar het volgende liedje is wel grappig trouwens. Toen we net begonnen weer. We begonnen in eerste instantie met z'n 3, Gijs, Jos en ik. En toen was er nog weer een andere zangeres. En eigenlijk het eerste nummer wat we min of meer deden was dit nummer. Dus dit nummer is wel echt... dit past.
0: Dat hoort echt bij jullie band, zeg maar.
2: Dit zit in iedereen zijn cirkel.
0: Ja.
2: Precies op de plek waar alles overlapt.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
4: Maarten is er het laatste bijgekomen. Die had eigenlijk geen invloed meer op dit
0: nummer. Nee, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, Maarten.
3: Dit is een nummer voor mij.
0: Ja. Zo. Over welk nummer hebben we het eigenlijk? Over welk nummer hebben we het nu eigenlijk?
3: Broken People.
0: Oh joh. Van Muddy Dinges.
3: Magnolias.
0: Ja. Maar dat is een heel oud nummer. 2016 heb ik opgezocht.
3: Wat goed. Ook heel dat wist oud. Ik niet. Maar heel de live versie ervan
0: nou ja,
3: is niet.
0: Ja, heel oud. Het is een wat ouder nummer. 10 jaar. Oké. Okay. Eerlijk is eerlijk. Maar hun hebben ook een album met dezelfde titel.
3: Ja.
0: Ja, is ouder.
1: Is ouder dan ik?
0: Houd de gezond man. Beide handjes. Oké, goed. Gaan we lekker beginnen.
4: Jij wil beginnen. Ik ga je net aftikken, maar ik moet wel.

0: Lekker! Ja, we gaan even applaudisseren. Dat mag. Fantastisch. Publiek zit er toch? Dus dan moeten we daar ook gebruik van maken. Gebruik tussen aanhalingstekens. Lekker spelen hier, hè, jongens? En meisje? Ja. Klinkt lekker, hè? Ja, we hebben hier een tijdje geleden gesoundcheckt. En de band die er toen was, Freebird, die zei dat ook.
1: Ja, het is een fijn geluid.
0: Ja, fijn geluid, hè? Dus horen jullie dat? Ja, hè? Mooi, hè? Mooi. Oké. Peter?
2: Ja?
0: Je hebt natuurlijk al een heleboel verteld, maar je hebt niet verteld hoe lang jij al achter dat drumstel zit.
2: Nou, ik drum vanaf mijn 20ste of zo.
0: Oh!
2: Ik ben vrij laat begonnen met muziek spelen. Nou, ja. Dat wil zeggen, ik heb vroeger toen ik een jaar of 10 was, had ik pianoles.
0: Oh, geen blokfluit?
2: Nee. Niet met blokfluit begonnen. Maar je moet je voorstellen, ik kom uit een hele muzikale familie. Mijn vader is dirigent en zo.
0: Oké.
2: Iedereen speelde wat bij ons. Dus ik ging pianoles nemen. En ik kon er eigenlijk niet zo heel veel van, moet ik zeggen. Dus, en ik dacht toen eigenlijk van ja, muziek maken is voor mij niet echt weggelegd. Dus toen heb ik het eigenlijk heel lang in een doosje gestopt. En toen ik een jaar of 20 was, toen zei iemand, mijn schoonvader, die zei toen had ik verkering met mijn huidige vrouw Danielle. Die zei toen van nou, volgens mij moet je gewoon gaan drummen, want volgens mij heb je daar wel talent voor. Dus toen...
0: Die heeft eigenlijk het zaadje geplant.
2: Ja, nou misschien wel. En ja. Toen heb ik een drumstel gekocht, die stond bij hun in een kelder.
0: Oké. Okay.
2: Ah, ontzettende pokkenherrie.
0: Ja.
2: En zo is het gegaan, ja. En toen een paar jaar later kwam ik Jos tegen. En toen zat ik met Jos in een bandje.
0: Ja.
2: Dat is, ja, toch? Ja, oh ja, daarvoor zat ik nog in een ander bandje, ja. Dat heette, ja, dat klopt. Ja.
0: De Royal Flush, wat zei je nou?
2: Royal Flush heette
0: dat. Oh, Royal Flush.
2: Ja.
0: Oké, okay, ja.
2: Ja.

0: Zullen we verder geen woorden aan vuil
1: maken? Nee, dat gaan we niet doen, joh. Dat is helemaal niet belangrijk. Nee, we hebben het hier nu over Queen Sarin. Helemaal leuk. Nou, ja, we kunnen er lang en kort over praten, maar we zijn hier om de muziek van jullie te horen, toch?

0: Ja, joh. Weet je wat mij opvalt? Ik heb het al eerder verteld. Jullie zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Eigenlijk. Ja. In de korte tijd dat jullie in deze formatie bestaan.
1: Klopt. Maar we hebben gewoon heel veel plezier.
0: Ja, dat straalt er vanaf. En jullie willen gewoon met z'n allen heel goed presteren.
1: Ja.
0: De lat ligt bij jullie allemaal heel hoog, heb ik zo het idee. Ja, nee, oké, ik zeg weer gekke dingen. Nee, maar het is wel strak.
2: Ja, dat hopen we graag. Ja.
1: Vanavond wel. Nee, dat is een grapje.
0: Nee. Jullie hebben inderdaad heel veel plezier met elkaar. En dat heb je ook nodig. Ja, zolang er geen plezier is, dan wordt het allemaal zo'n motje. En dan gaat het niet. Dan is het allemaal zo geforceerd.
2: Nou, op zich, de jongens van Oasis hebben al jarenlang ruzie met elkaar.
0: Ja.
2: Die doen het ook best aardig.
0: Ja, maar ja, daar speelt weer een ander belang, denk ik.
2: Maar leuk is het, ja, zal te zeggen.
0: Ja, precies. Ja, precies. Oké. Maar vertel even. Ik hoorde al van jou, Gijs. Jullie hebben opgetreden tijdens een... hoe heet dat ook alweer? Gluren bij de buren. In Amersfoort. Hier nog nooit in Apeldoorn iets gedaan?
1: Dit is de eerste, hè, in Apeldoorn. We oefenen hier wel altijd.
0: Ja, oké.
1: Maar dat is echt het enige wat we hier hebben gedaan.
0: Ja. Nou...
2: Ja.
0: Wordt tijd voor meer dan.
1: Ja.
2: Ik zie net dat er ook een muziektent in het Oranjepark staat.
0: Nee.
2: Ja.
0: Echt?
2: Staat daar op die DJ-box.
0: Oh, nou. Nou ja, weet je...
2: Die kansen, mensen.

0: toevallig weet ik daar ook wel het een en ander van, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wat je zou kunnen doen, is voor volgend jaar je aanmelden. Dat kan in januari. Kijk. Dus even een tip die ik jullie geef.
1: Dit jaar houden we net te later mee.
2: Pro tips.
0: Ja, nee, het is nu van dit jaar is het al over en uit.
1: Ja.
0: Dus gewoon, ik weet niet wie jullie belangen behartigt, maar dan...
2: Twee dagen hebben we een social media presence.
0: Oh ja?
2: Ja, we hebben een Instagram account. Peter is onze Instagram account.
0: Kijk.
2: Dus die gaat het regelen.
3: Ik ben de social media queen. Sinds deze week hebben we een Insta-account inderdaad. Ja, queen_Sareen. Sareen en Sareen is gewoon met R-I-E-N.
0: Ja, S-A-R-I-E-N.
3: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Mooie naam hoor.
1: Dank je.
0: Komt die naam vandaan eigenlijk?
1: Nou, ze hebben het gewoon verzonnen.
0: Oh, ja, dat heb je wel eens.
1: Dan vraagt iedereen mij altijd van, goh, waar komt die naam nou vandaan?
0: Ja, ik vind een mooie naam.
1: Dank je wel. Maar dichterbij wat kan komen is dat het van Sarah komt. En Sarah schijnt weer een Turks prinses te zijn. Dus het nou, het circuit is wel weer rond.
2: Alles valt op zijn plek nu.
0: Prinses wordt op den duur wordt een queen. Ja, ja precies. Ja. Nou, Queen Sareen. Helemaal leuk. En dat is, luisteraars, waar u nog steeds naar luistert vanavond. Queen Sareen uit Apeldoorn. Ja, jullie komen niet alleen. Jij komt uit Apeldoorn, hè, Sareen? Ja. En de rest is gewoon overal vandaan.
3: Ja, we hebben...
1: Een straat eromheen.
3: Apeldoorn is zeg maar het strategische punt.
0: Ja.
3: Dus, want Maarten komt uit Zwolle. Jos en Gijs, die woonden in Arnhem. Gijs ondertussen.
4: The station you're listening to is powered by Azure.
1: Van Dua Lipa.
0: Oké. Okay.
3: 1, 2, 3.

0: Het lossen. Fantastisch, mooi. Maar ik wist helemaal niet die man, die Foy Fans. Foy Fans heet die man.
1: Foy.
0: Die dit.
1: Foy.
0: Foy, ja. Foy toch. Maar Ed Sheeran, die heeft het in 2014 hartstikke beroemd gemaakt, dit lied.
2: Ja, daar kende ik het ook.
0: Ah, zie je wel. Ja.
2: Alleen nu Peter, die vond dat er te veel adlapjes in zaten.
0: Ach.
2: Dus we hebben toch meer Foy Fans gemaakt.
0: Ja. Supermooi nummer, echt waar. Ja, leuk. Ja, ik zou zeggen van laten we gewoon even lekker doorgaan.
2: Ja,
0: doe maar.
3: Nou, dit is echt een spannende exercitie hoor, die nu komt.
0: Ja. Oh echt? Vertel. Echt,
4: dit nummer kent gelukkig helemaal niemand.
3: Jawel, jawel.
0: Dus hebben we ook geen vergelijk? Nee.
2: Maarten, dat is wel jouw inbreng, hè?
0: Pink Floyd, je zei het.

0: Ik vind hem fantastisch. Echt waar. Heerlijk. Ik kijk nu even op de klok. Hè. We hebben nog 9 minuten tot de klok van 10 uur. Dus ik stel voor om nu alvast maar afscheid van jullie te nemen. Super fijn dat jullie hier wilden zijn.
1: Queen Sarine, bedankt dat we mochten komen.
0: Echt werkelijk fantastisch geweest vanavond.

0: Dus ik zou zeggen, blijf lekker met elkaar zo spelen. En ja, er zijn gewoon dingen die op jullie pad komen, dat weet ik zeker. Er is een Instagram account, toch? Ja, vertel nog even hoe het heet.
1: Queen_Sarien.
0: Dat is het, daar zijn jullie op te vinden. Missen. Mooi. Nou, heel veel succes voor de toekomst. We gaan elkaar vast nog ergens anders zien, horen. En ik wil eigenlijk jullie vragen van... ik wil ook nog even ons studio Ter Wischa bedanken voor de gastvrijheid. Fijn dat we hier mochten zijn. Yeah. Ja, top gedaan. Fantastisch.
2: Bedankt. Heel top.
0: En Patrick, jij ook bedankt voor het geluid. Helemaal goed. Alleen maar complimenten. Helemaal leuk. En ik wil eigenlijk jullie vragen om gewoon tot de klok van 10 uur door te spelen. Want jullie hebben nog 2 nummers op de setlist staan. Gaat misschien,
2: zeg maar gewoon stop.
0: Ja, nee joh. We draaien gewoon de knop om. Oké? Okay?
3: Yes.
0: Tot de volgende keer, hè? En nogmaals bedankt. Queen Sarien.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor een aanslag in Overasselt. Op 31 augustus werden via Snapchat 3 extra mannen geworven voor €10.000 per persoon. Op 1 september werden 32 mannen opgepakt, waaronder 16 Fransen en 11 Nederlanders. Beveiliger Berry werd doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof

0: Kok liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Black & Blues.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Now the good news. Listen to Black & Blues. Black & Blues met
4: Wim Velderman.
5: Gerenommeerde artiesten en beginnende bandjes. Dat alles kun je verwachten in deze uitzending van Black & Blues. Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar deze uitzending. Gaan direct van start met Guy Verlinde uit België. Werd 50 jaar en ter gelegenheid van dat feit heeft hij een Best of Blues Rock uitgebracht. En dat omvat zo'n beetje 30 jaar muziek van Guy zelf. Een aantal eigen composities en vooral veel van anderen. Powered by the Blues.

Een bijzondere song, maar ook bijzonder gezongen door Donna Herula. Donna Herula uit Chicago heeft het album Cold Feet opgenomen en daarvan Cypress Grove Blues. Ze speelt voortreffelijk slide gitaar, zingt ook perfect. Wat wil je nog meer? Dan naar Schotland. Daar komt Deek McGee vandaan. Deek McGee gaat al vele, vele jaren mee in de muziek als tenorsaxofonist en bandleader. Hij heeft nu een cd uitgebracht waar een paar geweldige blues tracks op staan. Niet de hele cd is blues, maar de tracks die zijn zo mooi. Daarvan dacht ik, moet er toch maar eens eentje gaan uitzoeken en voor je opzetten. Het album heet Come On Home, Deek McGee. En dat draait ervan From All of Our Storms. From All of Your Storms.

I want a mean woman. Ja, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Wel heel mooi, zo'n doorlopende bas, vind je ook niet? Walking bass. Djarik Tarik heet hij. Djet Tarik heeft een tweede album uitgebracht. Dat Precious Company heet. Net uit, en deze man houdt van jump blues, van swing blues, van de sfeer van de 50 jaren. Als hij een solo-project begint, want als muzikant moet je natuurlijk ook flink investeren in je gitaren en in optredens. En wanneer je dan niet genoeg verdient, ja, dan ga je in begeleidingsband spelen. Zo speelt hij bijvoorbeeld in de begeleidingsband van Bob Dylan. Nou, dat is geen slecht salaris, denk ik. Bernard Allison, de grote zoon van inderdaad Lute Allison. Ah, geweldig, er komt weer een nieuw album aan. En daarvan heb ik alvast voor jou toch maar eens even weer zo'n heerlijke song, een single uitgekozen van Bernard. En dan gaat Bernard nog even een duetje aan met Andrew Thomas. En de song zelf, die heet Pay What You Owe Me.

Deze prachtige gezongen That's a Woman staat op het album Window to My Soul. Gezongen door Fanice Thomas. Fanice komt uit een zeer muzikale familie. Fanice heeft die achternaam Thomas. En dat gaat misschien bij jou ook het belletje rinkelen. Rufus Thomas van Do the Funky Chicken was haar vader. En hij zong ook nog Walking the Dog. Zus Carla Thomas, die had grote soulhits in de 60er jaren. Haar broer was een talentvol keyboardspeler. En van zichzelf, wat een stem. Windows to My Soul heet het. Dan door met Anthony Geraci. Anthony speelt op vele blues songs altijd toetsen. Piano, maar ook veel orgel en alles wat daar zo'n beetje tussen zit. Anthony Geraci heeft maar weer in eigen beheer een cd opgenomen. En die klinkt goed. Dit is de titeltrack. Where Were You?

Wat een mooie samenwerking en ook nog van eigen bodem. Beide heren kun je de komende maanden vaak en veelvuldig live zien in Nederland. Over wie heb je het dan, Wim? Nou, over No Saint, oftewel Sipke Visser en Rick Meijer. De een is van de Americana, de ander van Bluesrock en alles wat daar in de buurt komt. Hebben elkaar weten te vinden op het album Off the Record. En het klinkt heel fijn. Dus ja, van harte aanbevolen, toch? We gaan door in Black and Blues met niemand minder dan Joanne Connor en haar band, de Joanna Connor Band, moet ik dan erbij vertellen. Een live cd. En dat na 36 jaar op het podium werd het ook eens een keer tijd. Ze speelde in dienst van alle grote zo'n beetje van de afgelopen 30 jaar. En nu dus ook maar eens een keer weer zo'n heerlijke solo-album. En dan ook nog live Joanna Connor met een pracht van een cover van The Sky is Crying.

Black Knight, ja, dat is een song op het album van Mark Hummel en zijn All Stars. Road Dog heet het album, niet voor niks. In 1976 stond hij voor het eerst op het podium als zanger-gitarist. En

0: tot op de dag van vandaag treedt hij op. On the road dus. En ja, het leven van een muzikant die altijd maar onderweg is. Ja, dat is af en toe best wel enerverend, zullen we maar zeggen.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
2: Wim Velderman.
0: Ja, je hebt het goed begrepen, inderdaad. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending van Black and Blues. Fijn dat je luisterde en anderen ook nog misschien erop opmerkzaam wil maken. Op vele zenders in Nederland en België te beluisteren. Ook een uitzending gemist natuurlijk. Maar ik vind het altijd fijn wanneer je ook nog even blijft bij de omroep waar je nu naar luistert, wat ze nog meer te bieden hebben. En dat is meestal heel veel. Voor nu bedankt voor het luisteren. We gaan er altijd uit met nog één track te draaien. En die komt deze keer van het Gary Hunt Trio. One More For Me heet het album. En daarvan Kid Man Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boy.

Luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws. Vandaag.